0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep, en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Morgen gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: laat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Morgen opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stille.
0: Wordt het weer Guus?
4: Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1?
3: Ik ga mee, daar staan
0: jij krijgt de 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf morgen via omroepbrabant.nl/top100.
3: Het allermooiste dat bestaat.
2: Omroepbrabant.nl/top100.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen,

0: trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 uur, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Morgen gaat hij open.
2: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
2: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: mee.
1: Omroep Brabant.
2: Kei goeiemorgen.
1: Omroep Brabant wenst jou een...
3: Kei goeiemorgen.
1: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
2: Kei goeiemorgen.
1: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
0: Kei goeiemorgen.
1: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Morgen gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Let's go.
1: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen?
1: Absoluut.
2: Morgen opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stille.
0: Wordt het weer Guus? Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1? Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf morgen via omroepbrabant.nl/top100.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Het meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Morgen gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Non-stop de lekkerste muziek.

0: Zandvoort. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, super bedankt. 6:03. Overigens, de ontsnapte aap is gevonden. Die zit hier namelijk in de studio. René Snippert, goedemorgen.
4: Keintje.
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goed. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Annemieke, goed. Ja, sorry Annemieke. Ja, dat is juist excuus. Wij zitten hier al even natuurlijk, hè?
6: Jullie zitten lekker te apenkooien daar al.
3: Dat zou ik u wel zeggen. Annemieke bij de ABB, goedemorgen.
6: Yes, goedemorgen.
3: Je hebt dat een hand te melden, hè?
6: Ja, helaas wel. Op de A59, Os richting Den Bosch. Tussen Os en Kruisstraat is een ongeluk gebeurd. En hierdoor heb je een kwartier vertraging. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2.
3: Kijk, dankjewel. Tot straks. Wij gaan er weer tegenaan. We zijn er weer bij. Mocht je lekker wakker zijn, dan of misschien dadelijk naar bedje gaan omdat je terugkomt van de nachtdienst. Laat het weten. Stuur even keigoeiemorgen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En dan komt het echt helemaal goed.
1: Morgen gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: doen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen. Het is bijna 12 minuten over 6. Het is vandaag woensdag 24 juni. De eerste dag van een toch wel echt een hele hoop. Niet warm, maar gewoon hete dagen in Brabant. Deze ochtend is het zon overgoten en loopt de temperatuur heel snel op. We gaan al heel vroeg in het middaguur gaan we de 30 graden aantikken. En het wordt vandaag 34 tot 36 graden.
2: Ja, het is upcyclingdag, dat ook nog is. Het is de dag van de vee.
0: Ach.
2: Ja, en het is patchdag. Dat is zo'n opsteksel voor carnaval, wat we hier met carnaval gebruiken. Maar in andere landen gebruiken ze het natuurlijk voor het dichten van gaten van kleding bijvoorbeeld. Daar is vandaag de dag van.
0: Vandaag jarig Cas Jansen, natuurlijk acteur, 49 jaar. Mindy Kaling, 47, van The Office. En Mick Fleetwood, 79 jaar. Kijk, er zijn altijd lekkere plaatjes.
2: Zeker weten.
0: Om even te kunnen draaien. Verder in nieuws, René.
3: Ja, goedemorgen. Wie vandaag met de trein of bus reist, kan zijn borst nat maken. Misschien zelfs letterlijk, want 's ochtends is een landelijke staking in het openbaar vervoer. En ook vanwege hitte zijn dienstregelingen aangepast. OV-reizigers kunnen daardoor heel de dag te maken krijgen met vertragingen en uitval. Door de staking worden de NS-treinen ook niet schoongemaakt. Een auto en bestelbus zijn vannacht volledig uitverbrand in Breda. De politie sluit brandstichting niet uit. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. En vanaf morgen krijgen we te maken met een aantal tropische nachten waarin de temperatuur niet onder de 20 graden zakt. Vooral de nacht van donderdag op vrijdag lijkt het heel warm te worden. Het KNMI verwacht dat de minimumtemperatuur dan niet verder daalt naar 24 graden in de beeld. En dat zou dan de warmste nacht ooit zijn. Nou, klein voordeel, diezelfde nacht speelt Oranje ook om 1 uur 's nachts tegen Tunesië.
2: Ja, als je dat toch ligt te voelen, dan hebben we wat te kijken.
0: Nou ja, dan kun je dus lekker gewoon in de achtertuin gaan zitten.
2: Ja.
0: Ja, zo is het dan ook.
2: Ja, want daar staat jouw tv.
0: Nee, dan zet ik laptopje lekker aan.
2: Kijk.
0: Dan ga ik gewoon lekker kijken. Dat is echt geen punt. Vind ik nog leuk ook nog. Maar 24 graden, joh. Ja.
2: S'nachts.
0: Waarom? Dat bedoel ik. Dit is echt ongekend.
2: Volgende week krijgen we een week waarbij het overdag dat soort temperaturen weer zijn. Ja, dat is gewoon normaal, weet je wel. Maar s'nachts.
0: Ja. Ja, dan wordt even doorbijten. Maar
3: vooral zonder airco.
2: Dat wordt wel hard.
0: Ja, dat is heel vervelend als je geen airco hebt, dat snap ik.
2: Ja, dat is echt heel vervelend.
0: Maar goed, ik lag onder een dikke
2: deel, daar is het.
0: Kijk, goedemorgen.

0: En misschien ga je ook wel glimlachen. Want het is natuurlijk helemaal leuk als je dadelijk ook nog jouw favoriete koffie- of theeplaatje te horen krijgt. Tenminste, ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. We hebben weer twee liedjes geselecteerd. Eentje bij koffie, eentje bij thee. En het zou helemaal geweldig zijn als je dadelijk een keer de telefoon erbij pakt en ons een appje stuurt. Als je dat iedere dag doet, sowieso zeer veel dankbaarheid vanuit ons. Als je dat af en toe doet, keileuk. En als je dat nog nooit gedaan hebt, dan is dit misschien wel de eerste dag om eens even mee te doen. Tenminste, wij hopen dat je denkt bij een van de twee liedjes, nou, dat zou toch wel top zijn als die na 6:30 gedraaid wordt. En dat is ook een beetje om te kijken wie er al wakker zijn, wie er met ons meedoet. Dus wij vinden het ook niet alleen leuk dat je stemt, maar dat we ook een beetje weten welke luisteraars we allemaal hebben. Dus het is eigenlijk een soort van ja, dubbele interesse. Laat ik het daar op houden. Ik ga je de fragmentjes laten horen en dan is het helemaal aan jou wat je dadelijk zou willen. En dan mag je dadelijk sturen naar 06-573-282-03.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Nick Lowe en Helverboy en Helverman.
2: Of toch liever een bakje thee?
3: Nee, grap, waar blijf je nou?
0: Bij thee, Senna en Donnie. Grap, waar blijf je nou?
3: Gaat heen en weer kunnen vliegen naar Sanaa.
0: Nou, het zijn twee keileuke liedjes. En de vraag aan jou is, waar gaan we voor? Ga je voor koffie, voor Nick Lowe, Helverboy en Helverman? Dan zit je goed bij koffie. Zeg je nee, doe maar Senna en Donnie. Dan kom je uit bij thee. Laat het weten via de app. Wat mag jij niet... Ja. Wat is voor jou nou een van de twee liedjes waar jij op staat te stuiteren na 6:30? Laat ik het dan daarop houden. Want het zijn twee best wel up-tempo liedjes. 06-573-28203. Laat vooral van je horen. En dan zijn wij helemaal gelukkig. Kost jou een paar seconden en wij vinden het superleuk om van jou een appje te krijgen. Zometeen muziek van Pink, maar eerst Ellen Foley. What's the matter, baby? In een keigoeie morgen.

0: half zeven.
1: Wil jij koffie?
0: Vandaag bij koffie Nick Lowe en Helferboy Helferman.
2: Of toch liever een bakje thee.
3: Nee, grap, waar blijf je?
0: Ja, Senna en Donny. Grap, waar blijf je nou? Hoort vandaag bij thee. Zeg het maar, wat is jouw favoriet voor zometeen? Koffie is Nick Lowe en thee is Senna en Donny. Laat het weten via de app 06-573-28203. Je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Wij gaan zometeen alle stemmen tellen en dan zijn wij heel benieuwd waar we uiteindelijk uit gaan komen. Of je nou iedere dag meedoet of af en toe. Wij vinden een appje sowieso leuk, want dan weten we dat je wakker bent en dat je meedoet met dit programma. Dus daarom vinden we het ook al gezellig. Dus laat het maar weten. Koffie is Nick Lowe en thee is Senna en Donny. 06-573-28203 en stuur vooral even een appie.

0: 1 minuut over 6:30 alweer. Annemieke bij de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen, de ochtendspits is begonnen. Er staat een file op de A27, BDA richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A59, Os richting Den Bosch, bij Kruis staat 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag de eerste dag van een reeks hete dagen hier in Brabant. Deze ochtend is het zon overgoten. De temperatuur gaat razendsnel oplopen. Dus ja, ben een beetje voorzichtig als je buiten allerlei dingen moet gaan doen. Want ja, voor je het weet is het al tropisch warm met 30 graden. Vanmiddag gaan we het zelfs temperaturen aantikken van 34 tot 36 graden. We gaan naar het nieuws, krijg je van René.
3: Een dreumes is gisteravond uit een raam gevallen. Het kindje was bij kennis en ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk aan de Baarlesseweg kon gebeuren is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het nu met het kindje gaat. Bij praktijkgerichte opleidingen is de vraag naar studenten groot. Vooral in de bouw en de interieurbouw liggen banen voor te oprapen, vertelt student Demi van Summa Eindhoven.
4: Zo zijn er al meerdere mensen geweest, meerdere bedrijven die mij benaderd hebben om bij hen te komen werken. En dan heb je het een beetje wat kiezen welk bedrijf je het leukst vindt. Ik ben gewoon zeker dat ik, als ik hier klaar ben met school, dat ik een baan heb. Dus dat is heel fijn.
3: En ze krijgen een goed startsalaris, vertelt deze docenten.
5: Het is een heel net salaris waar je al mee start als student zijnde. En wat eigenlijk alleen maar een doorgroei heeft. Gouden kansen, ja, dan zit je toch wel boven modaal.
3: Volgens de school zijn er voor iedere student gemiddeld 11 bedrijven om uit te kiezen. Amateurvoetbalclub RKVV Erp wil via de rechter voorkomen dat de eerste elftal straks ook moet opspelen op zaterdag. De KNVB wil zaterdag en zondag clubs vaker samen in één competitie indelen, omdat er steeds minder zondagteams zijn. Volgens de club levert dat zaterdagteams spelen praktische problemen op. Maandag doet de rechter uitspraak. Vorig jaar zijn er 270 kinderen door een van hun ouders illegaal meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan een jaar eerder. Vaak weten ouders niet dat het strafbaar is zonder toestemming van de andere ouder dat te doen.
6: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
3: De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is een aap ontsnapt. Het dier is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is al meerdere keren gezien in de omgeving. Wie de aap ziet, moet hem niet zelf benaderen of vangen, maar contact opnemen met Beekse Bergen. Het park wil de aap zelf verdoven en zo weer terugbrengen.
0: Ik vind dat toch, ja, hoe kan dat nou?
7: Ja, ja, nee, hij is door de gracht gezwommen. Maar dat kan hij eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, dus dat vind ik... Ja, dat vind ik zo apart, hè, dat het dan uiteindelijk lukt. Want ik weet dat bij de Beekse Bergen zijn ze daar juist heel secuur op, weet je wel.
7: Zeker.
0: Hè? En met alles erop en eraan. En nou, als je daar wil ontsnappen, ik bedoel, je moet 17 deuren door en 15 hekken over. En dan zou er een kansje kunnen zijn.
7: Ja.
0: Maar deze aap is slim. Toch gelukt.
7: Ja, en hij is dus al een paar dagen voortvluchtig.
0: Ja, dus heeft u een aap gezien, dan meld u even bij de Beekse Bergen, want dan kunnen ze het namelijk oplossen.
7: Ja, zeker.
0: Dat zou wel heel fijn zijn.
7: Ik heb onze vriend van de show Stijn, hoofdverzorger bij Beekse Bergen, even een appje gestuurd.
0: Oh.
7: Ik wil eigenlijk het liefst van hem wel horen of dit... maar goed, hij moet even wakker worden nog, denk ik.
0: Of het is waar, of het is een broodje aapverhaal.
7: Ik ben bang dat het waar is.
0: Ja, ik ook, ja. Maar goed, zometeen koffie of thee. Wij gaan stemmen tellen. Dank jullie wel trouwens voor het stemmen. Super fijn.

0: Jason Mraz en Make It Mine. Wil jij koffie? Of thee? Roel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerder opgestaan door de hitte of gewoon wakker?
1: Nou ja, ik lig gelukkig onder een erf op de slaapkamer, dus...
0: Oh, kijk.
1: Ik kan er wel even tegen.
0: Ja. Dat is wel fijn, ja. Ja, och man, ja. Ik wil niet weten hoeveel mensen op dit moment snakken naar een aircootje. Ik snap het ook, hoor. Och man.
1: Het is verder ook hartstikke warm, dus...
0: Niet normaal, hè? Ja, het blijft een beetje hangen. Nou, maar het goede nieuws is, we moeten nog even een dag of 3-4 er doorheen.
1: Ja.
0: En dan vanaf, laat ik het zo zeggen... maandag, dan begint het te zakken. En vanaf dinsdag gaan we gewoon echt naar een hele lange periode van 24 graden ongeveer. Dus,
1: dat is beter werk.
0: Komt wel goed, hè? Ja,
1: ja zeker.
0: Zo is maar net. Ja. Maar gaan wij voor op deze, waar heb je zin in? Op deze woensdag, koffie of thee?
1: Ik voor de thee.
0: Thee. Jij wil even een lekker Nederlandstalig liedje om mee te zingen?
1: Ja, zeker. Zo is het, ja.
0: Nou, ik zou jou zeggen, heel veel mensen hebben daar zin in. En daarom willen we jou ontzettend bedanken voor het stemmen. En wij gaan hem draaien, Donnie en Senna. Met Wat blijf je nou?
1: Nou, goed zo, jongen.
0: Mooie dag, hè? Houdoe.
1: Succes met je.

0: Ja, Will Smith en Miami. We gaan uiteraard straks weer een nieuwsoverzicht doen. En dan praten we hierbij over het laatste nieuws. Over van alles wat er in de wereld gebeurt. Of hier in Nederland of wat dan ook. Maar ja, één berichtje. Dat gaat altijd pas op het laatste moment. Komt dat in het draaiboek terecht. Sterker nog, daar weten wij niks van. En ja, René, we hebben tot nu toe geen lekkere week. We scoren weinig punten. Dus ja, het is zo. René geeft een titel. En wij moeten raden waar het over gaat.
1: Ja.
0: Maar goed. Nou, René, ga je gang.
1: Ja, zullen we het proberen?
0: Ja, ja.
1: Komt-ie. Lekker likken, een lekkere verkoeling.
2: Ja. Ja, nee, ja. Iets met ijsjes. Dit is iets met... waterijsjes zijn voor het eerst populairder dan softijsjes. Of schepijsjes. Daar zeg ik.
0: Ik denk dat het iets van... Het zal wel iets van voedsel zijn... waar wij niet aan denken... Wat je dus bevroren gewoon...
2: We hadden gisteren Stijn van de Beekse Bergen. Die vriezen bijvoorbeeld het eten voor de dieren in. Misschien doen mensen dat tegenwoordig ook wel.
0: Zoiets zal het wel zijn, ja.
2: Oké.
0: Ik heb eigenlijk geen idee.
1: Ingevroren voedsel.
0: Het is niet jouw hobby.
1: Niet mijn hobby?
0: Nee, iets met een hobby.
1: Oh, met een hobby?
0: Ja.
1: Oh, zo. Ja, dat kan ik pas straks vertellen.
0: Ja. Nou goed, wij gaan...

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkitbikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkitbikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK. DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. Dus

0: Twit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
3: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
2: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
4: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
2: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, 7:02. Het Omroep Brabant verkeer krijg je van Annemiek van de ANWB. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, de ochtendspits is begonnen. Er staat onder andere file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel heb je nu 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum zijn wegwerkzaamheden. Daardoor heb je 10 minuten oponthoud.
5: Dankjewel, zometeen onder andere muziek van Yvonne Elliman.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
15: DK Electric. Een elektrische auto... Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
14: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
16: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.

0: tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Morgen gaat hij open.
2: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
2: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: van Elliman en If I Can Have You. Goedemorgen, van harte welkom. Het is vandaag woensdag 24 juni. Vandaag is de eerste dag van een reeks zeer hete dagen in Brabant. Deze ochtend is het al zon overgoten, temperaturen gaan snel oplopen. Het is eigenlijk, ja, voor het middaguur is het al rond de 30 graden, hou er rekening mee. En uiteindelijk wordt het vanmiddag 34 tot 36 graden. Nou sta ik vandaag ook nog lekker in een warme hal, heel de middag.
1: Oh, wat moet je doen dan?
0: Dus ik moet naar Ahoy.
1: Oh, maar daar hebben ze airco.
0: Ja, hebben ze een goede airco?
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, dus nou, dan komt het goed. Dan sta ik in ieder geval niet te zweten op podium.
1: Nee, daar hebben ze een hele goede airco zelfs.
0: Oh, dus kijk.
1: Ik ben wel eens bij een tennistoernooi daar geweest en dan was het gewoon koud.
0: Oh, dan...
2: Dus je jas meenemen.
0: Ja, dan is dus lekker dat je er nou mee komt.
1: Ja, sorry.
0: Nou goed.
1: Even een blik in de geschiedenis
0: doen. Ik wou zeggen.
1: In 1910 valt Japan vandaag Korea binnen. In 2014, Luis Suarez bijt iemand van het Italiaanse elftal op het WK. Daar had hij een handje van. En in 1964, André van Duin wint de talentenjacht Nieuwe Oogst. En had daarna deze hit.
0: Ja. Ja, altijd als ik die liedje hoor, kijk ik altijd om de hoek of als moeder binnenkomt. Maar goed. Maar ik weet nog wel, van, dat heeft hij wel eens verteld inderdaad, van Nieuwe Oogst. Dat was gewoon, volgens mij had je 1 of 2 kanalen. Als jij in zo'n programma kwam, de volgende dag kon je niet meer over straat.
1: Nee,
0: dat was
1: nee,
0: echt
1: dan was
0: gewoon,
1: het
0: er
1: echt...
0: keken gewoon 3-4 miljoen mensen naar. En iedereen had het erover van, heb je die jongen gezien? Die was bij Nieuwe Oogst.
1: Ja, want hij liep gewoon zo een beetje zo...
0: Ja, als een gek over dat ding, ja. Vandaag is het de dag van de vrouwelijke diplomaat. Het is katten nemen de wereld overdag. En het is de dag van de praliné.
1: Nou, lekker.
0: En dat is lekker, hè? Even een chocolaatje erin. Verder nieuws, René.
2: Ja, goedemorgen. De groepswedstrijd.
0: Hallo.
2: De groepswedstrijd tussen Engeland en Ghana op het WK is gisteravond geëindigd in een 0-0 gelijkspel. Engeland domineerde het balbezit in de eerste helft, maar wist weinig kansen te creëren. Kroatië won zijn wedstrijd ook maar slechts met 1-0 en ook Colombia ook maar met 1-0. Hm. Een dreumes is gisteravond uit een raam gevallen in Kaam. Het kindje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie Markdal op sociale media. Een traumahelikopter werd rond 8:30 opgeroepen voor het ongeluk aan de Paarlesweg. De dreumes is vervolgens onder begeleiding van de verkeerspolitie met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met het kindje gaat. En de tease ging over onszelf, jongens. Lekker likker en verkoeling, want wij gaan straks tussen...
0: Over...
1: Ik zei ijsjes, ik vind half punt wel.
2: Oké, je half punt dan. Ja.
1: Minstens.
0: En ik zei, hobby. Nou.
1: Samen een punt.
2: Want wij gaan straks tussen 8 en 9 ijsjes uitdelen langs de snelweg aan de A58 Tilburg en Eindhoven op de parkeerplaats bij Kerkeind.
0: Ja.
2: Ja, het deelt zonder tankstation, dus dat is na Tilburg het eerste stukje. Vanaf 8:00 staat onze Femke daar om ijsjes uit te delen.
0: En die staat daar echt met een brede glimlach. Die vond het keileuk om te gaan doen.
1: Ja, dus... dat snap ik ook, want ze hoefde niet eerst naar hier. Dus ze kon 1,5 uur langer slapen.
0: Ja, die ging natuurlijk lekker uitslapen. En dan Nee, dus als je straks rijdt bij de A58 Tilburg richting Eindhoven, ga dan eraf bij parkeerplaats Kerkeind. Dat is zeg maar de parkeerplaats voor het tankstation. Die is onbemand, dus dat is alleen maar gewoon letterlijk alleen maar de parkeerplaats. Ja. En daar kun je dus lekker een ijsje gaan halen.
1: Ik zeg er even bij, partypoeper als ik ben.
0: Ja.
1: Op is op.
0: Op is op, ja.
1: Ja, we hebben wel tientallen ijsjes mee.
0: Ja.
1: Maar ja,
0: op is op.
1: Misschien komen er 10 mensen, misschien komen er 100 mensen. Ja.
0: Maar wij willen in ieder geval een soort van, omdat het zo bloedheet wordt vandaag, willen wij gewoon een lieve geste doen.
1: Kleine geste voor iedereen die ze vroeg op pad moet.
0: Dus, en als je denkt van nou, ik ben misschien daar op het werk of ik ben al onderweg of wat dan ook, gewoon even rijden, omrijden. Dus gewoon pak je even een afslagje en dan pak je hem weer terug. Heb je lekker ijsje. En dat vinden wij superleuk.
1: Het is woensdag, dus als het goed is staan er niet te veel files.
0: Nee,
1: dus... En kost omrijden die je niet... Dus mega veel tijd.
0: Nee, dus dat moet gewoon lukken. Dat komt helemaal goed. En pak een lekker ijsje en de glimlach van Femke. Ik kan zeggen, topdag.
1: Ja.

0: James Brown en Living in America. Ja, doe mee met de dag van de zachte G. We hebben gisteren toch wel een redelijk apart momentje gehad. Moet ik eerlijk
1: ja,
0: zeggen.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want 7 juli, dan is het zover. Op een dinsdag, 7 juli, dan is het de dag van de zachte G.
1: Ja.
0: En daar zijn we kei trots op.
1: Zeker. En Gijs belde gisteren toen ineens toen wij het erover hadden.
0: Ja, die heeft een kroeg. Ja. Gij en ik.
1: In Gemert.
0: Dus die dacht, nou, dan pakken we de 3 G's bij elkaar.
1: Ja.
0: En kom dan even bij ons uitzenden. Toen dachten wij, ja, het is niet zo dat we deze tafel optillen, in een busje zetten en dan daar weer de stekker erin doen, dat we dan uit kunnen zenden. Daar zit wel wat meer voorwerk aan.
1: Maar toen belden we Maarten, onze baas, en die zei, nou, laten we het doen.
0: Laten we proberen. En ze zijn gisteren hier al met 4 man sterk druk bezig geweest. Dus ik ga ervan uit dat het helemaal goed komt.
1: Allemaal techniek en allemaal kabels die al werden ingepakt en zo.
0: Maar goed, even sowieso belangrijke zaken, want die Brabantse top 100 zenden wij uit op de dag van de zachte G. Ja. Dat is ieder jaar een groot succes, omdat ook echt heel veel mensen stemmen.
1: Zeker.
0: En terecht, want het is altijd een mooie lijst. Maar morgen gaat dus de stembus open.
1: Ja, en weet je, dan kun je gaan stemmen. Dus je moet alvast nadenken ook over, wat zijn nou mijn favoriete Brabantse liedjes? Waar ga ik op stemmen? Kijk, je hebt wel even om te stemmen natuurlijk, een weekie. Ja. Maar het is goed om dat gewoon zo snel mogelijk ook maar achter de rug te hebben.
0: Ja, morgen wordt die stembus geopend in dit programma, in een kei goeie morgen. En dan kun je meteen jouw lijstje in gaan leveren. Als je denkt, nou, ik heb sowieso wel wat Brabantse liedjes die op mijn verlanglijst staan, die wat mij betreft ook hoog moeten gaan eindigen, dan morgen meteen die lijst inleveren. En dan komt dat echt helemaal goed.
1: Ja, nou kun je natuurlijk nog veel meer dingen doen, want je kunt dus op 7 juli ook naar dat plein komen. Want daar zijn wij, daar kun je naartoe. We gaan proberen daar zoveel mogelijk leuke dingen nog voor te regelen in die 2 weken.
0: Zeker.
1: Dus dat gaat echt wel goed komen, want het is een groot bedrijf hier. Maar je kan ook zelf gewoon thuis of met je buren of collega's of teamgenoten.
0: Ik wou zeggen, hang de Brabantse vlag op. Trek wat rood-wits aan. Weet je mag best even leuk meedoen. Mobiliseren mensen binnen het bedrijf. Dat er een soort van Brabantse inslag komt die dag. Je kan allerlei manieren bedenken om in ieder geval Brabant en in dit geval de dag van de zachte G te eren.
1: Ik vind het wel ontzettend goed, Meeuws. Brabant nog eens op of zo, weet je wel.
0: Precies.
1: Voel je Brabants, doe iets. Want weet je wat het is? Wij zijn Brabanders. En Guus die zingt het in Brabant. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries?
0: Ja.
1: Het zou toch mooi zijn als we daar met z'n allen naartoe gaan.
0: Zeker,
1: dat wij
0: absoluut.
1: Zo, ik bedoel, helemaal we zijn eens trots, maar daar kan het meer.
0: Ja, dus zet het sowieso in je agenda. Dat is ook heel belangrijk. 7 juli, de dag van de zachte G. Wij gaan dus natuurlijk weer een hele mooie lijst uitzenden, de Brabantse top 100. Morgen gaan de stembussen dus open. Dat ga je morgen nog helemaal meekrijgen in dit programma. Dat komt echt helemaal goed. Maar in ieder geval 7 juli mag je rood omcirkeld in de agenda zetten. En doe dus vooral ook mee. Dus nogmaals, wat heel leuk zou zijn, als je inderdaad een mooie rood-witte vlag hebt.
1: Ja, je hebt bak worstenbroodjes.
0: Ik wou zeggen, heb je binnen het bedrijf een keukentje, maak dan lekkere worstenbroodjes. Of in ieder geval versier het in het rood-wit. Kan ook nog. Hè?
1: Het Brabants kampioenschap bossen bollen werpen. Ja. Altijd goed.
0: Samen maken we er echt een mooie dag van. 7 juli. Zet het in de agenda. Dan komt dat echt helemaal goed. De dag van de zachte G. Zullen we maar een Brabants plaatje doen?
1: Nou, laten we doen.
0: De nummer

0: Het is bijna 7:30, zometeen het nieuws met René.
1: Schoolreisjes verplaatst vanwege hitte en foto's maken van bliksem, dat is niet echt een goed idee.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
4: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
3: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
4: Koppens biedt veel meer.
3: Kom langs in Volkel.
4: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
5: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
2: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
0: Het is exact 7:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het onderhoud verkeer. Annemieke bij de ANWB.
6: Goedemorgen. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nu 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. Ja, en ook nog een treinbericht inderdaad. Want tot 8 uur rijden er geen treinen door de NS-staking.
0: Ja, precies. Ja, moet ik even kijk zo. Kijk dan voor de volledigheid. Dankjewel, hè, tot straks.
6: Tot straks.
7: Omroep Brabant.
0: Vandaag is de eerste dag van een aantal hele hete dagen in Brabant. De dag begint zonovergoten en dat gaat het ook blijven. We gaan rond het middaguur al de 30 graden aantikken. En daarna stijgt de temperatuur door naar 34 tot 36 graden. Ook tijd voor het nieuws, dat krijg je van René.
1: Attractiepark Dippy Doo in Best heeft deze week 13 schoolreisjes verplaatst vanwege de hitte. Scholen krijgen gratis de kans om op een andere dag te komen. Voor de bezoekers die toch wel komen, heeft het park extra maatregelen genomen.
8: We hebben zoals een vernevelaarpunt waar kinderen onder de sproeier kunnen staan. Onze watertappunten die we in het park extra gecreëerd hebben. We hebben meer schaduwdoeken gemaakt, neergezet, zodat ze meer schaduwpunten hebben. We hebben een extra EHBO'er ingehuurd voor controle in het park.
1: Ja, het wordt vandaag rond de 36 graden. In Breda is afgelopen nacht weer een Dixie volledig uitgebrand. Het mobiele toilet stond tegen een leegstaand huis aan de Pelmolenstraat. Door de brand raakten de gevel en meerdere ramen beschadigd. Verder raakte niemand gewond. De diploma-uitreiking met docentencabaret op het Stedelijk Gymnasium in Breda gaat toch door. De schoolleiding wilde de traditie eerst schrappen vanwege zorgen over sociale veiligheid. Na protesten en een petitie met meer dan 1500 handtekeningen is dat besluit teruggedraaid. Na de zomervakantie praat de school verder over de toekomst van het cabaret.
0: Vind ik heel goed.
1: Dat ze dat alsnog door laten gaan.
0: Ja, maar dat was nou net het leukste van heel de diploma-uitreiking. Dan gingen die docenten, ja, weet je, die gingen even vertellen hoe ze al die jaren over die leerlingen hebben gedacht. Ja. Met een paar leuke knipoogjes en speldenprikjes. Kom op, hey, die
9: ja, zijn maar precies, dat was het. Ja. Het zijn speldenprikjes. Ja. Het is niet weet zo je? Dat ze zeiden, nou, en Ans uit Haven 5, die heeft toch de 12 gedaan achter het fietshok. Nee, maar dat was het helemaal niet. Het was gewoon, nou, die had altijd snik. Ho, ho, ho, ho. Ja, dat is toch gewoon kei grappig. Ja, nee, maar Jordi, dat deden ze dus niet.
0: Nee, precies, goed.
1: Mark is ook te huren voor jullie cabaret.
9: Ja hoor, maar dan wordt het wel een heel ander stuk. Ja, dat zou ik niet doen. Ja, zou ik niet doen.
1: Nou, medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk tijdelijk stilgelegd. Tot 8:00 vanmorgen rijden er geen treinen, bussen, trams en metro's. De OV-medewerkers die zijn boos omdat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt FNV.
10: Terwijl de potten heel vol zitten met geld, en dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken 3 partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De staking duurt tot 8:00, maar ook daarna zullen nog treinen uitvallen, denkt NS. De dienstregeling moet worden opgestart en er rijden bovendien minder treinen vanwege de hitte. En het dondert en bliksemde nogal de afgelopen weekenden. En veel mensen maakten foto's van het onweer. Maar experts die waarschuwen om daarvoor niet zomaar naar buiten te gaan. Daarover schrijft nu.nl. Ook als het bliksem vooral in de wolken lijkt te blijven, kan een volgende flits alsnog inslaan op de grond. En dat is natuurlijk zeer onveilig. Veilig kijken kan beter van achter een raam of vanuit de
0: auto.
1: Nee,
0: maar dat is echt zo. Mijn ouders hebben ooit een keer in Spanje gehad. Dat gewoon echt, dat ze waren ze aan het rondrijden bij de Costa Brava. Toen was er echt onweer, noem maar op. En die krijgen op een gegeven moment echt op een meter of acht, komt er een flits in een boom. En al die dieren, die vogels en zo, die vielen allemaal neer en zo.
7: Ja, blaadjes
0: en die
7: zijn gelijk
0: de auto ingestapt en weggereden. Was super gevaarlijk.
7: Ja, levensgevaarlijk.
0: Ja, je ziet dan, zeg maar, als je naar de zee kijkt, zie je daar, denk je, oh vet, weet je wel, de flits en noem maar op. Maar dat hoeft maar met één knal en dan komt het dichtbij. Dus ik ben er wel helemaal mee eens, hoor. Het is ook echt wel gevaarlijk eigenlijk. Als je daar toch een beetje gaat opzoeken. Dan moet je het nooit doen. Maar goed.
7: Ja.
0: Nou ja, laten we hopen dat in ieder geval, als er komende week een paar buitjes vallen, dat iedereen netjes binnen blijft. En dan gewoon van achter het raam een paar fotootjes. Heb je ook mooie beelden.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nou, geen flits gebruiken.
0: Nee, geen flits. Kijk, goedemorgen. Zometeen het uitgebreide weer. En we hebben natuurlijk weer ons WK voorspelspel. Eerst ILO.

0: L.O.
1: She said, Ramma lamma bamma lamma, rock and roll is king.
0: Rock and roll is king. 9:08. Kei, goedemorgen. We gaan naar het weer. Floris van Weerplaza, goedemorgen.
2: Kei, goedemorgen.
0: Ja, we kunnen gaan puffen en zweten vandaag, hè?
2: Zeg dat wel, ja. Want de temperatuur die loopt razendsnel op. Op dit moment al zomerse waarde tussen de 23 en 26 graden.
0: Ja.
2: En daarbij schijnt de zon volop, blauwe luchten in de provincie. En met maximale instraling kunnen we vanmiddag maxima tussen de 33 en 36 graden verwachten. En daarbij staat er weinig wind. Dus ja, in combinatie met die hoge luchtvochtigheid en de hoge temperaturen wordt het inderdaad puffen en zweten vandaag geblazen in Brabant.
0: En dan begreep ik dat het vannacht ook echt nog heel warm gaat worden, hè?
2: Jazeker. Vanavond blijft het tropisch heet met een hoge luchtvochtigheid en waarde ruim boven de 30 graden. In de loop van de nacht wordt de minimumtemperatuur van 21 tot 23 graden bereikt. Maar dat is pas echt aan het eind van de nacht. Dus voor de rest verloopt de nacht gewoon bijna zomers met waarden boven de 25 graden. Dus ook vanavond en vannacht nog lang puffen en zweten. Ja, en morgen krijgen we opnieuw zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar met maximaal 36 of 37 graden. Voor verkoeling kan je morgenmiddag terecht in het westen van de provincie, want daar waait er een verfrissend briesje van zee.
0: Oh, gelukkig. Kijk. Hoe lang gaan we dit nog houden, Floris? Wat kunnen jullie een beetje op de weerkaart zien? Moeten wij dit echt nog een week doorstaan? Of denk je van nou, op een gegeven moment zie ik wel een soort van daling van temperaturen?
2: Ja, op een gegeven moment wel hoor. Volgende week gaat de temperatuur behoorlijk omlaag met eigenlijk normale waarden voor de tijd van het jaar. Tussen de 23 en 26 graden.
0: Ja, ja.
2: Maar voor die tijd blijft het extreem heet. Met de warmste dagen nog die komen gaan. Vrijdag temperaturen richting de 40 graden maar liefst.
0: Ja, ongekend.
2: Het wordt dan 34 tot 39 graden. En in de stedelijke gebieden kan het plaatselijk 40 graden worden. Het is echt ongekend. En ook dan is er veel ruimte voor de zon, wat wolkenvelden. En ook op vrijdag wordt er weinig wind verwacht uit het zuiden. Dus het wordt dan echt... Ja, het wordt echt bijzonder heet. Zaterdag kunnen enkele regen- of onweersbuien vallen. Dan wordt de warmte enigszins verdreven. Maar dan is de luchtvochtigheid weer heel hoog. Dus
0: blijft
2: het een beetje hangen. En zondag is eigenlijk een beetje een copy-paste van zaterdag. Voor verkoeling kunnen we echt pas terecht voor volgende week. Maandag steekt er een frisse noordwestenwind op. Dan komt er echt wat minder warme lucht naar Brabant toe. En dan hebben we vrij gebruikelijke waarden tussen de 23 en 26 graden.
0: Ja, want dat is ook wel altijd... Ja, ik vraag dat regelmatig aan jullie, maar het is echt zo... In de maand juni is volgens mij toch 23 tot 26 graden is een beetje het gemiddelde.
2: Ja,
0: dat is
2: zelfs
0: toch
2: boven iets normaal. Ja,
0: ja zit hier met 40 graden
2: het is inderdaad 10, 12 graden minder dan wat er komen gaat.
0: Nou, mijn ouders zitten momenteel in Spanje. Die komen vandaag weer terug. Maar die zei... Die was ik gisteren aan het FaceTime. Ik zeg, hoe is het daar? En die zeiden, ja, dit is een graad of 6, 27. Het is heerlijk hier. Hoe is het bij jullie? Ik zeg, ik ben blij dat ik nog adem, zeg ik zo. Maar daar snappen ze niks van, want de Spanje is nu gewoon een beetje zoals het daar is altijd. Zo, hè, rond 6, 27 graden. Dat is goed te doen. Terwijl hier ga je kapot. Maar ja,
2: die extreme hitte van Spanje is momenteel hier naartoe gekomen.
0: Ja, precies. Ja.
2: En ik moet er ook bij zeggen dat die extreem hoge temperaturen die ik net noemde geniet worden in schaduw. Dus in de zon is het nog een aantal graden heter.
0: Ja, ook nog, ja. Floris, mag ik jou hartelijk danken en maak er een fijne dag van.
2: Fijne dag, hè. Tot de volgende.
3: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
0: Veel wedstrijden, veel bijzondere uitslagen en vooral ook heel veel spanning. Tenminste, dat vinden wij als we kijken naar het WK van dit jaar. Iedere dag worden de wedstrijden gespeeld en bij Kei Goeiemorgen kun jij dus een voorspelling doen bij een wedstrijd die wij eruit pikken. Gisteren hadden we Engeland-Ghana.
4: Zeker.
0: Ja. En wij zelf, tenminste, ik had een beetje ingezet op 3-4-1.
4: Ja,
0: een beetje,
4: maar blijkbaar werkte voodoo toch? Want er was een Ghanese... hoe noem je dat? Spirituele Ghanees.
0: Ja.
4: En die had Harry Kane vervloekt.
0: Betoverd.
4: Okay, ja. En het heeft geholpen, want het is 0-0 gebleven.
0: Ja, 0-0 werd het uiteindelijk. Pieter, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Ben jij een beetje een fanatieke WK-kijker?
5: Ik heb alleen in Nederland en Curaçao gekeken, dus nee.
0: Nee, dat kan.
4: Dat is wel heel wat, toch?
0: Wij kijken ook heel veel samenvattingen en dingen terug, hoor. Dus we hebben ook niet echt heel veel tijd om 's nachts om 1 uur nog eens een wedstrijdje te gaan kijken. Nee. Maar ja, het wordt wel steeds spannender en spannender. Want nu komen de dagen eraan dat heel veel landen, ja, of na 3 wedstrijdjes weer het vliegtuig terug kunnen pakken. Of nog inderdaad een ronde verder gaan stromen. Engeland-Ghana is 0-0 geworden. Pieter, wat dacht jij dat het zou worden, deze wedstrijd?
5: Ja, ik ging voor 0-0. Het is daar ook zo warm, net als hier. Dus ik denk van, nou, dat zal daar niet mee van om daar nog te scoren.
0: Nee, en dat had jij helemaal goed. Gefeliciteerd.
5: Yes. Dankjewel.
0: Jij krijgt van ons de Omroep Brabant medaille. Dat is een collectors item, dus bewaar die goed. En een plekje in de eregalerij. En natuurlijk moet ik het even vragen, Pieter. Wat denk jij, hoe ver gaan we met Oranje komen?
5: Halve finale, denk ik.
0: Halve finale. Okay. Dat zou een hele mooie zijn.
4: Ja, hoor, daar is niks mis mee.
0: Dan mogen we er hartstikke trots op zijn, denk ik, met z'n allen.
5: Ja, super. Ja.
0: Mag ik jou een fijne dag wensen?
5: Elfde.
0: Dank voor het meedoen, hè.
4: En zometeen een nieuw wedstrijdje.
0: Zometeen een nieuwe wedstrijd.

0: Total Touch en Touch Me There.
1: Het Omroep Brabant WK Voorspelspel.
0: Jazeker, het WK Voorspelspel. Iedere dag zijn er diverse wedstrijden. Eentje pikken wij eruit. En dan mag je gewoon, omdat wij dat leuk vinden, meedoen met het WK Voorspelspel. Je mag dus een einduitslag gaan voorspellen van een wedstrijd die vandaag gespeeld gaat worden. Wat staat er allemaal op programma, Mark?
2: Nou, er staat heel veel op programma, dus ik zal ze niet allemaal opnoemen. Omdat in alle pools gaan alle potjes nu tegelijk. Dat is om een soort van matchfixing te voorkomen.
0: Ja, zeker.
2: Dus er zijn er 6 tot en met volgende ochtend. En wij gaan voor Schotland-Brazilië.
0: Dat is een spannende.
2: Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja.
2: En je hebt het gezien de afgelopen week. Het kan 5-1 worden. Het kan ook zoals vannacht 0-0 blijven.
0: Kan alle kanten op.
2: Het kan alle kanten op. Denk jij dat je weet wat Schotland-Brazilië gaat worden?
0: Ja.
2: Laat dan even de uitslag weten.
0: Ja, dat mag naar de app van Omroep Brabant. 06-573-28203. En het is heel simpel. Geef jouw einduitslag door. Schotland tegen Brazilië. Wij maken dan netjes een lijst met alle voorspellingen. En ja, morgen dan gaan we natuurlijk kijken wat de einduitslag is geworden. En wie weet bellen we je dan terug. En win je de Omroep Brabant medaille en een plek in de eregalerij. Dus je krijgt sowieso iets van ons voor het meedoen. En even voor de duidelijkheid, want daar krijgen we af en toe wel eens een appje voor. Van wat kost dat dan? Om mee te
2: doen. Nee, niks.
0: Dat kost dus niks. Want
2: gratis
0: dat is juist
2: gokken.
0: Dat is juist het WK voorspelspel bij ons. Wij vinden het gewoon leuk dat jullie gewoon mee kunnen doen met ons met het voorspellen van die wedstrijden.
2: Ja, en je bent er dus niks mee kwijt.
0: Nee.
2: Ja, dus, WhatsAppje.
0: Ja, dus zeg het maar. Wat gaat de einduitslag worden van Schotland tegen Brazilië?
2: En Schotland staat dus vooraan.
0: Ja.
2: Wil ik even zeggen.
0: Ja, Schotland, Brazilië.
2: Ja.
0: Wat denken jullie dat het gaat worden? 06-573-28203. Pak de telefoon erbij en geef jouw voorspelling door. Als je deze week al mee hebt gedaan, mag dat gewoon nog een keer. Heb je nog nooit meegedaan met dit spel, dan
2: allemaal
0: mag
2: helemaal.
0: Dat ook gewoon. Ja, dat vinden wij keileuk. Dus even de einduitslag van Schotland-Brazilië, wat vandaag gespeeld gaat worden. En app dat dan naar 06-573-28203. Dat is heel belangrijk, dan komt dat vast wel goed. Wij doen nog even wat tropische klanken. En dat is niet geheel zonder reden. Want zometeen staat onze Femke op de A58.
2: Zeker.
0: Ja, en die gaat heerlijke ijsjes uitdelen.
2: Nou, ze staat niet op de A58.
0: Nee, daarnaast vooruit. Eigenlijk vond ik dat wel moest zijn.
2: Dat wilden we wel doen, maar
0: niet te flauw doen.
2: Ja, het is mijn laatste week stage. Ik wil nog niet dood.
0: Ze staat in ieder geval bij parkeerplaats Kerkeind. En dat is de A58 van Tilburg naar Eindhoven. En daar gaat ze heerlijke ijsjes uitdelen. Dus mocht je denken, daar heb ik wel zin in. Rijd er even langs. Dat is zeg maar de parkeerplaats zonder tankstation. Dus die zit er vlak voor.
2: Ja, zeker.
0: Dus mocht je denken, ik vind dat keigezellig. Ook om Femke even te zien en een lekker ijsje mee te pakken richting het werk of waar je dan ook naartoe gaat. Ga dan even langs parkeerplaats Kerkeind aan de A58 Tilburg richting Eindhoven. En dan zie je onze Fem vanzelf. Dat komt echt helemaal goed. Ja. En rijd er even langs. Dat is toch een kleine moeite. En dat vinden wij keileuk. En we zeggen op is op, hè, qua ijsjes. Dus wacht er niet te lang mee. Tot het nieuws van 8 uur. Robin Thicke. Dit is The Blurred Lines. Yeah.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
0: ANWB en gaan.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
8: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
10: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
9: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering.

0: landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
1: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
0: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, 8:02. We gaan naar het Omroep verkeer. Annemieke bij de ANWB, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht heb je bij knooppunt Empel een kwartier vertraging. Iets verderop op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je bij Paardenburg ook een kwartier oponthoud. En tot slot op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
2: Dankjewel. Het is zover. Mocht jij denken, ik heb wel zin in een ijsje richting het werk, richting iets leuks wat je vandaag gaat doen, of als je überhaupt als je op dit moment op de weg zit. Onze eigen Femke die deelt ijsjes uit, gratis en voor niks, aan de A58 Tilburg richting Eindhoven op parkeerplaats Kerkeind. En dat is zeg maar de parkeerplaats voor het tankstation, dus daar kun je rustig eventjes stoppen. Daar zie je waarschijnlijk een jonge dame lopen met ijsjes en neem even een ijsje mee. Dat vinden wij keileuk, omdat het vandaag zo'n snikhete dag gaat worden, wilden wij iets doen voor jullie. Dus laat ook even weten via de app als je onderweg bent of je gaat er langs. Dan vinden wij dat ook even leuk om te weten. Laat het dan even weten via 06-573-28203. Dus als je onderweg bent en je rijdt op de A58 of je komt daar zo meteen, laat het dan ook even weten via de app. Maar als je op dit moment in de auto zit en je denkt, nou, ik heb wel zin in een ijsje om de dag mee te starten, de A58 Tilburg-Eindhoven bij parkeerplaats Kerkeind. Dat is dus de parkeerplaats voor het tankstation. Daar staat onze Femke. En dat lijkt me keihard leuk als jullie daar even langs gaan met z'n allen.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
12: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie bij Scoot Me in Waalwijk.

0: de betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
1: Morgen gaat hij open.
2: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
2: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.
3: Dat vind ik zo'n zeldzame zaadschieter.
4: De man die zijn altijd, het is één grote

0: De Bengals en Walk Like an Egyptian.
1: Kei, goedemorgen.
0: Ja, kei, goedemorgen. Van harte welkom en fijn dat je er bent. Het is vandaag woensdag 24 juni. Vandaag de eerste reeks van heel veel warme, zeg maar gerust hete dagen in Brabant. Deze ochtend is het zon overgoten, temperatuur is snel aan het oplopen en dat betekent dat we al snel 30 graden aan gaan tikken. Een half uurtje geleden was het namelijk al ruim 4, 25 graden, dus dat gaat heel snel. In het middaguur, in ieder geval vanmiddag, dan zijn er tropische waarden van 34 tot 36 graden. Dus hou daar rekening mee.
2: Zeker, het is... Met jarigen vandaag ook natuurlijk. Lionel Messi, 39 jaar geworden. De dag nadat hij er nog even weer een paar inschoot op het WK. Mirjuska Meulens, 53 jaar geworden. En Colin Blundstone is 81 jaar geworden. En die is van Alan Parsons Project.
0: Ja, die is ook jarig. Allemaal van harte proficiat als je jarig bent.
2: Ja.
0: Het is vandaag upcyclingdag. Het is vandaag ook de dag van de fee. Dus alle toverfeeën mogen zich gaan verzamelen. En het is vandaag patchdag. Dat is zo'n opsteksel. En dan zou ik bijna willen zeggen, ga er eentje halen. Dan zit je helemaal goed qua dag. Verder het nieuws, René.
3: De Amerikaanse Senaat geeft president Trump voor het eerst een klein beetje tegengas in de oorlog met Iran. In een grotendeels een symbolische stemming eist het Hoger Huis dat Trump toestemming van het congres vraagt om de oorlog voor te zetten. Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond de hoogste prijs ooit voor een kilowattuur elektriciteit. Door hitte en vraag naar elektriciteit voor koeling loopt de kwartierprijs op tot een recordhoogte van 1,20 euro per kilowattuur.
0: Nou, dat is behoorlijk. Kunnen we lekker gas geven, denk ik. Geven ze dan ook extra veel stroom? Of hoe werkt dat dan? Of zoek het maar uit en betaal maar gewoon. Dat is, ja, sorry,
2: ja, dat.
0: Het is echt gewoon...
2: Betaal maar gewoon.
0: Jongen.
2: Het mooie is, ik ga vandaag oppassen bij een collega met een kindje. Die gaat uit eten met zijn vriendin.
0: Wat leuk.
2: Ja, dat is heel leuk. Die heeft een airco.
0: Ja.
2: Nou, die ga ik opstoken, jongen.
0: Het wordt een duur oppasmomentje,
2: kan ik je vertellen.
3: Het gaat niks duurder worden, want ik heb helemaal geen airco thuis.
2: Oh, heerlijk.
0: Gewoon op power drukken.
2: Ja, dat zou ik doen.
0: Dan blaast die extra veel koude lucht.
2: Ja.
0: Dat komt echt wel goed. Geen stress, gewoon de airco aan en dan zie jij het wel. Hey, en als ze uit eten kunnen, hè, blijf maar lekker lang weg.
2: Dat zou ik doen.
0: Ja, het is 13 minuten over 8. En wij zeiden het al, het wordt zo'n snikhete dag. Dus wij vinden het alleen maar keileuk om dan jullie toch ook een beetje door die dag heen te helpen. Wij vinden eigenlijk als keigoeiemorgen zijnde dat we dan iets moeten doen als het zo warm wordt. En dus hebben wij het volgende plan gemaakt. Wij hebben namelijk op dit moment onze eigen Femke bij de parkeerplaats Kerkeind staan. Dat is de A58 Tilburg richting Eindhoven. En die staat daar met ijsjes. En dat is echt top, want voordat je dan naar het werk gaat, of ook al moet je ergens naartoe, of je hebt een afspraak, of wat dan ook, dan rij even. Je kan het ook gewoon overigens invoeren in je navigatie. Hè? Als je denkt van, ik ben in de buurt van Tilburg. Zoek even parkeerplaats Kerkeind op, dan brengt de navigatie jou vanzelf. En dan komt er echt helemaal dik in orde.
2: Zeker.
0: Ze heeft ijsjes bij zich.
2: Ik denk dat ze die aan het uitdelen is. Ja. Ze heeft natuurlijk zo'n apparaat bij waarmee ze op de radio kan.
0: Ja, zeker.
2: Maar ik denk dat het nu heel druk is met ijsjes.
0: Dat denk ik ook.
2: Ja, is er nog niet echt.
0: Dus mocht je denken van ik ben in de buurt, laat het ons ook even via de app weten. Want dan kunnen wij ook Femke instrueren van er komt nog iemand aan. Of hou er even rekening mee en pak even een paar extra ijsjes. Want... we willen iedereen even wat geven op deze snikhete dag. Dus mocht je in de buurt zijn van parkeerplaats Kerkeind, dat is de A58 Tilburg richting Eindhoven, pak dan de parkeerplaats, dat is de eerste parkeerplaats. Dus niet de parkeerplaats bij het pompstation, maar die daarvoor. En daar staat onze Fem om daar ijsjes uit te delen. Dus ik hoop dat jij daar zin in hebt. En ik hoop ook dat je even de moeite neemt om in ieder geval daar langs te rijden. Want dan komt het echt helemaal dik in orde. Wij hebben overigens geen ijsjes, maar wij zitten wel in de airco, dus... Voor ons komt het ook goed,
2: precies.
0: Echt waar.

0: Kiss Montreal en Schuilen. Ja, het zal je niet ontgaan zijn, maar er is een aap ontsnapt uit de Beekse Bergen vorige week. En dus is het goed om even te bellen met Stijn, hoofdverzorger van de Beekse Bergen. Stijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zo hebben we het over de hitte en zo moeten jullie in de hitte achter een aap aan.
1: Ja, precies. Dat is vervelend voor de verzorgers en de dierenartsen. Maar
0: kan verkeerd.
1: Dat houdt ze niet tegen, hoor.
0: Nee. Even voor mij, want hoe is dat precies gebeurd? Want je zou toch inderdaad denken, aan alle kanten, voordat een aap kan ontsnappen uit de Beekse Bergen, daar moet hij wel wat voor doen.
1: Ja, hij zit op een verblijf met een gracht eromheen.
0: Ja.
1: En die gracht, hij zit in een verblijf samen met gorilla's. Uh-huh. En daardoor blijven ze eigenlijk altijd heel goed samen er ook in, want ze zitten er al jaren. En het, als ze dan echt een keer springen en ze zwemmen er overheen, ja, dan zijn ze los. Want ja, anders het alternatief is verdrinken. Dus eigenlijk ook wel fijn dat hij dat niet heeft gedaan.
0: Nee, zeker.
1: En toen heeft hij een tijdje in Beekse Bergen gezeten, alleen dan zit hij helemaal boven in de bomen. En dan kunnen we er moeilijk bij met een verdovingspistool. En het is nou ook geen hele grote bedreigingen of een heel gevaarlijk dier. Dus daarom wachten we gewoon geduldig af totdat we er een keer echt goed bij zitten. Maar hij laat goed op zich wachten.
0: Ja, en toen? Wanneer dachten jullie van hij gaat toch wel richting de uitgang van het park?
1: Dit weekend ergens. Want hij heeft dus eerst in het park gezeten en daarna op een gegeven moment is hij weg. Maar ja, ze zijn zo snel en handig. En als hij ergens via de bomen weg is, ja, dan is het altijd weer even kijken waar hij is. Want ja, hij gaat al makkelijker het park uit dan wij.
0: Ja. Waar is hij nu?
1: Het laatste wat ik ervan hoor, want ik ben ook niet de dierverzorger of degene die er de hele dag mee bezig is. In Hilvarenbeek, Esbeek.
0: Uh-huh.
1: Maar wat ik al zei, dat is wat ik gisteren hoorde. En dat kan heel snel anders zijn.
0: Ja, want wij vroegen een beetje af hoe moet je zo'n aap vangen? Ja, met een schepnet, dat snap ik. Maar als jij zegt, die zit hoog in de bomen, dan zal er toch op een gegeven moment een punt moeten komen dat hij even blijft zitten, dat jullie hem in ieder geval kunnen verdoven en hem veilig uit de boom kunnen halen.
1: Ja, we willen dat met een verdovingspistool doen. En daardoor moet je eigenlijk moet er geen takjes of dingetjes in de weg zitten. Want zo'n verdovingspijl, die hoeft maar iets tegen te komen en die schiet een andere en wellicht de verkeerde kant op.
0: Ja.
1: Dus we willen eigenlijk, en als hij boven de boom zit en je verdooft hem, dan valt hij er ook heel hard uit. Dus idealiter als hij gewoon op zijn gemakje ergens op de grond zit, dat we hem goed kunnen verdoven met een verdovingsgeweer. Dat is het ideale scenario en daar wachten we gewoon lekker op.
0: En kunnen mensen nog iets doen als ze de aap zien? Of wat moeten ze vooral wel en niet doen?
1: Vooral hem lekker met rust laten, want hij zit gewoon waarschijnlijk lekker wat te eten onderweg. En ons even bellen als je nog niet allemaal mensen met een groene polo waar Beekse Bergen op staat in de buurt ziet.
0: Nee. Is er een kans dat hij gewoon zelf terugkomt, uiteindelijk?
1: Die kans is er altijd, maar die zou wel toevallig zijn, denk ik.
0: Ja, nee, het is niet zo dat net zoals bijvoorbeeld met een hondje of zo, dat hij dan op een gegeven moment de weg weer terug zou kunnen vinden.
1: Ja, misschien wel. Maar ja, over het algemeen, hij houdt lekker van blaadjes en van dingen die hij in bomen kan vinden. Dus wat dat betreft zit hij er, heeft hij ons niet nodig op het moment. Maar hij kan nu is het ook lekker weer voor hem. Want ze komen natuurlijk uit tropische Afrika. Dus we willen hem gewoon heel graag terug.
0: Ja.
1: Want hij gaat het op de lange termijn niet volhouden.
0: Nee. Maak u zorgen?
1: Ja, altijd een beetje. Want je weet ook altijd dat er risico's zijn en dat de kans er is dat het slecht voor hem afloopt. Dus,
0: ja.
1: Daarom zijn we gewoon, nemen we onze tijd ervoor, zodat we het rustig en goed kunnen doen.
0: Mocht nou iemand dat aapje zien, moet ze dan naar de Beekse Bergen bellen? Of wat is voor jullie het makkelijkste?
1: Ja, dat is gewoon het makkelijkste. Bel je gewoon naar het nummer dat je kan vinden via Google Maps. Gewoon bellen, want dan wordt alles meteen doorgegeven naar de goede afdeling.
0: Ja, en jullie zijn natuurlijk blij dat een aapje is en niet een hyena. Want dan hebben we een ander probleem, toch?
1: Ja, bij hyena zit er daarom ook geen gracht omheen.
0: Nee, dat is ook waar trouwens. Dat is ook wel waar. Nee, maar ik bedoel meer van dan
1: heel goed zwemmen.
0: Dan gaan alle alarmbellen natuurlijk af op zo'n moment. Maar ja,
1: natuurlijk. Dat is natuurlijk de grote verschillen.
0: Ja. Laten we hopen dat het allemaal snel goed gaat komen. Dankjewel in ieder geval voor de update, Stijn. En tot snel.
1: Geen probleem.
0: Hoi.
1: Yo.
0: Ja, het klinkt misschien raar, maar heb je inderdaad een aap gezien? Dan bel even naar de Beekse Bergen. Dan komt hij, als het goed is, helemaal in orde. Wij gaan naar Charles.

0: Charles en Eddie en Would I Lie to You? In een keigoeie morgen. Ja, we laten even wat tropische klanken horen. En dat is niet zonder reden, want onze eigen Femke die is lekker bezig met het uitdelen van ijsjes. En mocht je nou denken, daar wil ik ook wel bij zijn, of ik wil wel even een ijsje ophalen, dan doe dat vooral. Ze staat namelijk aan de A58 bij parkeerplaats Kerkeind. Dat is zeg maar het deel zonder tankstation. Dus dat is de parkeerplaats ervoor. En daar heeft ze heerlijke ijsjes bij. Ze staat al vanaf 8 uur daar. Femke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jordi.
0: En komen er een beetje mensen voorbij bij jou?
1: Ja, er komen zeker mensen voorbij. De eerste ijsjes zijn er al uit.
0: Kijk, ja. En zijn dat mensen die moeten gaan werken? Of mensen die denken van, nou, ik kom sowieso wel even een ijsje ophalen?
1: Nou, het verbaast me. Eigenlijk van alles en nog wat.
0: Kun jij?
1: Nu zit er een man naast mij op een bankje. Die is onderweg naar zee met de hond. Dus die zijn lekker ijsje aan het delen met de hond. Er kwam iemand nog van een concert af. En die kon wel wat spoeling onderweg gebruiken.
0: Ach.
1: Maar er zijn ook toch mensen die lekker onderweg zijn naar werk. Dus die gaan in deze hitte onderweg naar de airco. En die vinden dat eigenlijk ook wel gewoon prima. Er staan een heel aantal vrachtwagenchauffeurs. Die komen toch ook even kijken wat er aan de hand is. Die hebben ook al een paar ijsjes op. Ja, het loopt eigenlijk wel weer lekker.
0: Mensen goed zo.
1: Kunnen de vergoeding goed gebruiken.
0: En heb je nog veel bij je? Dus als mensen denken van, nou, ik ben in de buurt, ik wil langskomen, dan is er gewoon een ijsje, toch?
1: Ja, kom allemaal gezellig langs. Ik heb er nog zat bij, dus mocht je wat vergoeding onderweg kunnen gebruiken waar je ook heen gaat, dan ben je vanuit welkom.
0: Kijk, en Femke vindt dat sowieso gezellig. Dan komen we daar nog wel even bij je terug. Dan komt dat vast helemaal goed. Dus nogmaals, mocht je eens iets hebben van, ik vind het superleuk om even langs te komen bij Femke. Ze heeft dus nog voldoende ijsjes. Die delen wij gewoon gratis en van niks uit bij de A58 Tilburg richting Eindhoven bij parkeerplaats Kerkeind. Kun je ook gewoon in je navigatie zetten. Zoek even op parkeerplaats Kerkeind. En dan is dat voor de duidelijkheid. Het is dus de parkeerplaats voor de pomp. Dus niet de parkeerplaats van de pomp, maar die ervoor. Dus moet je even goed opletten dat je de goede afslag pakt. En dan kun je lekker een ijsje gaan halen bij Femke. En maak dan ook even een foto bij Femke en stuur die dan naar de Omroep Brabant app. Dan weten wij dat ze in goede handen is. We gaan zo meteen naar het laatste nieuws met René.
2: Minister ziet niets in Amerikaanse plannen en Cristiano Ronaldo bijt van zich af.
3: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Het is exact 8:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Annemieke bij de ANWB. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De ochtendspits lost op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nog 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot de N264 Gennep richting Uden. Bij Uden heb je 20 minuten oponthoud.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, vandaag de eerste dag van een reeks met zeer warme, zeg maar gerust hete dagen in Brabant. We gaan al snel richting de 30 graden. Gaat niet heel lang meer duren. Dat gaat al voor het middaguur aangetikt worden. En daarna stijgt de temperatuur door naar 34 tot 36 graden. Het is tijd voor het nieuws. Krijg je van onze eigen René.
2: Minister Sjoerd Sjoerdsma ziet niets in de Amerikaanse plannen om ASML strengere exportregels op te leggen. Amerika wil voorkomen dat chiptechnologie in China terechtkomt. Volgens Sjoerdsma moeten landen daar samen afspraken over maken en niet onder druk van Amerikaanse wetgeving. De politie heeft gisteravond in Eindhoven een man opgepakt na een beroving in een park. Via Burgernet was gewaarschuwd dat de verdachte mogelijk gevaarlijk was. Ongeveer 20 minuten later werd hij aangehouden en meegenomen voor verhoor. In Rijen hebben gisteravond honderden mensen afscheid genomen van Kees. Een markante dorpbewoner kwam vorige week om het leven bij een brand in zijn huis. Op het plein bij de kerk werden bloemen en kaarsen neergelegd. Zijn broer en dorpsgenoten reageren emotioneel.
8: Ik kan het eigenlijk niet beschrijven, maar het is echt gewoon heel mooi dat dit wordt georganiseerd door de gemeente Rijen.
9: Heel mooi, heel belangrijk voor het volk zelf en voor de familie.
2: Volgens de burgemeester laat de grote opkomst zien hoeveel Kees voor het dorp betekenen. Wat gebeurt er met je sociale media als je dood bent? Veel mensen hebben daar niet over nagedacht. Vandaag doet Pro daarom een voorstel in de Tweede Kamer om dat te veranderen. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na je dood kan het pijnlijk zijn als je profiel doorleeft, zegt Pro.
9: Maar ook verschrikkelijk dat mensen erover na moeten denken. Moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren? Ja, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvan je helemaal niet wil dat nabestaanden daarmee bezig zijn. Want die willen gewoon ja, rouwen en vooral de tijd hebben om ook verdriet te kunnen verwerken. En niet deze rompslomp.
2: Pro wil daarom dat de overheid met een campagne komt over dat je beter moet nadenken over je digitale nalatenschap. Zodat nabestaanden weten wat er met wachtwoorden en profielen moet gebeuren. Cristiano Ronaldo heeft na een week vol kritiek hard teruggeslagen op het WK, lezen we via het AD. De Portugese superster van 41 jaar scoorde 2 keer in de 5-0-zege op Oezbekistan. Daarmee is hij de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Na afloop zei Ronaldo geterecht dat mensen riepen dat hij met pensioen moest, maar dat hij nog altijd is en doorgaat met voetballen.
0: Ja, die man die gaat daar op de 50ste nog zeggen.
10: En hij ziet er fit uit.
0: Ja, ik weet het niet.
11: Hij wil gewoon heel graag 1000 goals maken. Ja. En hij zit nu op 950 of zo.
2: 946, dacht ik.
11: Ja, precies.
0: Dan heeft hij wel even te gaan.
11: In die Saoedische competitie kunnen er zo 30 maken in een jaar.
0: Ja, dat klopt. Maar goed.
11: Daar doet hij het voor. Dan gaat hij nog wel gewoon 1 of 2 seizoenen doen. En dan heeft hij er 1000.
2: Zal ik eens kijken hoeveel doelpunten heeft Ronaldo? Ronaldo in totaal.
11: Oh, wel spannend nu.
2: Ja, nu spannend, hè? Ja. Even kijken, hoeveel goals heeft Ronaldo echt? Ja. Oh nee, veel hoger. 969. Dus hij...
11: Hij is er bijna, joh.
0: Volgend seizoen is geregeld. Kan je daarna
11: zeker.
0: Kan je daarna met pensioen. Kijk, goedemorgen. Mocht je nou denken, ik heb zin in een ijsje, ga dan naar parkeerplaats Kerkeind aan de A58. Zometeen.

0: En dat doen we zeker. Salt en pepper hier in een kei goeiemorgen in de ochtendshow. We zijn momenteel, omdat het een hartstikke warme dag wordt, over een niet al te lange tijd gaan we al de 30 graden aantikken. Het wordt snikheet vandaag, 33 tot 36 graden. En dus dachten wij hier bij de ochtendshow, hoe leuk is het als wij mensen toch even een klein beetje een verkoelende dag kunnen geven door middel van het uitdelen van een ijsje. En dus onze eigen Femke staat aan de A58 Tilburg richting Eindhoven bij parkeerplaats Kerk Eind. Dat is de parkeerplaats die zeg maar voor de parkeerplaats van het tankstation ligt. Dus het is zeg maar, daar is alleen maar, daar kun je alleen maar parkeren. Daar is verder geen tankstation, dus die dus ervoor. Iets kleiner is dat. Maar ja, daardoor is het wel makkelijk om haar te vinden. Want ze loopt daar rond, ze deelt ijsjes uit. Dus mocht je in de buurt zijn, kom dat zeker doen. De A58 Tilburg richting Eindhoven bij parkeerplaats Kerk Eind. En Femke, hoe gaat het met het uitdelen van de ijsjes? Lukt het een beetje?
1: Ja, het lukt dus eigenlijk wel. Er komen steeds meer mensen langs. Net ook mensen die gewoon zeiden, nou, ik kom gewoon even hallo zeggen.
0: Kijk.
1: En dat is eigenlijk wel gewoon prima, ook zonder ijsje. Maar toen ze de rest zagen eten, toen zeiden ze toch, nou, ik doe er toch eentje mee. Dus die was snel overgehaald, helemaal met deze hitte. Die ging gelukkig wel onderweg naar kantoor, ook in de airco. Een paar vrachtwagenchauffeurs, die zeiden, het is eigenlijk wel te doen in de auto.
0: Oh.
1: Maar we doen er toch even een lekker ijsje bij. Dus veel verschillende soort mensen, maar ze lussen allemaal een ijsje met het weer.
0: Want hoe warm is het daar een beetje op de parkeerplaats? Is het goed te doen voor jou?
1: Nou ja, het is te doen zolang ik in de schaduw sta. Dus ik ben heel blij met alle vrachtwagens hier waar we achter zitten. Maar als je in de volle zon staat, dan is het op dat asfalt toch best wel pittig.
0: Ja, ik moet het toch vragen, en dat bedoel ik niet raar, maar wat heb je aan? Want als mensen daar nu komen, ja, die komen daar de parkeerplaats op, die gaan jou natuurlijk zoeken. Hoe kunnen ze jou herkennen als ze een ijsje willen komen halen?
1: Nou, ik heb gelukkig een korte broek aan met een wit shirt erop. Dus
0: wit
1: gewoon
0: shirt.
1: Lekker simpel.
0: Kijk.
1: En kort.
0: Heel goed. Nou, dat komt helemaal goed, want ze is er nog eventjes daar. Mocht je denken, ik vind dat superleuk. Ik wil heel graag even een ijsje. Dan delen wij die natuurlijk gratis en van niks uit. Want onze Femke die heeft er heel veel bij zich. En dat kan dus aan de A58 Tilburg richting Eindhoven bij parkeerplaats Kerkeind. Daar kun je ze krijgen. Dus ga er even langs. Kijk gezellig.

0: The Real Thing en You To Me Are Everything. Zeker. Oh, het is warm, het is tropisch. En wij vinden dan ook, och man, als je dan toch van A naar B moet, dan vinden wij dat we als Omroep Brabant zijn. En zeker in de ochtend, als het al zo warm is, dat we ook wel een beetje mogen trakteren. En dus is onze eigen Femke, ja, die is op de A, of aan de A58, Tilburg richting Eindhoven, bij parkeerplaats Kerkeind. En die heeft daar ijsjes. En wij krijgen serieus, Femke, allemaal foto's van mensen die een ijsje hebben gehaald. En dan even een foto sturen van het ijsje. Dus dat is keileuk. Dus volgens mij heb jij, als het goed is, heb je net nog Sascha getroffen. Even kijken, die had bruine haren, zonnebril op het hoofd. En die is helemaal gelukkig met de raketje.
1: Ja, zeker. Die was onderweg naar het werk, waar ze wel aankomen hadden. Dus die was helemaal tevreden dat ze in de auto nou nog ook even verkoeling had.
0: Kijk, je kan nog eventjes langskomen, want Femke staat daar aan de A58, parkeerplaats Kerkeind. Dus mocht je in de buurt zijn, of zet het even in je navigatie, dan word je er helemaal naartoe geleid. Dan kun je even een ijsje mee pakken en dan kun je daarna ook weer door. Sowieso zijn mensen een beetje aan het puffen, of valt het wel mee? Heb je het idee dat iedereen toch wel in een goede stemming is, ondanks eten?
1: Nou, iedereen stapt eigenlijk best tevreden uit de auto. Moet ik wel zeggen, staat in die auto ook de temperatuur iets lager dan hier zo op het wegdek.
0: Dat is
1: waar. Dus als ze uitstappen, dan stappen ze ook graag weer snel terug in de auto met een ijsje. Maar iedereen is wel in een goede stemming door de zon.
0: Goed zo.
1: Ik heb niks tegen.
0: Kijk, en hoe lang kunnen mensen nog even langskomen bij de 58? Hoe lang ga je daar nog blijven?
1: Nou, tot 9 uur. Dus we hebben nog even. Dan gaan we door naar het volgende adresje. Maar mocht je in de buurt zijn, dan kun je de komende 10 minuten toch nog even lekker ijs afkomen halen.
0: Ja, dat zou ik zeker doen.
2: Ja, rij je nu in de buurt van Tilburg. Moergestel zit daar. Oorschot haal je ook nog wel in 10 minuten.
0: Haal je ook nog wel, jawel.
2: Misschien
0: zeker.
2: De andere kant op bij Goorl, als je daar rijdt. Dan haal je het nog precies. En Femke, doen we 9:05.
0: Ja. Vind ik ook, ja.
1: Okay,
0: en als mensen, als mensen nou echt nog ons via de app laten weten van ik ben echt onderweg, ik kom eraan. En het wordt echt krap, dan laat het ons even weten. Want dan kunnen we tegen Femke zeggen van nou, weet je, dat ene extra minuutje, wacht nog even, want er komt iemand nog een ijsje halen. Dus parkeerplaats A58, parkeerplaats Kerkeind aan de A58, Tilburg richting Eindhoven. Haal even lekker een ijsje, want dan vinden we supergezellig. En stuur daarna ook even een foto van het ijsje met jezelf naar de app. Want dan weten we ook dat het allemaal in goede handen terecht
2: komt. En Femke verklapte net al even dat ze nog een adresje heeft.
0: Ja.
2: Daar kun je niet zelf naartoe, maar dat wordt wel leuk. Maar dat hoor je dan tussen 9 en 10.
0: Oh, ja. Kijk. Ja. Och jee, nou, dat wordt helemaal. Nou,
2: ja, ze gaat zoeken naar die aap. Nee.
0: Ze gaat op apenjacht.
2: Ja, nee. Laten we dat maar niet doen.
0: Nee, dat komt zeker goed. Dus dan gaat ze eigenlijk nog een adresje. En we hebben dus heerlijke ijsjes. Gewoon even meepakken. Als je dus in de buurt bent, gewoon even langsrijden. Dan gaat Femke jullie verblijden met de meest brede glimlach die ze heeft. En je krijgt dus gewoon een ijsje. En dan vinden wij dat alleen maar superleuk om eventjes voor jullie te doen. Zometeen hebben we natuurlijk ons ratje. Dat komt echt helemaal goed. Mag je weer wat aan gaan vragen? Mag een zomersliedje zijn? Iets anders wat je leuk vindt? Maar eerst tot het nieuws van 9. John Mayer en The Shadow Days. Zou lekker zijn. Did you know?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
14: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
13: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij een van de ouders

0: Dankjewel. Het is 9:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Annemieke bij de ANWB. Waar staan nog de files?
1: Nou, deze staat nog vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nog een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum nog 25 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. De weg is dicht en je wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot de N264 Gennep richting Uden. Bij Uden nog 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel. Zometeen weer naar ons ratje. Mag je weer wat aan gaan vragen? Het zonnetje schijnt, dus zometeen zeker gaan appen met wat je wil horen.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
9: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
10: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Morgen gaat hij open.
14: De stembus voor de Brabantse top 100.
13: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
14: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
14: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Lenny Kravitz, 12 minuten over 9. En daarmee zeggen wij inderdaad een kei goeiemorgen. Het is woensdag 24 juni. Het is de eerste dag van een reeks hele warme, hete dagen. Dus jongens, even er doorheen. Vanaf maandag, laten we zeggen dinsdag, gaat de temperatuur weer zakken naar 5, 26 graden. Dus dan kunnen we allemaal weer normaal ademhalen. Deze ochtend is het zon overgoten. Dat betekent dat de temperatuur ook snel gaat oplopen naar een graadje of 30. Vanmiddag wordt het echt tropisch warm, 34 tot 36 graden.
1: Ja, het klootje, ik zie het klootje. Hij schijnt al flink, joh.
0: Ja, zeker. Ja. Het gewoon door, hè.
1: En dat ook allemaal op de dag van de vrouwelijke diplomaat. Katten nemen de wereld over dag en de dag van de praliné.
0: Kijk, verder in het nieuws.
2: Het afgelopen jaar zijn er 270 kinderen slachtoffer geworden van ontvoering door een van hun ouders. Dat zijn er 70 meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is. Terwijl Oranjekeeper Bart Verbrugge zaterdag de ene na de andere redding maakte voor het Nederlands elftal, zat zijn oud-juf Anne-Sophie Safie Harp glunderend op de bank. 6 jaar lang had ze hem in de klas op het vrije basisschool van de Waldorf Breda. Het hele verhaal van de oud-lerares lees je bij ons op de web.
0: En ja, als iemand al zeg maar zo'n A4'tje had en dan maakte hij zo'n prop, iemand maakte zo'n prop ervan en die gooide hem richting de prullenbak, dan dook hij die prop eruit. Ja. Dus ja, ze had al gezien dat het...
3: Dan...
0: Het
3: wordt een hele grote dag.
0: Ja, een kei. Goedemorgen. Wat zou ze over hem hebben gezegd op de middelbare school bij het docentencabaret?
1: Blijf wel weinig zitten op zijn stoel.
0: Ja. Spring van hond naar her, hè? Maar goed. Wij gaan aan ons ratje draaien. Dan gaan we eens kijken waar we op uit gaan komen. Even de categorie. Ja, is wel goed.
1: Ja, de categorie is dingen die in de lucht hangen, zweven of vliegen. Ja, als het nou de B of de V is, dan telt Bart Verbrugge, denk ik wel.
0: Ja, dat mag ook.
1: Maar het is helaas de L van Leo geworden.
0: De L. Dingen die in de lucht hangen, zweven of vliegen. Met de L. Als je iets weet en je kan ons helpen, mag je ook meteen iets aanvragen. En dan is de kans groot dat we jouw favoriete plaat gaan draaien. Tenminste, het plaatje wat je doorgeeft. Dat mag je appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat even van je horen. Dingen die in de lucht hangen, zweven, vliegen met de L. Kijk, die vind ik nou... Ja, want ik voel al wat dingen aankomen.
1: Ik weet waar jij naar kijkt. Ja.
0: Adriaan zegt lampion.
1: Ja.
0: Vind ik leuk.
1: Zeker.
0: Ja, nou, daar mag je dus ook aan denken. Hè. Het mag dus van alles zijn. Ja.
1: Ik denk dat jij die hebt uitgekozen om het plaatje waar die wil horen, of die?
0: Ja, nou ja.
1: Ook wel een beetje.
0: Ja, zeker. Laten we in ieder geval beginnen met... die ga ik zo draaien, dat is goed. Dan pakken we ook nog even Erika erbij en die zegt een lepel.
1: Ja.
0: Ook goed?
1: Ja, dat is natuurlijk.
0: Okay, dan hebben we die twee
1: al. Want de jury is, zoals altijd, Jordi...
0: Zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: Want die wil namelijk... Ja, die wilde Gries meegaan met Lior, maar die duurt 6 minuten 42. Dus als je goed vindt, doen we You're the One That I Want. Dan zijn we ook in 2,5 minuten klaar.
1: Als je niet goed vindt, doen we het ook.

0: Wij gaan door voor Leonie. Die had het namelijk over een luchtballon. En dat is ook helemaal goed. Dingen die in de lucht hangen, zweven, vliegen. Dat hoort er ook allemaal bij. En die wil graag deze van Carol G.
1: Empezó el verano. Fuego.

0: Bustel Poindexter en hat, hat, hat. Zometeen het nieuws met René. René, wat heb jij voor ons in het bulletin?
1: Brand door een airco en we hoeven kinderen niet zo te pamperen.
0: Dat is waar. Ja, helemaal eens.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
4: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
0: Het is bijna 9:30, we gaan eens kijken hoe het is op de weg waar de files nog staan. Annemieke bij de ANWB, waar heb jij voor ons nog eventueel wat op onthoud?
5: Ik heb er nog twee voor jullie helaas. Oh. Dat is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nog een kwartier op onthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, het weer van vandaag. We hoeven er niet al te veel over te zeggen. Kijk naar buiten, het is zon overgoten. Het is al bijna 30 graden, gaat snel oplopen. En vanmiddag stijgt de temperatuur naar 34 tot 36 graden. Het nieuws van René Snippert.
1: In een huis in Drunen is gisteravond brand ontstaan door een mobiele airco. Bewoners konden het vuur wel zelf blussen. Een vrouw had veel rook ingeademd en is voor een controle naar het ziekenhuis toegebracht. Door de brand liep het huis ook schade op. Bij praktijkgerichte opleidingen is de vraag naar studenten groot. Vooral in de bouw en interieurbouw liggen banen voor het oprapen, vertelt student Demi van Summa Eindhoven.
7: Zo zijn er al meerdere mensen geweest, meerdere bedrijven die mij benaderd hebben om bij hen te komen werken. En dan heb je het een beetje wat kiezen welk bedrijf je het leukst vindt. Ik ben gewoon zeker dat ik, als ik hier klaar ben met school, dat ik een baan heb. Dus dat is heel fijn.
1: En ze krijgen ook nog eens een goed startsalaris, vertelt deze docenten.
8: Het is een heel net salaris waar je al mee start als student zijnde. En wat eigenlijk alleen maar een doorgroei heeft. Gouden kansen, ja, dan zit je toch wel boven modaal.
1: Volgens de school zijn er voor iedere student gemiddeld 11 bedrijven om uit te kiezen. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationaal ranglijst van Kids Right is Nederland gezakt naar plek 22, zegt de kinderorganisatie.
9: Dat komt omdat het niet goed doen op gezondheidsgebied, met name obesitas, scoren slecht op. Kindersterfte onder 5 jaar, scoren slecht op. En problemen van voorgaande jaren, zoals kinderarmoede, bescherming van kinderen op internet en andere onderwerpen, weten we maar niet aan te pakken en niet te verbeteren.
1: Daar komt bij dat er problemen zijn met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. Volgens een orthopedagoog bij RTL noemen ouders vervelende ervaringen van kinderen veel te snel een trauma. Daar moeten we volgens haar mee oppassen. Kinderen maken soms nare dingen mee, zoals een scheiding, een val of verlies. Dat hoort volgens de orthopedagoog ook bij opgroeien. Pas als klachten lang blijven en het dagelijks leven verstoren, is professionele hulp nodig.
0: Ja, ik zit laatst die van mij, klein Loekje, die was aan het stunten op de kinderdagopvang.
10: Ja.
0: En die stond midden op de tafel, terwijl de rest eromheen allemaal lekker een boterham zat te eten. En die pleurde tegen de grond aan. Ja, wat ze dan doen bij je daar, dan is het heel simpel. Dan hebben ze een soort van checklist met 5, 6 dingen.
10: Of loopt hij nog?
0: Drinkt hij nog? Ja, dat soort dingen. En als dat goed is, dan gaat er een klein beetje stoot en valgel op het bultje. En dan halen wij hem op. En de volgende dag is die bult dan heel eind weg. Ja, dan is het enige wat je kan doen een beetje in de gaten houden. En als je echt twijfelt, kun je meteen bellen. Met bijvoorbeeld huisarts of wat dan ook. Maar inderdaad, ja, als je dan meteen een trauma noemt, hij zal nog wel 100 keer vallen, ben ik bang. Dus het is wel een beetje, ja, het is inderdaad, wat voor labeltje hang je er zelf aan?
1: Ja, maar dan gaan mensen naar gedragen dan ook, hè, als je dat heel vaak.
0: Ja, dan brengt. Krijg je dat. Ja, bang van dit, bang van dat. Ja, ja, ik ken ook kinderen die zijn bang van honden, terwijl ze nog nooit een hond hebben geaaid. Snap je?
10: Ja, dus, nee,
0: een
10: zeker.
0: Beetje, dus dat is een beetje lastig, ja. Hè? Maar goed, ja, we houden het in ieder geval wel in de gaten. Want een trauma is natuurlijk voor niemand leuk, maar dan moet het wel echt inderdaad een trauma zijn. Daar ben ik helemaal mee eens.
10: Zeker.
0: René, hartelijk dank voor deze ochtend. En ik wens jou nog een kei fijne voortzet. Ja,
1: en tot morgen, hè? Want dan ben ik er ook weer in de ochtend.
10: Oh, daar hadden we geen rekening mee. Ja.
0: Hoezo?
10: Ja,
0: Mag ik vragen waarom?
1: Ja, omdat Niek nog in Italië zit.
0: Ja, dan blijft mijn vraag staan.
6: Tot morgen.
0: Nee, heel leuk, tot morgen. Kijk, goedemorgen.
6: Wij zijn er morgen niet.
0: Nee, wij...
6: jawel.

0: bent naar een beetje liefde. Hoe kun je dat dan krijgen door bijvoorbeeld ijsjes uit te delen? Ik noem maar even wat, want onze eigen Femke die heeft tussen 8 en 9 wassen op de parkeerplaats Kerkeind bij de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Nou, daar werden heel veel lekkere ijsjes uitgedeeld. Mensen waren er helemaal blij mee. We hebben ook heel veel foto's gehad. Dank je wel daarvoor. Maar ze is op nog een plek. Ze zei, ik ga nog eventjes verder, want Femke, waar ben jij nu?
1: Ja, ik zit nu in het verzorgingstehuis in Oorschot.
0: Ah.
1: En ik heb een paar hele gezellige dames om mij heen. Die zaten al even lekker te ontbijten. En daar gaat het eigenlijk best wel goed mee in deze hitte. Want heb jij het eigenlijk een beetje warm?
2: Het valt best mee.
1: Lekker in de korte mouwen binnen?
2: Ja. En als we deel dan een korte broek aan.
1: Lekker een korte broek erbij aan. En wat doe je eigenlijk om een beetje verkoeling te zoeken als je het wel warm hebt?
2: Ik heb niks eigenlijk hier. Dan heb ik een douche, maar ik heb nooit warm, dus dat scheelt. Hè.
1: Het is hier nooit warm, maar een ijsje op zijn tijd is dan misschien toch wel lekker?
2: Alles op zijn tijd, hè?
1: Alles op zijn tijd. Want ik hoorde al dat jullie gisteren ook cornetto's op hadden. Hoe vielen die in de smaak?
2: Nee, die hadden we vorige week. En gisteren een roomijsje.
1: En hoe was het roomijsje?
2: Ja, dat was ook lekker.
1: Ik hoorde hier dat de chocola bij het ijs ook heel lekker was, hè?
3: Ja, dat zat om de hoort, ja. Dat was echt heerlijk.
1: En dan maakte de hitte dan toch een beetje meer draaglijk?
3: Nou, ik vind niet uit.
1: Nee?
3: Ik vind het helemaal niet uit.
1: Jij zit hier zo goed lekker aan het ontbijt.
3: Ja.
1: Ja.
3: Dat vind ik wel.
1: Ja, en we hebben hier om ons heen nog meer mensen die lekker aan het ontbijten zijn. Het is eigenlijk hartstikke rustig. Het is hier ook helemaal niet zo warm. Dus de mensen die hebben het best wel prima naar hun zin. Ik heb waterijsjes meegenomen voor de verkoeling. Maar er is net ontbeten. Dus ik denk dat die even uitgesteld worden voor vanmiddag. Maar dan hebben we vanmiddag, als het het warmste is, in ieder geval nog lekker een verkoelingsmomentje.
0: Heerlijk.
1: Dan vat er weer een.
3: Nee, dan pak ik er weer even naast.
0: Heel goed.
1: Ik ben er weer net niet.
3: Dat ben ik er weer net niet.
0: Oh,
1: nou ja. Dat meen je niet.
3: Ja, en gistermiddag was ik er niet.
1: Dan zullen we er eentje bewaren.
3: Oké.
1: Dat gaat helemaal goed komen.
3: En nou is het niet, dan is het nog niet erg.
0: Blijft nog een paar dagen warm, hè?
1: Ja.
2: Ze zijn heel flexibel.
1: Ze zijn heel flexibel hier, hoor ik.
0: Ja. En dat is alleen maar goed, want daardoor vinden wij het heel leuk om ijsjes uit te delen. Femke pakt daar zelf ook nog even een ijsje. En wij vonden het wel heel leuk, omdat jij natuurlijk heel de ochtend toch wel in de zon hebt gestaan en ijsjes hebt moeten uitdelen om iets voor jou te draaien.
4: Ja, haar favoriet doen?
0: Ja, dat doen we. Bij deze. Come on,

0: Ja, Rowenaise en de Nieuws omhoog. Zometeen tijd voor Brabants Bond met natuurlijk de Bonte 50.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, natuurlijk, ja. En wat dacht je van deze?
2: Ja. Oh!
0: Ja.

0: zou het er warm van krijgen.
1: Ik ga voor 2.
2: Ik ook.
1: Ja, vind ik toch echt leuk.
2: Ja, ja. Ik heb daar toen ik 5 was een keer een karaoke-wedstrijd mee gewonnen op de camping.
0: Was je Kiki D?
2: Nee, ik was Elton John. En een ander meisje van de camping was Kiki D. Okay. Alleen wisten wij toen niet waar ze zongen, waar ze zeiden. Maar we deden leuk mee en we wonnen, hè.
0: Kijk.
2: We hadden gewonnen.
1: Hoppatee. Kijk,
2: vast door hoe goed het was.
1: En wat heb je verder nog, Maarten?
0: Ja, je hoort het, want Hubert is er niet. Nee. Die vliegt ergens in een helikopter met alle ramen open, denk ik. Heel veel muziek gewoon. Ik heb een prachtig liedje in het koffertje van Huub gevonden.
2: Heb jij zijn koffertje?
0: Ik heb zijn koffertje.
1: Oh, zo.
0: Dat laat hij aan mij achter.
1: Nou.
0: Maar ik zeg niet waar het staat.
1: Oké. Okay. Nou.
0: Dus. En verder gewoon een beetje het hoofd koel houden en lekker luisteren.
1: Zo is het.
0: Komt goed.
1: Veel plezier daarmee. Morgen 6 uur zijn we er weer met de ochtendshow. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een

0: van de ochtendspits roert zich nog.
1: Klopt, helaas wel. Ja,
0: nou, waar staan ze, Annemiek?
1: Nou, op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum nog 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder een kwartier op onthoud. En op de N279, Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk nog 10 minuten op onthoud door de wegwerkzaamheden.
0: Dankjewel, tot straks nog misschien.
1: Tot straks misschien.
0: Hoi. We gaan dan nu echt beginnen met een portie lekkere muziek om deze dag door te komen met hier en daar misschien nog een stofzuigje nu het nog een beetje fris is. Ofwel ligt gewoon lekker aan de slag op aan het werk. Of misschien heb je een tropenrooster, dat kan natuurlijk ook. Daar hoort gewoon goede muziek bij. Straks in ieder geval Extreme zie je klaarstaan. Eens even kijken. Oh, zomerritje van dit moment. Brian Adams. Maar eerst naar een winnares van het Songfestival onderweg.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
12: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
13: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
12: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
13: Koppens biedt veel meer.
12: Kom langs in Volkel.
13: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
14: Morgen gaat hij open.
15: De stembus voor de Brabantse top 100.
14: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
15: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Brabants Bond. Maarten Kortlever.

0: uit de 90s. Extreme. Zo, en nou zijn ze klaar. Wholehearted, ze kende natuurlijk ook dat andere hitje, hè? More Than Words.
1: Brabantsbond op Pomme Brabant.
0: En zo zijn we lekker van start gegaan op deze warme woensdag. Want dat is het. Het is warm, maar prima uit te houden in de airco. Ik hoop dat jij ook een klein beetje airco hebt. Want het wordt warm vandaag. Ik heb heel veel lekkere liedjes. Ondertussen is het al fijn druk in de app. Laat vooral van je horen, want dat vind ik gewoon leuk om te lezen. Ik probeer ook zo hier naar wat te antwoorden. Mirjam is er al bij en Hans, dat is allemaal leuk. Nog veel meer mensen die ook al aan het stemmen zijn voor de ultieme Bonte 50. Ja, ook die is er vandaag weer. Elton John, hè, deze hele week. Straks hoor je nog een keer de liedjes en dan mag er daadwerkelijk gestemd worden. Maar alle stemmen die nu al binnenkomen, die tel ik ook gewoon mee. Ik heb een keurig papiertje voor me liggen met de pen. Dan hou ik dat met de streepjes bij. Het is vandaag dus warm, zei ik al. Rond de 12 uur dan komt de code oranje er ook in. Dat is dan zo'n landelijk hitteprotocol. Dat betekent dat heel veel scholen al uit zijn. Mijn jongens ook. Die hebben tropenrooster. Die mogen al lekker naar huis. Dat er ook moet worden opgelet. Goed drinken, goed smeren. Zoek de verkoeling op. De schaduw, blijf binnen, weet veel. Doe iets in ieder geval dat je die hitte probeert te vermijden. Nou is het volgens mij nu al 30 graden. Dus ik denk dat als het eenmaal 12 uur is, als code oranje ingaat, dat heel veel mensen al een ontiegelijk rood hoofd hebben.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Dit is Brabant.

American Pie, maar dan in de versie van Madonna. Zeer verdienstelijk gedaan, laten we wel wezen. Het is natuurlijk heel lastig om dat origineel van Don McLean te overtreffen. Maar dit is echt niet slecht gedaan. Ga zo meteen richting het nieuws. Onze René is al binnen met de laatste weetjes. Eerst nog deze ABBA en SOS.

0: ABBA en SOS. Zometeen het nieuws. René, wat heb je?
1: Dorp Rijen neemt afscheid van Kees en juf trots op haar oud-leerling Bart Verbrugge.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 11:01. Eerst langs de ANWB. Annemieke, waar staan de files nog?
5: Goedemorgen. Ik heb er nog eentje op de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden heb je bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, warme dag vandaag. Zon overgoten ook. Temperatuur loopt heel rap op. En komt uiteindelijk in Brabant uit. Waarschijnlijk wel in menig achtertuin op zo'n 36 graden. En dan naar het nieuws. René Snippert.
1: Minister Sjoerd Sjoerdsma ziet niets in de Amerikaanse plannen om ASML strengere exportregels op te leggen. Amerika wil voorkomen dat chiptechnologie in China terechtkomt. Volgens Sjoerdsma moeten landen daar samen afspraken over maken en niet onder druk van Amerikaanse wetgeving. De diploma-uitreiking met docentencabaret op het Stedelijk Gymnasium in Breda gaat toch door. De schoolleiding wil de eerste traditie schrappen vanwege zorgen over sociale veiligheid. Na protesten en een petitie met meer dan 1500 handtekeningen is dat besluit teruggedraaid. Na de zomervakantie praat de school verder over de toekomst van het cabaret. Rijkswaterstaat gaat vanwege de hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Ze hebben voor het hele land een hitteprotocol uitgerold. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan het asfalt boven de 50 graden uitkomen. Daar kan een auto het lastig mee krijgen, zegt deze medewerker van de Wegenwacht.
7: Auto's hebben het gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is, wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
1: Na de staking van vanochtend is het openbaar vervoer weer op gang gekomen. Volgens de NS kan het zijn dat hier en daar nog vertragingen zijn, omdat treinpersoneel nog niet op de goede plek was. Ook rijden er minder treinen vanwege de hitte. De oud-juf van Oranjekeeper Bart Verbrugge kijkt trots naar zijn optreden op het WK. De juf had hem 6 jaar lang in de klas op de vrije basisschool Waldorf Breda. En dat hij in de voetballerij zou eindigen had wel zijn voortekenen.
8: Ja, hij wilde altijd in voetbalkleren naar school. Maar dat mocht niet van zijn ouders, want die vonden dat hij ook gewone kleren aan moest. Dus hadden ze afgesproken om de dag. Dus de ene dag had hij voetbalkleren aan en de andere dag gewone kleren.
1: En dat hij nu onder de lat staat bij Oranje vindt ze heel bijzonder. Net als deze leerlingen die nu in de klas zitten.
9: Heel cool. Niet iedereen heeft een voetbalspeler op school.
10: Heel bijzonder gewoon om te denken dat hij misschien in deze klas heeft gezeten.
0: Nou,
1: en morgen mogen we weer, hè?
0: Ach, morgen mogen we weer. Dus dan kunnen ze weer apentrots voor de buis zitten, wou ik zeggen. Maar het is midden in de nacht.
1: Nou,
0: ik weet niet of de kindjes moeten slapen of dat ze mogen kijken.
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ze zullen in ieder geval wel warm hebben. Want ja, het is de meest warme nacht ook nog eens.
0: Ja, dus ja, die zullen vast gewoon beneden zitten. Ik, zwembad.
1: Kan niet slapen, kan niet slapen.
0: Ik ken het allemaal thuis. Hou op, schuit. We gaan door. Zometeen even lekker dansen met Offenbach. Eerst Was Not Was uit de jaren 80. En Wak the Dinosaur. Boom, shakalakalakalakalakalak. Boom, boom, akalakalakalak, boom.

0: Een melodietje geleend van Kim Wilde natuurlijk. Hè. Cambodia zit erin. Overdrive van Offenbach.
1: Het koffertje van Mol.
0: Ja, dat heeft hij gewoon achtergelaten, dat koffertje. Dat moet ik wel met mijn leven bewaken ongeveer. Maar dan mocht ik er wel even in gras duinen. En ik heb er iets heel moois in gevonden. Het duurt ook bijna 5 minuten. Het origineel is van de Beatles. Het was een liedje dat natuurlijk geschreven is door Lennon en McCartney, want dat gebeurde altijd. Maar dat ze geschreven hebben voor hun grote vriend in de band Ringo Starr. Een van de weinige liedjes van de Beatles, gezongen door Ringo. Nou is Ringo vooral een drummer en niet de allerbeste zanger. Dus ze hebben het ook zo geschreven dat hij het vocaal een beetje aan kan. Huh? With a little help from my friends. Daar zit dan letterlijk in eigenlijk. Ze hebben hem een beetje geholpen als vriend zijnde. Dat is eind jaren 60. Dat belandde op Sgt. Pepper's, het legendarische album. En toen dacht Joe Cocker, daar kan ik wel wat mee met dat liedje. Maar dan ga ik hem wel helemaal anders maken. En dat werd uiteindelijk een gigagrote hit. En misschien wel veel bekender dan het origineel van de Beatles. Ik heb niet het origineel, ik heb wel de versie van Joe Cocker uit dat koffertje gevist. With a little help from my friend.

0: hier, voel je je thuis.
1: Dit is Omroep Brabant.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

snelle en het prachtige laat het licht aan. Ja, het is dat die jongen niet uit Brabant komt. Als het nou een Brabander was geweest, dan had hij zeker weten in mijn stemlijstje voor de Brabants Top 100 gekomen. Maar ja, dat mag dus niet. Die mag niet meedoen. Gelukkig wel heel veel andere liedjes. En als we nu 24 uur verder zijn, morgen, dan is de stembus open. En mag je gaan stemmen voor de Brabants Top 100, die er dan weer op de dag van de zachte G aankomt. Hè? 7 juli, de 7e van de 7e. We gaan het allemaal nog uitleggen. Het gaat helemaal mooi worden. Maar één ding is zeker, je moet allemaal even gaan stemmen. Maar dat kan dus morgen, maar wij zijn al helemaal in opperste staat van spanning. Want het gaat eraan komen. Oh, hij gaat eraan komen. Het feestje van het jaar eigenlijk. En het wordt dubbelfeest, want het is dus een feestdag die we gaan vieren. Hè? Die dag van de zachte reden, die is van ons. En daar blijft niemand, daar komt niemand aan. Daar blijft iedereen vanaf. We gaan even lekker dansen. Beetje ochtendgymnastiek, nu het nog kan, nu het nog geen code oranje is. Met deze ja, leuke, beetje foute 90s track. Urban Cookie Collective, ja, die van The Key, The Secret. Maar deze hadden ze ook.

0: Matt Simons with you. Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe. Daar kom je mee thuis.
9: Kermis Best. De mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe. Daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorkum zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorkum en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorkum al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden. Dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Morgen. Hoewel het voelt als middag al, want het is al heel warm. Annemieke van de ABB. De ochtendspits dus officieel. Die is er nog. Maar het zal niet veel zijn, hoop ik.
13: Niet meer, helaas. Of gelukkig, moet ik zeggen. Voor mij helaas. Ja. Ik wil graag nog wat vertellen. Ja. Nee, ik heb er nog één.
12: Hoop ik.
13: Niet meer, helaas. Of gelukkig, moet ik zeggen. Voor mij helaas. Ik wil graag nog wat vertellen. Ja. Nee, ik heb er nog eentje. Dat is op de A27.

0: Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
7: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Morgen gaat hij open.
13: De stembus voor de Brabantse top 100.
12: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
13: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Brabants Bond. Maarten Kortlever.

0: Bruno Mars. En ja, dank u voor de afkondiging.
1: Brabantsbond op Onder-Brabant.
0: I Just Might, dat is dan wel weer een lekker liedje voor vandaag. Hè? Ik dacht het wel. Ik zag hem ineens staan en ik dacht, ja, die doen we gewoon nog een keer. Giga-hit voor onze Bruno. Welkom, uurtje 2, Brabantsbond zonder Hubert. Die is even een dagje, ja, volgens mij zit hij weer in een helikopter. Met alle ramen open, volgens mij. Even lekker uitwapperen daarboven in de lucht. Maar morgen dan is hij er weer gewoon, hoor. Dus geen nood, komt goed. Hij is er maar één dagje niet. Ondertussen in de app is het gezellig. Blijf vooral je berichtje sturen. Misschien wel een fotootje van hoe je erbij zit. Dat is ook altijd leuk. Lekker glas, een groot glas limonade met ijsblokjes. Maakt mij niet uit. Of een ijskoffie. Laat maar weten. Zometeen de ultieme Bonte 50. Het is Elton John deze week. Twee liedjes. Ja, ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen, want ik zou het er warm van krijgen. Het zijn twee gigahits. Maar ja, welke moet er nou door naar de finale van komende vrijdag? Dat is aan jou. Mag je zometeen gaan bepalen. Eerst nog even hot stuff. Dat is het zeker. Donna Summer.
2: Koffie in je hand. Brabant in je oor.

0: Zijn we er klaar voor?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, deze week is dat Elton John, grootheid natuurlijk, grossiert in hits. Nou, we hebben er uiteindelijk 8 uitgehaald. Iedere dag gaan 2 liedjes met elkaar de strijd aan. En komende vrijdag is dan de finale. 4 liedjes. Maar er mag er maar eentje uiteindelijk in dat speciale kastje. Dat keurige kastje met oma's servies erin. Nou, in dit geval de 50 grootsten der grootsten der grootsten. De ultieme Bonte 50. 1 liedje van Elton kan er dus maar winnen. Welke 2 zijn het dan voor vandaag? Nou, komen ze nog een keer.
1: De ultieme Bonte 50.

Oei, lastig, lastig, lastig, lastig. Crocodile Rock, dat is nummertje 1. Of ga je voor dat leuke duet met Kiki D, Don't Go Breaking My Heart... dan doe je even een tweetje in de app. En zo snel en simpel heb je al gestemd. Gewoon even nummer 1 of nummer 2. 06-573-28203, dat bekende nummer dat al lang in je telefoon staat natuurlijk. Laat het maar weten. En dan horen we straks welk liedje wint...

liedje uit de jaren 80 van Carly Simon en Coming Around Again. We gaan zo meteen richting het nieuws met René. Maar deze past er nog net tussen. Hij heeft de Pinkpop plat gespeeld en is alweer door naar zijn volgende halte. Want zo gaat het met supersterren. Die gaan van festival naar festival op dit moment. Mr. Teddy Swims en die gigahit The Door.

0: Teddy Swims and The Door. Zometeen het nieuws. René, wat heb je?
1: Aap nog steeds op de vlucht, maar vangen blijft knap lastig. En Cristiano Ronaldo die bijt van zich af.
2: Werk aan mechanica die er toe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustersos.nl.
3: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
4: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
6: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: 11:30. Annemieke van de AWB, goedemorgen.
7: Nou, goedemorgen is het zeker, want ik had een file staan, ja. Maar die is inmiddels verdwenen.
0: Nou zeg, wat goed.
7: Kijk eens aan, hè.
0: Als we maar lang genoeg wachten.
7: Precies.
0: Ja, daarom. Nou, hey, dankjewel, hè.
7: Doei, doei.
0: Hoi. En dan gaan we door.
8: Omroep Brabant.
0: Dat hoeven we niet langer te wachten. Het weer buiten is rap warmer aan het worden. Het zonnetje schijnt uitbundig, temperaturen boven de 30 graden. En die gaan nog verder oplopen naar waarschijnlijk zo'n 36 graden. Het nieuws nu, René Snippert.
1: De ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen loopt nog altijd rond in de omgeving van Esbeek. Volgens een bioloog van het park is het dier over de gracht van zijn verblijf gezwommen.
9: Ja, als ze dan echt een keer springen en ze zwemmen eroverheen, ja, dan zijn ze los. Want ja, anders het alternatief is verdrinken. Dus eigenlijk ook wel fijn dat hij dat niet heeft gedaan. Toen heeft hij een tijdje in Beekse Bergen gezeten, alleen dan zit hij helemaal boven in de bomen.
1: En ook al weten ze waar hij zit, vangen is toch best wel lastig.
9: Nou, we willen dat met een verdovingspistool doen. En daardoor moet er geen takjes of dingetjes in de weg zitten. Want zo'n verdovingspijl, die hoeft maar iets tegen te komen. En die schiet een andere en wellicht de verkeerde kant op. En als hij boven in de boom zit en je verdoofd hem, dan valt hij er ook heel hard uit. Dus idealiter als hij gewoon op zijn gemakje ergens op de grond zit, dat we hem goed kunnen verdoven met een verdovingsgeweer. Dat is het ideale scenario en daar wachten we gewoon net op.
1: De aap is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Inwoners en bestuurders van Moerdijk twijfelen aan een nieuw scenario waarin het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Volgens hen is fysiek blijven staan iets anders dan leefbaar blijven. Ze roepen de Tweede Kamer op om het kabinet te dwingen duidelijkheid te geven. Morgen debatteert de Kamer over de toekomst van het dorp. Het openbaar vervoer is weer op gang gekomen na de staking vanochtend. Volgens de NS kan het zijn dat hier en daar nog vertragingen zijn, omdat treinpersoneel nog niet op de goede plek was. Ook rijden er minder treinen vanwege de hitte.
10: Ja, er worden inderdaad preventief een aantal treinen uit de dienstregeling gehaald. Die staan al in de reisplanner, dus dat kan je van tevoren zien of je trein wel of niet rijdt. En daarmee hopen we juist vertraging te voorkomen. Omdat als er zulke hoge temperaturen zijn, kunnen onderdelen van treinen te heet worden.
1: En Cristiano Ronaldo heeft een week na vol kritiek hard teruggeslagen op het WK. Dat lezen we via het AD. De Portugese superster van 41 scoorde gisteren 2 keer in de 5-0 zege op Oezbekistan. Daarmee is hij de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Na afloop zei Ronaldo getergd dat mensen riepen dat hij met pensioen moest, maar dat hij er nog altijd is en door blijft gaan met voetballen.
0: Tuurlijk. Toppertje is het.
1: Ja, het is toch geweldig. Messi gescoord, Ronaldo gescoord, ja, Haaland en Mbappé. Ja,
0: hoppatee. Slecht, ja. Die had ik allemaal niet in de Scorito. Nee. Dat is helemaal prut. Maar goed, ja. Daar gaan we het nu niet over hebben, want dan krijg ik het ook warm van.

0: take me.
1: Robbie Williams en Angels.
0: I'm loving angels instead.
1: Laatste oproep, ik herhaal, laatste oproep.
2: De ultieme Bonte 50.
1: Je hebt nog heel even de tijd om te stemmen. Om precies te zijn, een minuut of twee ongeveer. Daarna dan komt de notaris en gaat hij de uitslag vaststellen. Wil je Crocodile Rock van Elton John of Don't Go Breaking My Heart? Samen met Kiki Dee dan, hè? Allebei Elton John. Dan kan er eentje winnen. Dus, nummertje 1, Crocodile Rock. Of nummertje 2, Don't Go Breaking My Heart. Nu stemmen in de app. Wat zijn dan die twee minuten tussentijd? Nou, dat is Corrie Konings. Die vroeg namelijk of dat ze nog even voor mocht. Die heeft een nieuw liedje aan. Uit, moet ik zeggen. Er hangt iets in de lucht. Amore. Een en al liefde. En altijd amore bij Corrie, want die is warmbloedig. Die heeft altijd amore.
0: Er hangt iets in de lucht.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Is dat amore?
1: Ik weet het niet, Corrie. Dat kan zomaar, hè?

0: Els Corrie en Amore, er hangt iets in de lucht.
1: De ultieme bonte 50.
0: Daar is hij dan, de uitslag. Ja, de notaris die kon het bij wijze van spreken vanuit de deuropening al zien. Want heel spannend is het vandaag echt niet geworden. Twee liedjes van Elton John. Crocodile Rock of Don't Go Breaking My Heart. Er is echt giga veel gestemd. Dank daarvoor. Heerlijk om te zien. Maar het was overduidelijk. Echt een landslide, zoals ze dat noemen in verkiezingstermen. Crocodile Rock, een paar stemmen, maar... Ja, die andere. Oh, die stemmen. Het was al na 2 minuten bekeken ongeveer, denk ik. Don't Go Breaking My Heart, maar die is ook wel steengoed en ultra vrolijk. Samen met Kiki D.

0: luistert
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
2: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: Face. Een van de sensaties uit België is hij, hè? Oscar and the Wolf, Angel Face. Komende vrijdag, dan is hij gewoon in onze provincie te zien. Op Spoorpark Live in Tilburg staat hij op het podium. Die Oscar and the Wolf. Heel fijn bandje. Nog even een kleine dienstmededeling. Luister goed.
1: Gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen?
2: Absoluut.
3: Morgen opent de stembus voor de Brabantse top 100.
2: Dat is één ding maar zeker.
4: Ik loop

0: 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen. Op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
1: En dat kan vanaf morgen via omroepbrabant.nl/top100.
2: Ja, en morgen zeker ook luisteren naar Brabants Bond, want dan gaan we er een groot Brabants feestje van maken, meteen al. Als die stembus is geopend, dan gaan we even om, dan gaan we even gek doen. Hubert is er, maar ik kom er ook naast zitten om een beetje de boel mee te helpen. En dat wordt één groot feest. En ondertussen ben jij natuurlijk alvast je stemlijstjes aan het invullen. Dat is allemaal morgen. Ik zou er bijna slecht van gaan slapen. Nou, dat treft, want dat gaat waarschijnlijk ook niet lukken met die temperaturen. Oh, gonna get tough. Oh. En Billy Ocean als laatste van dit uurtje richting reclame. En het nieuws natuurlijk, hè.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
11: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer, zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zo, dat is warm. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag is het inmiddels. 12:02. Zit je lekker aan de boterhammetjes? Eet smakelijk. Zit je in de file? Ja, dan sterkte. Want hier en daar is het toch even aansluiten. Annemieke van de ABB.
14: Dat klopt. Op de A2, Den Bosch richting Maastricht, staat een geschaarde vrachtwagen bij knooppunt De Hocht. En dat zorgt voor 25 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En de andere kant op de A2, Maastricht richting Eindhoven, bij knooppunt Baterdorp, 10 minuten vertraging.
8: Dankjewel. Komend half uur Ed Sheeran, Queen en als eerste zometeen George Michael.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.
15: Allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.

0: en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op ScootMe.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
2: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
5: Morgen gaat hij open.
6: De stembus voor de Brabantse top 100.
5: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
6: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Brabants Bond. Maarten Kortlever.

0: zonnig liedje van George Michael aan het begin van deze middag. Amazing!
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Zo is dat laatste uurtje Brabants Bond van deze woensdag. Over amazing gesproken. Ik krijg een hartstikke leuk appje binnen. Pak het er even bij voor je. Het appje is van Willy. En Willy die zegt: hi Maarten, ik heb van jullie die sticker gekregen van Hier rijdt een zachte G. Ja, die hebben we vorig jaar uitgedeeld. En ik denk dat we die dit jaar ook wel hier en daar nog gaan uitdelen. Daarmee kun je je trots uitstralen, hè, op die zachte G en op Brabant enzovoort enzovoorts. Nou komt Willy zelf uit Noord-Holland. En hij zegt, elke keer als ik daar kom, dan moet ik uitleggen wat bedoeld wordt. Ja, dat is lastig. Gewoon blijven uitleggen. Blijven uitleggen aan die Noord-Hollanders. Er wordt ook altijd wel verteld dat Brabant een hele fijne provincie is. En dat er heel veel mooie muziek wordt gedraaid en gemaakt. En zo is het. Zeg het voort, zeg het voort. En over die mooie muziek gesproken, ja, we zijn er een beetje zwanger van met z'n allen bij Omroep Brabant. Maar morgen gaat de stembus open, hè, voor die Brabantse top 100. En dat werkt dan toe naar die dag van de zachte G op 7 juli. En dan gaan we het met z'n allen vieren. 7 van de 7e, 7 juli. En laat de G nou ook nog eens de 7e letter van het alfabet zijn. Nou, zo doen we dat hier allemaal. Morgen dus Brabantse top 100. Dan kun je op al die mooie liedjes gaan stemmen. En de 7e van de 7e zeker even langskomen. Gisteren gehoord dat het in Gemert is. We gaan dat nog helemaal uitleggen. Gaan we nog 80 keer vertellen op het Ridderplein. Maar dan kun je dus langskomen bij de radio-uitzending en bij Omroep Brabant. En misschien dat daar dan ook wel zo'n sticker is. Nou, feestje allemaal begin juli. Alphaville, Big in Japan, staat klaar. Straks ook nog Queen en het prachtige, prachtige Love of My Life.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Dit is

0: gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime,
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.

Espresso, bezongen door Sabrina Carpenter. Beetje kruising tussen Taylor Swift en Madonna is het, hè? Ze neemt vooral dingen niet al te serieus. En dat vind ik een hele goede eigenschap. Dit zag ik ineens in de playlist staan. En toen dacht ik, ja, dat is leuk. Die heb ik lang niet meer gehoord. Ed Sheeran, samen met Khalid en Beautiful People.

0: Incognito en Jocelyn Brown. And Always There. Het is bijna 12:30. Richting Colin, want die heeft het nieuws bij elkaar verzameld. Dat heb je zo meteen.
1: Een man is binnen 20 minuten opgepakt na een beroving. En kennen jullie de eend Mexico al?
0: De eend Mexico. Ja. Toch niet weer zo'n voorspelbeest, hè? Laat me... Nou, ik wacht. Zometeen het antwoord.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Waar staan de files op dit moment? Annemieke van de ANWB heeft het antwoord.
5: Ja, goedemiddag. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht, bij knooppunt De Hocht, staat een geschaarde vrachtwagen. Dat zorgt voor een half uur oponthoud en je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij de afrit Dordrecht Centrum, is een ongeluk gebeurd. Dat zorgt voor een kwartier extra reistijd, maar de weg is wel weer vrij. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, bij afrit Numansdorp 35 minuten vertraging. En tot slot op de A58 Tilburg richting Eindhoven, bij knooppunt Batendorp nog een kwartier oponthoud.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, zometeen het uitgebreide weer natuurlijk met Weerplaza. Dus ik hou het gewoon bij, het is warm. 1 minuutje over. Colin, het nieuws van nu.
1: De politie heeft gisteravond in Eindhoven een man opgepakt na een beroving in een park. Via Burgernet was gewaarschuwd dat de verdachte mogelijk gevaarlijk was. Maar ongeveer 20 minuten later al werd hij aangehouden door de politie en meegenomen voor verhoor. De politie heeft in Os een hondje uit een hete auto gehaald en waarschuwt mensen om een dier niet in een voertuig te laten zitten met deze hitte. De hond was achtergelaten op een woonboulevard, terwijl de eigenaar in de winkel was. Volgens de politie loopt de temperatuur in de auto snel op, ook als er een raampje open staat. De bestuurder zag overigens het probleem niet en zei dat hij maar 10 minuutjes weg was. Onduidelijk is of hij een bekeuring heeft gekregen.
0: Nou, ik mag hopen dat hij een bekeuring heeft gekregen. Goeiedag zeg, hoe vaak moet dit nou toch nog in het nieuws zijn voordat je eindelijk een keer in je bottenkop door hebt dat je dit niet moet doen?
7: Ik ben blij dat jij het zegt.
0: Goeiedag, dan heb ik nog niet eens een hond, maar dit stukje dierenliefde in mij wordt nu wel aangewakkerd.
7: Ik wil dat niet zeggen. Ja,
0: wees blij dat Hubert hier niet zit, hè? Want die was echt helemaal door het dak heen gegaan.
7: Die was nu naar ons gereden.
0: Goeiedag. Zo, en door.
1: Honderdduizenden mensen in Nederland gebruiken aslankmedicijnen zoals het merk Ozempiek om kilo's kwijt te raken. Bijna 1 op de 3 gebruikers krijgt die middelen buiten de eigen dokter om. Ze kopen afslankprikken online, illegaal of via-via. Dat blijkt uit onderzoek onder het RTL Nieuws nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt zich daar grote zorgen over.
8: Het kan vervuild zijn, er kan iets anders in zitten. En wat wij aan meldingen hebben gezien is mensen die zo ziek werden dat ze opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. Onze boodschap is, doe het niet. Het blijft zo dat dit een geneesmiddel is dat je eigenlijk alleen onder begeleiding moet gaan gebruiken. En dat is natuurlijk via internet buitengewoon ingewikkeld om dat te doen.
1: De medicijnen kosten vaak honderden euro's per maand. Toch hebben veel gebruikers dat ervoor over. Nou, in het kader van dierenliefde gaan we weer, Maarten.
0: Die eend. Mexico de eend.
1: Ja, misschien heb je hem zelf ook al voorbij zien komen. Een eend met een Mexico-shirt aan. Nou, die eend heet Merlin. En is inmiddels een beroemdheid geworden in Mexico. Hij woont bij een familie die water verkoopt. En Merlin gaat altijd mee op pad. Maar die familie weet niet wat ze meemaken. Mensen willen massaal op de foto met Merlin. TV-programma's die willen hem in de show. En er worden zelfs liedjes over Merlin gemaakt. Ja, zomer. Maar dat is niet alles. De president van Mexico heeft de eend bezoek gehad. En riep Merlin uit tot nationaal symbool van dit WK.
9: Se volvió prácticamente la mascota mundial.
0: Mascota.
1: Ja, precies. Zo'n detail. Merlin houdt trouwens niet van plotseling geaaid te worden door de president, want hij probeerde haar te bijten.
0: Tja. Als je als land een eend op staatsbezoek hebt, zeg maar, dan gaat het op zich best goed. Volgens mij hebben ze andere dingen om zich druk over te maken in Mexico. Shootings, bendes, cocaïne, weet ik veel wat allemaal. En niet de eend.
1: En voetbal.
0: En voetbal. Ja. Goed. Ik vind het wel leuk.
1: Is de leuke eend? Heb je hem gezien, de eend?
0: Het is wel echt een klassieke witte eend.
1: Het is een witte eend.
0: Het is een witte eend, ja. Ja, het is wel, ik denk, die had zo uit een Disney-film kunnen komen.
1: Ja, hij liep op het midden van de weg, zeker.
0: Ja, zoiets. Is toch met een vleugje Brabantse roots dan, denk ik.

0: Hij is inmiddels een beetje de vervanger van Freddie Mercury bij Queen, hè? Deze Adam Lambert. Maar solo heeft hij ook hele leuke liedjes. Het weer dan, Floris van Weerplaza. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Maarten.
0: Het is warm, zei ik net al. Ja, daar hoef je je hoofd niet voor buiten het raam te steken. Dat kun je bijna al zien, gewoon, als je naar buiten kijkt. Maar jij hebt overal in Brabant thermometers hangen. Kun jij zo eens even een heel actueel temperatuurtje er doorheen slingeren?
1: Ja, zeker. Dat kan ik nu doen. Momenteel is het overal in de provincie tropisch heet, met overal waarden ruim boven de 30 graden. En Woensdrecht, dus dat is een plaatsje in het westen van Brabant, die is momenteel koploper met 33 graden maar liefst. Okay.
0: Maar en je zei al, terwijl wij even voorspraken, dat is allemaal in de schaduw gemeten, hè?
1: Dat is in de schaduw gemeten. Dus in de krachtige zon is het nog een aantal graden heter. En daarbij gaat nog een aantal graden bij op worden geteld in de loop van de middag. En uiteindelijk krijgen we later in de middag maximum temperaturen van pas op 35 tot 37 graden in het oosten van het land. En daarbij staat er weinig wind en in de zon voelt het echt broeierig, benauwd en heel erg klam aan.
0: Ja. Gaat dat nog ontladen in buien of gaan we het droog houden vandaag?
1: Ja, vandaag houden we het helemaal droog. En morgen ook een grote kans dat we het overwegend droog houden. Al ontstaan er wel wat steeds meer signalen op enkele regen- of onweersbuien morgenavond. Maar tot die tijd is het ook morgen zonovergoten. Heel erg heet met 30 tot 34 of 35 graden op een enkele plaats. En voordat we morgen starten krijgen we eerst nog een hele warme avond en nacht met hoge temperaturen en ook broeierige waarden met een hoge luchtvochtigheid.
0: Ja, de temperatuur gaat vannacht niet onder de 20, denk ik, in menige dorp of
1: inderdaad,
0: stad.
1: Ja, het wordt een van de warmste dagen die we ooit in Brabant hebben gehad. Van de warmste nachten, bedoel ik.
0: Het absolute record, weet je dat uit je hoofd? Er is af en toe wat gedoe over, maar ja, waar moeten we aantikken?
1: 7 graden in Geelse Rijen overdag. Hè? Dat is in 2019 gehaald. Vrijdag krijgen we de heetste dag van deze periode. Dan wordt het lokaal 39 of 40 graden. Okay. Dan komen we in de buurt van dat absolute record van Geelse Rijen. 40,7 graden. Ik verwacht niet dat we dat gaan halen, maar we komen wel echt in de buurt van die 40 graden. Dus niet voor niets ontstaat er ook een weerwaarschuwing. Code oranje voor die dag. Tropische hitte, een hoge luchtvochtigheid en 40 graden. Het is echt niet normaal.
0: Nee, drinken, in de schaduw blijven smeren enzovoort. Tropenroostertje. Nog heel even vooruitkijkend, want op een gegeven moment gaat het wel weer zakken, neem ik aan, hè?
1: Het gaat op een gegeven moment wel zakken, maar in het weekend houden we nog te maken met die hele warme lucht. Dan wordt het 34 graden op de zaterdagmiddag en dan wordt het nog een stuk broeieriger, want de wind gaat draaien van zuid naar west. En die waait dus over een vochtige Noordzee. Er wordt er wat vochtigere en klammere lucht aangevoerd. Dat betekent dus 34 graden met echt een enorm hoge luchtvochtigheid. Dan ontstaan er ook weer regen- en onweersbuien. En zondag is de ergste hitte wel verdreven. Dan is het plaatselijk nog 25 tot 28 graden. En die dalende trend zet zich na het weekend voort. Maandag, dinsdag, woensdag en eigenlijk ook de dagen daarna hebben we vrij gebruikelijke waarden tussen de 22 en 25 graden. En dan moeten we dadelijk stellen met veel zonnige perioden, wat wolkenvelden en lokaal kunnen enkele buien vallen.
0: We zijn bij. Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne
0: en blijf in de hekken overlopen, hè?
1: Gaan we doen.
0: Yo, hoi. We gaan naar het kleine orkest van Harry Jekkers en Koos Werkeloos.

Come As You Are, Nirvana uiteraard uit de 90's. Ik kreeg nog een appje binnen, dat is wel even goed om te doen. Dat is een heel goed tipje. Ik had het net natuurlijk over genoeg drinken tegen de weerman. En Hermine die zegt van, hey Maarten, wil je misschien buiten dat drinken ook nog het advies geven om een keer een bouillonnetje te drinken? Want we verliezen nu zoveel zout via de huid dat er wat aangevuld mag worden. En een bouillonnetje is natuurlijk lekker zout. Ja, hartstikke slim en hartstikke goed. En Hermine, die zit in de zorg, dus die kan het weten.

0: het pianoriedeltje van deze zomer. The Bauza en Magnetic. We gaan langzaam plaatsmaken. Kontje Wijn. Goedemiddag.
1: Mr. Kortliver. Waar is Hubert?
0: Ja, die is kennelijk weer iets met een helikopter aan het doen. Volgens mij vliegt hij rond met alle ramen open. om een beetje uit te waaien, zeg maar.
2: Maar dan voel je niet even brand, hè? Dus die komt nu morgen knalrood op kantoor.
0: Zeker. Ja, morgen is hij er gewoon weer. Dat heeft hij toegezegd.
1: Okay,
0: zometeen Wijn in de middag.
1: Zeker.
0: Ik hoop ook een beetje verkoeling, muzikaal gezien.
1: Ja, dat mag ik hopen, ja. Dat is een beetje verkoeling. Maar dat is, ik zei gisteren, dat is altijd een moeilijk evenwicht, hè. Wat doe je? Ga je tempo hoog leggen, dan zeggen mensen, doe even rustig. En dan heb je tempo laag, zeggen mensen, kom op.
0: Ja,
1: dus, het is altijd lastig, maar sowieso, straks ben jij aan de beurt. En dan is het een muzikale wedstrijd tussen Zwitserland en Canada. Spelen vanavond op het WK.
0: Okay.
1: Maar ik ga een muzikale wedstrijd spelen, dus je kan alvast stemmen.
0: Dan ben ik ook benieuwd welke liedjes je erbij hebt.
1: Ja, precies. Dat is ook wel heel leuk.
0: Zwitserland en Canada.
1: Ja, dus laat maar even weten.
0: En dan moet je dus heel anders eigenlijk poelen dan dat je denkt dat Zwitserland of Canada voetbaltechnisch gaat winnen.
1: Exact.
0: Juist.
1: Exact. Dus dat is een beetje het ding. Dus je poelt nu op muziek, zonder dat je weet wat erachter zit. Het is eigenlijk gewoon een luikje opentrekken van de adventkalender. En het is heel simpel. Richting 06573-28203 ga je voor Zwitserland duimpje omhoog. Ga je voor Canada een duimpje naar beneden.
0: Ja, zo simpel is het. Hij gaat het dadelijk nog allemaal uitleggen. Plus nog heel veel meer lekkere liedjes draaien. Ik zie al een beetje wat er klaar staat. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Morgen Hubert dus weer op zijn plek hier in Brabants Bond. Gaan wij nog even een klein dansje doen, ondersteboven en wel, met Lionel Richie. Maak er nog een hele mooie woensdag van. En keep it calm, hè. Hou het een beetje rustig. Dan komt het vanzelf goed.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
8: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, dankjewel daarvoor. Annemieke bij de ANWB, die heeft een aardig overzichtje voor haar neus van waar het allemaal vaststaat. Dus deel dat vooral met ons, Annemieke.
13: Klopt, goedemiddag. Het is druk op de weg, onder andere op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Bij knooppunt De Hocht ligt een geschaarde vrachtwagen. De rechte rijstrook is hier dicht en dat kost je 40 minuten extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp heb je een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto en er is 1 rijstrook maar open.
12: Ik heb een moeilijke vraag voor jou voorbereid, Annemieke.
13: Oh jee,
12: ja,
13: kom
12: en
13: op.
12: Weet ik, want ik weet dat jij nog niet super lang op de radio zit. Dus het kan zijn dat nu jouw oksels klotsen van het zweet werkelijk.
13: Kom
12: maar
13: op.
12: Ik ga hem wel stellen, want ik moest eraan denken. Nou, ik weet, vorige keer dat we zo'n echte hitteperiode hadden, was het eigenlijk 1 grote klerenzooi op de weg. En dat was omdat er heel vaak asfalt weer opensprong en zo. Omdat van die weken die hitte, dat zette dan geloof ik uit. Dat heb je ook altijd naar vorstperiodes, ook altijd gedoe. Maar is dat iets wat we weer kunnen verwachten over, nou ja, misschien een week of een paar dagen of over een paar weken? Of is dat echt een te moeilijke vraag?
13: Nou, ik weet wel, dat kan ik wel vertellen, dat het asfalt ook vanmiddag bijvoorbeeld al richting de 50 graden kan gaan.
12: Nee, God.
13: Dus de kans is er dat dat weer gebeurt. Ja. Maar voor de zekerheid kan ik daar straks even op terugkomen.
12: Hey,
13: is dat heel correct?
12: Ja, want dan hebben we een rood lijntje, hebben we een rode draad. Dat is alleen maar hartstikke goed. Nou, mooi
13: ga
12: zo.
13: Ga ik dat voor uitzoeken.
12: Hartstikke leuk.
13: Tot
12: dankjewel,
13: Annemieke.
12: Tot straks inderdaad. Want zo meteen is het de vraag, wie gaat er winnen op muzikaal gebied? Tot straks inderdaad. Want zo meteen is het de vraag, wie gaat er winnen op muzikaal gebied? Ga jij voor Zwitserland, duimpje omhoog, of

0: 31R Deluxe compact campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SWK Benelux.
13: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
15: Morgen gaat hij open.
16: De stembus voor de Brabantse top 100.
15: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
16: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
17: Hey, mannen, wat leuk.

0: zonder de boyband Blue, waar die in zat. And Coming Around Again. Je hoort het allemaal hier bij Wijn in de Middag. Waar het bijna 1:15 is en ik een keuze voor je heb. Die lastig is, want het is bijna blind kiezen. Alhoewel, soms kan je al wel een klein beetje gokken of bedenken hoe en wat.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Goh, Koen, gaat het wel goed met je? Heeft de hitte je bevangen? Waar heb je het allemaal over? Nou, eigenlijk is het heel simpel. We hebben natuurlijk het WK voetbal op dit moment. Dat speelt zich af in Amerika, Mexico en Canada. En Canada die speelt vandaag de, ja, klinkt gek, de uitwedstrijd tegen Zwitserland. Want het is Zwitserland-Canada vanavond. Onder meer, hè, want er zijn meer wedstrijden. Maar die heb ik eventjes uitgepakt voor een muzikale toto. Ja, en ook een muzikale toto waarvan je totaal niet weet wat erachter zit. Ik ga je namelijk vragen om een keuze te maken tussen Zwitserland en Canada. Heel simpel, Zwitserland, een duimpje omhoog naar 06-573-28203. En Canada, een duimpje naar beneden, naar precies datzelfde nummer. Dan tel ik uiteindelijk hier de duimpjes omhoog en omlaag. En dan komt er een land uit, als het goed is. En daar heb ik dan weer een liedje bij gezocht. Ik heb er zowel één voor Canada als één voor Zwitserland. Maar ik ga er maar één draaien en ik deel dus ook maar één keuze. Het is kiezen of delen. Nou, goed, laat het mij dus eventjes weten. Heel simpel, duimpje omhoog voor Zwitserland, duimpje naar beneden voor Canada. En dan word jij zometeen muzikaal verrast. Ja, of niet. Dat kan natuurlijk ook. Het kan ook een golden oldie zijn uit één van die landen. Nou, laat het snel weten via 06-nummer.

en een warme middag. Dit zijn de Pet Shop Boys en Domino Dancing. En daarna dus die keuze die jij moet gaan maken tussen Zwitserland en Canada. Zwitserland duimpje omhoog, Canada duimpje naar beneden. Je hebt nog een kleine 4 minuten om dat te doen. Stuur hem naar me op 06 573 28203 en zometeen dan...

de Domino Dancing van de Pet Shop Boys heeft je de gelegenheid gegeven om te gaan stemmen op dan wel Zwitserland, dan wel Canada. Want ja, dat was de vraag die ik je stelde. En het is frappant, want dit kan natuurlijk ook. Een wedstrijdje, en dan heb ik het niet over voetbal, want iemand die stuurde mij namelijk ook nog van... Hey Koen, ik volg helemaal geen voetbal, dus I don't care. Ik zei, ja, dat is juist ook het idee. Dit heeft niks met voetbal te maken. Dit heeft met muziek te maken, namelijk. Ah, oké. Okay. Nou ja, dan kan je inderdaad wel stemmen. Ga je voor Zwitserland of ga je voor Canada? Maar wat wil het toeval? Het is gelijk. Het is gelijk. Dus ja, wat doe je dan? Ja, dan brengen strafschoppen natuurlijk de beslissing. Zo kan het ook. Ja, of ik kan gewoon zelf kiezen. Want ik heb die twee liedjes uitgekozen. Maar ik heb wel een voorkeur, laat ik het heel eerlijk zeggen. En dan ga ik even voor... Dan ga ik wel zeggen wat mijn andere keuze was. Want ik natuurlijk, ik dacht meteen... Deed Teun trouwens ook. Ik dacht meteen in dit geval aan Celine Dion. Hè. En die wilde ik dan voor Canada doen. Terwijl ze ook een belangrijke band heeft met Zwitserland. Want daarvoor ging ze ooit naar het Eurovisie Songfestival. Maar die ga ik wel af laten vallen. Want die hoor je wel wat vaker. En het liedje wat ik nu heb, dat hoor je eigenlijk bijna nooit. Maar zit misschien nog wel ergens in je geheugen. Dus ik ga de knoop doorhakken naar dit gelijke spel. Dank je wel voor het stemmen. Maar het woord... Sina, wann nicht jetzt, wann da. Het liedje wat gebruikt werd door de NOS Sportzomer. Ooit.

Zwitserland, want daar is geboren. En deze Sina die verzorgde dus dat liedje voor de NOS Sportzomer. Toen het EK geloof ik in Oostenrijk en Zwitserland was. En zodoende kan het nog ergens zijn dat het in een ver geheugen is geschoten. Wanneer jetzt, wann da. De meesten waren er gelukkig geweest, sommigen ook niet. Pff, mij niet bellen. Nou was ik toch voor Celine gegaan, krijg ik ook gehad. Die hoor je nooit op de radio. Nou, dat is niet helemaal waar. Die hoor je nooit bij Ronnie, dat is het enige. Goed, dankjewel voor alle inzenders. En morgen uiteraard weer een nieuwe. Zal het oranje zijn of pak ik een andere wedstrijd? Let's move and get it on. Dat merk je morgen allemaal wel.

0: Enrique Iglesias zich voor jou in het zweet. Dat doen Colin en ik sowieso al. Colin, jij het meest, want je hebt het nieuws allemaal moeten verzamelen... het afgelopen uur. Wat zit erin zo meteen?
1: Twijfel in Moerdijk over de leefbaarheid van het dorp als het toch blijft staan... en een open stadsverwarming in Woensel.
0: Nou, dat zo meteen. En ook nog het antwoord op de vraag... wat doet die hitte eigenlijk met ons asfalt?
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Ja, Annemieke, want een half uur geleden vroeg ik jou namens de ANWB eigenlijk de vraag van... Of
6: prangende vraag. De vraag van,
0: wat gebeurt er nou met ons asfalt? Want ik heb altijd het idee dat er dan wat speelt... en dat we over een week of twee weken met gebakken peren zitten, zeg maar. Is dat zo?
6: Nou, gelukkig op de meeste wegen niet. Asfalt kan wel smelten, maar in Nederland maakt Rijkswaterstaat gebruik van ZOAP. Dat is speciaal asfalt en dat is minder gevoelig voor hitte.
0: Daar heb ik ooit geleerd, dat betekent zeer open asfaltbeton.
6: Ja, klopt. Ja. Er zit een ruimte in.
0: Ja, oké. Okay.
6: Bijzonder, hè?
0: Jazeker, er zit ruimte in. En dat zorgt er dus voor dat...
6: Dat het kan krimpen en uitzetten. Dat zorgt voor wat extra, een extra ruimte. Mm-hmm. Kan wel zo zijn, hè, op wegen van bijvoorbeeld gemeenten en provincies... dat je daar strooiwagens ziet. Dat is een beetje een gek gezicht natuurlijk in deze hitte. Maar daar gebruiken ze soms ander asfalt. En dan helpt zout om het asfalt af te koelen.
0: Nou, grappig. Dan steekt hier iemand zijn vinger op.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat gaan ze inderdaad in de Vught gaan ze dat doen. Op de Wolfkamersweg. Daar gaan ze een rotonde gaan ze op die manier koelen.
0: Kijk, precies. We worden allemaal wijzer.
6: Van alle kanten bediend.
0: Ik hoef het niet eens aan ChatGPT te vragen.
1: Nee, het nadeel dan weer van zoop is volgens mij dat als het dus gaat vriezen... en dat water dat dus tussen die open kooi...
0: Wat is dat vriezen? Dat zegt hij hier even bij 41 graden.
1: Ja, ik maak mensen een beetje lekker vriezen.
0: Ja, voor de winter alvast.
1: Vriezen,
6: afkoeling.
0: Nou, daar komen we over een half jaar weer op. Hey, want Annemiek, nu even. Waar loopt het vast op de wegen?
6: Ja, het loopt nog vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je nog een kwartier vertraging. Ook een kwartier vertraging op de A27, Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam... bij de afrit Numansdorp, 10 minuten vertraging door een kapotte auto. Er is 1 rijstrook open. En tot slot de A58, Tilburg richting Eindhoven... bij knooppunt Baterdorp, een kwartier extra reistijd.
0: Nou, dankjewel voor 2 hele goede uitlegmomenten. Dankjewel.
6: Graag gedaan.
0: Jo, tot later.
7: Omroep Brabant.
0: Het is hartstikke heet. Ja, daar hebben we het al veel over gehad. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 34 tot 36 graden. Het nieuws krijg je van Colin.
1: Inwoners en bestuurders van Moerdijk twijfelen aan een nieuw scenario... waarin het dorp mogelijk kan blijven bestaan. Volgens hen is dat Moerdijk fysiek blijft staan... iets anders dan dat het ook leefbaar blijft. Ze roepen de Tweede Kamer op om het kabinet te dwingen... duidelijkheid te geven over de toekomst van het dorp. Morgen debatteert de Tweede Kamer over hoe het nu verder moet met Moerdijk... want het dorp zou eigenlijk moeten verdwijnen... vanwege de uitbreiding van het industrie- en havengebied. Bij een boerderij in Ooijen zijn vanochtend giftige stoffen vrijgekomen. De boer had gisteren gas ingekuild en daarbij kan het soms misgaan. De brandweer heeft in speciale pakken metingen verricht... bij de boerderij aan de Bernhardweg... en houdt de situatie voor de veiligheid nog even in de gaten. Ook wordt met water gespoten om de gasvorming onder controle te krijgen. Er is geen gevaar voor omliggende huizen. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. Dat heeft de kinderombudsman gezegd in de coronaforen. Verder vindt ze dat er gesproken had moeten worden met kinderen en onderzocht had moeten worden wat de schoolsluiting betekende voor hun veiligheid en hun ontwikkeling. En dat had ook meegenomen moeten worden in de besluiten die de politiek nam. Volgens de kinderombudsman waren de middelbare scholen dan open gebleven.
8: Kinderen vanaf 12 jaar zijn bezig met hun identiteitsontwikkeling. De rol van het gezin wordt kleiner, de rol van de samenleving wordt groter. Dus je had een hele andere keuze daarin gemaakt.
1: Ja, en er waren ook heel veel kinderen die het wel een fijne tijd vonden, zegt ze. Maar de verschillen tussen kinderen werden uitvergroot tijdens de coronacrisis. En je had het vast al gehoord, en anders wel gevoeld, het is warm.
0: Zo.
1: Ja, en op de markt op Woensdelijkcel in Eindhoven was het nog net ietsje warmer. Want ook al is het keihard heet buiten, het is nog niet warm genoeg om een kippetje te braden. Dus staat de arme Christel gewoon in de volle zon bij een oven te doen.
9: Ja, we zitten tussen 180 graden. Want het is een open grill, hè. Wij doen hier ook nog aan centrale stadsverwarming. Dus hier in Woensel is het gewoon 5 graden meer.
1: Ja, bikkels hoor daar. En ook bij de visboer was het zweten geblazen. Want lekker bekjes en kibbeling, ja bakken, dat gebeurt in hete olie. En tegelijkertijd moesten ze een enorme voorraad ijs meenemen om alle verse vis ook echt vers te houden, dat hij niet vanzelf wegloopt. Ze hadden 10 kisten bij zich. Dat is echt veel meer dan normaal.
10: En dan zitten wij hier een beetje te zeiken dat we het warm hebben. Dat zijn de echte bikkels die gewoon buiten aan het werk zijn.
1: Waarom zeggen, strijders.
10: Zeker. Hey, de Colin, dankjewel. Tot over een uurtje. Een hele goede middag. Het is 5:05. Je luistert naar Wijn in de Middag hier op Omroep Brabant. En we gaan toveren, ik zei het al. En dat doen we

0: net opeens een hitteaanval hier. Dat is ongelooflijk. Ik weet niet of dat normaal is, maar goed. Opeens schiet het zweet uit mijn bilnaad en op mijn voorhoofd. Niet trouwens in één richting, dan dat je dat wel snapt.
1: 0657328503.
0: Ik denk dat ik zo meteen even een slok water moet nemen. Dat de apparatuur hier wat heet wordt onder mijn vingers. Maar goed, die kan nog heter gaan worden. En dat ligt dan bij jou. Ja, wat wil je horen op de radio? Laat dat mij even horen. En dan, of weten moet ik vooral zeggen, en app het mij via 0657328203. En dan kan het zomaar zijn dat jouw favoriete plaatje zometeen op de radio is. Zorgt het voor verkoeling? 0657328203. En dat is de grote vraag. Ik ga even wat te drinken pakken. 0657328203. En ik lees natuurlijk wel mee, hè.

Als ik hem kan vinden trouwens. 0657328203. Ik weet niet of ik erop zat te wachten. 0657328203. Maar Jolanda die stuurt er mij. Jolanda, ik ga die doen. Die is lekker. Tenminste, hij is helemaal hip nu. En ja, die moet gewoon voorbij komen. Heel simpel. Het gaat namelijk over deze. Wordt een beetje genoemd als de tweede zomerhit naar Cheerio. En hij gaat als een speer, deze man, Rutger van Barneveld. Ooit meegedaan met zo'n SBS-programma... waarin hij dacht dat hij een hele grote ster zou worden. Nou, hij is in ieder geval dichterbij gekomen. Met Zwoele Zomernacht.

0: leuk, toch?
1: Ja, zeker. Rutger van Barneveld, speciaal voor Jolanda, die wil hem graag horen. Dus goede zomernachten.
0: Ah, zo, even weer ademhalen en een slokje water, goed hydrateren. En ook eventjes weer tot rust komen. En dat verschil moet ik maken. Want ik moet je niet over de kling jagen natuurlijk, met deze bizarre temperatuur. Dus nu Angie van de Rolling Stones op Omroep Brabant. Bij Wijn in de Middag. Ah, hey.

0: Opelheid van Taylor Swift. En ik vind af en toe, als het zo warm is, dan moet je je hoofd even koel krijgen. En wat doe je dat nou beter dan met een filosofische tekst? En die kreeg ik zojuist binnen. En daarmee wil ik je denk ik ook richting de klok van 2 uur sturen. Richting het nieuws. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, omdat ik vind dat je ook niet in moet dutten. Je moet wel af en toe filosofisch even kunnen blijven nadenken. En Nelma die zorgde daarvoor. Die stuurde namelijk mij een tekst door. En toen dacht ik, ja, dit is de kern van dit moment. Het is koeler in mijn hol dan onder de parasol.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
10: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobold. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
12: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
13: Pijnenburg Schoenen, ben je dag loopt goed.
12: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Kortelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
11: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Het zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Merci beaucoup richting de ANWB bij persoon van Annemieke. Die kan prima zien waar het vastloopt in onze provincie. Dus vertel.
17: Op 2 plekken nog. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum staat een kapotte auto. En dat kost je een kwartier extra reistijd.
16: Nou kijk, uitstekend. En jij gaat nu lekker de middag in, toch? Of niet? Want
17: yes.
16: Ja, je bent vroeg begonnen. Dus heb je nog leuke plannen?
17: Nou, even een klein tukje doen en dan misschien richting het water. De verkoeling opzoeken, hè?
16: Juist, dat is een uitstekend plan. Nou, ik wens je daar heel veel plezier bij.
17: Een hele fijne uitzending. Ah, geniet ervan.
16: Dankjewel. Tot later.
17: Doei.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde
20: hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistiek.

0: Wat je ook viert, zilvermeel maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
1: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op ScootMe.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Morgen gaat hij open.
4: De stembus voor de Brabantse top 100.
3: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
4: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: mooi liedje. Sienna Spiral en Die on the Hill.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Op Brabant.
0: Nog wel een leuk feitje bij dat liedje van Sienna Spiral. Ze werd vroeger gepest. Maar had er houvast aan muziek, was groot fan van Michael Jackson. En zo schreef ze haar eerste liedje Lady in the Mirror. Niet Man in the Mirror, maar Lady in the Mirror. En het thema daarvan, pesten. Nou, en Die on This Hill, het liedje wat je net hoorde, dat ontstond per ongeluk eigenlijk. Ze probeerde Bohemian Rhapsody te spelen op de piano. Dat lukte niet helemaal, maar toen ontstond er wel een ander deuntje. En dat is het deuntje wat je zojuist hoorde en wat nu de wereld over gaat. Nou, dat is dan toch wel weer heel grappig. Zometeen, dat is echt even een winstwaarschuwing. Soms moet je dat namelijk gewoon doen. Heb ik eventjes een hittewaarschuwing. Ik zie namelijk dat online ook en zo. Kijk, het is allemaal best serieus. Want die grote hitterecords die weer gebroken worden, die zorgen er ook voor dat sommige mensen in de problemen raken. Ook is het drukker bijvoorbeeld op EHBO's van ziekenhuizen of tegenwoordig heet dat spoedeisende hulp. Zorg gewoon ook echt wel een beetje voor jezelf. Drink genoeg, eet genoeg, blijf uit de zon. Al dat soort dingen, weet je. Ik ben niet je vader, dus je weet het allemaal wel. Maar hou er in ieder geval rekening mee. En waar je geen controle hebt, dat is over mij. Ja, alhoewel, je kan de radio gewoon uitzetten, dat kan. Want ik heb me zo meteen toch een liedje in het terugspoelen naar de jaren 90. Nou, dat zorgt wel eventjes voor wat hitte, hoor. Want dat zijn gitaren, daar zeg je u tegen. Ja, ik ga echt een beetje terug naar mijn eigen verleden. En dat verleden, ik zal je een klein beetje erin meenemen. En de rest vertel ik zo meteen. Maar dat was toen ik een jaar of 10, 11, 12 was. Toen had ik namelijk geen normale haren. Maar tot afgrijzen van mijn vader draaide ik er punten in. Koen, punten in je haar? Ja, punten in mijn haar. Wat was dat? Nou, dat vertel ik je zo meteen.

0: Fijn, hè?
1: Maar als je dacht dat dit al intensief was, dan kom ik nog wel even met iets mooiers, hè?
2: Even terugspoelen naar
1: 1994, maar eigenlijk voor de beleving en het verhaal een paar jaar later. Laat het 5, 6, 97 zijn geweest. Ik was natuurlijk klein kontje, daarom ook de 90s, want daar ben ik echt in opgegroeid. Ik had een oudere zus en ik had een oudere broer. Die heb ik trouwens gelukkig allebei nog steeds. Mijn zus is 4 jaar ouder, mijn broer is 6 jaar ouder. En daar keek ik natuurlijk tegenop. En die hadden veel meer. Die hadden cd'tjes liggen. Die hadden de goede apparatuur om dat mee af te spelen. Die hadden, vond ik, een identiteit. Ik nog niet. Ik ontleende eigenlijk een beetje mijn identiteit aan hen. En in dit geval de vrienden van mijn broer. Die waren wat alternatiever en die zochten ook wel muzikaal de randjes op. En die waren punkers. Zo vond ik dat. Alternatief in ieder geval. En dat vond ik zelf ook wel leuk. Dus op een gegeven moment, eind basisschool, toen dacht ik, ja, goh, ik moet ook wat. Weet je, ik was al mijn tijd een klein beetje vooruit, omdat mijn broer en mijn zus ouder waren. Dus ik moet ook wat. Dus ik ging aan mijn moeder vragen van die broeken die op je enkels hingen, weet je wel. Ik ging een ketting aan mijn portemonnee hangen, zodat die ketting langs mijn broekzak hing. Ik ging van die skateschoenen dragen. Airwalks en Vans en dat soort dingen. En ik draaide mijn haar in punten. Ja, met die grote, grote gelbakken die je kon kopen in de supermarkt, smeerde ik mijn hele haar onder en uiteindelijk draaide ik punten daarvan in mijn haar. En die stonden dus recht overeind. 6, 7, 8, 9 punten op mijn hoofd. Mijn vader vond dat verschrikkelijk. Zeker als we op vakantie gingen naar een hotel toe en dan zaten we aan tafel en dan zat iedereen er netjes bij en ik had van die punten in mijn haar. Dat vond hij helemaal niks. Maar goed, maakte mij toen allemaal niks uit en mijn moeder had zoiets, ach, laat die jongen, die geneest vanzelf wel een keer. Nou, ik heb er een paar jaar mee rondgelopen en ik luisterde uiteraard de muziek die daar een beetje bij hoorde. Of dat nou Green Day was, Nirvana of The Offspring. Van het album Smash. Deze. Ik heb je gewaarschuwd, toch? Hij is pittig, hij is vrij hard. Ik hoop niet dat je oververhit raakt. Maar potverdomme, wat een plaats zeg. Uit 1994 is dit Self-Esteem op jouw radio.

0: Zo, Colin, ik moet je even bedanken. Want jij riep heel hard Koen. Ik was nog eventjes hier in de pantry en eventjes bij iemand van marketing. Maar jij saved my ass. Dankjewel, jongen. Zometeen na het nieuws hoor je deze. The Three Degrees and The Runner. En The Script and Superheroes. Nou, die superhero die staat hier voor me, want die heeft mijn ass gered. Colin, zometeen het nieuws, wat zit daarin?
1: Celstraf geëist voor verkrachting van een minderjarige en een vertederend filmpje uit België gaat viral.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
4: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
3: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
4: Koppens biedt veel meer.
3: Kom langs in Volkel.
4: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
5: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Even kijken, ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Mijn naam is Koen Wijn en met wie spreek ik?
6: Mijn naam is Edwin Gerritsen.
0: Dag,
6: goedemiddag.
0: Ja, hallo. Goedemiddag. Zeg, ik ben benieuwd, want jij denkt dat ik denk dat jij best een drukke middag kan gaan krijgen. Als het weer zo'n beetje zich ontwikkelt.
6: Ja, dat zou kunnen. Of mensen blijven lekker binnen in de airco.
0: Dat
6: zou
0: ik snel adviseren. Ja. Dan kan ik namelijk dadelijk snel naar huis. Dat vind ik ook wel lekker. Ja. Edwin, vertel, waar staat het vast? Ja.
6: Er staan inderdaad al wat files op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 10 minuten. Daar staat een auto met pech. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Nieuwkuik 5 minuten. De andere kant op richting Zierikzee 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
4: Omroep Brabant.
0: Ja, het is warm. Het is heel erg warm. En dat kan oplopen tot een graad of 36. Meer woorden maak ik er niet aan vuil. Want je ondervindt het vanzelf. Colin, het nieuws.
1: Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen Maher B. uit Uden. Hij wordt ervan verdacht een meisje van 15 verkracht te hebben, die later ook nog eens zwanger raakte. Verdenkt justitie de 25-jarige Syriër van meerdere minderjarige meisjes aan het ouderlijk gezag onttrokken te hebben. Volgens de buurt was het bij de verdachte zijn appartement regelmatig een komen en gaan van jonge Syrische of Turkse meisjes die van huis zouden zijn weggelopen. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen. De ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen loopt nog altijd rond in de omgeving van Esbeek. Volgens Stijn, de bioloog van het park, is het dier over de gracht van zijn verblijf gezwommen, vertelde hij in Kei Goeiemorgen.
7: Ja, als ze dan echt een keer springen en ze zwemmen eroverheen, ja, dan zijn ze los. Want ja, anders het alternatief is verdrinken. Dus eigenlijk ook wel fijn dat hij dat niet heeft gedaan. Toen heeft hij een tijdje in Beekse Bergen gezeten, alleen dan zit hij helemaal boven in de bomen.
1: Ja, en ook al weten ze waar hij zit, vangen is lastig. Ja,
7: we willen dat met een verdovingspistool doen. En daardoor moet er geen takjes of dingetjes in de weg zitten. Want zo'n verdovingspijl, die hoeft maar iets tegen te komen. En die schiet een andere en wellicht de verkeerde kant op. En als hij boven in de boom zit en je verdooft hem, dan valt hij er ook heel hard uit. Dus idealiter als hij gewoon op zijn gemakje ergens op de grond zit, dat we hem goed kunnen verdoven met een verdovingsgeweer. Dat is het ideale scenario en daar wachten we gewoon lekker op.
1: Ja, de aap is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. In Frankrijk is de eerste ebola-besmetting ontdekt. Het gaat om een arts die net is teruggekeerd uit Congo. In dat land is een grote uitbraak van de zeer gevaarlijke ziekte. Volgens de Franse overheid wordt de patiënt in isolatie behandeld. Ook is er een contactonderzoek gestart om uit te zoeken met wie de besmette arts sinds zijn terugkeer in aanraking is geweest. In Congo zijn inmiddels 1000 mensen besmet met het ebola-virus en honderden patiënten gestorven. Is heel anders dan. De wereldberoemde techno-dj Amelie Lens gaat momenteel viral op sociale media met een vertederend filmpje. De Vlaamse dj verloor op haar 5e haar moeder, werd daarna door een paar tantes opgevoed en woonde vanaf haar 11e bij haar oma, die voor haar zorgde alsof ze haar moeder was. Oma en Amelie hadden het niet breed en woonden in een slecht verwarmd sociaal huurappartementje waar het 's winters echt hartstikke koud werd. Nou, Amelie beloofde zichzelf toen dat ze ooit haar oma zou terugbetalen met dezelfde zorg en liefde die zij had gekregen. En daarom heeft ze dus pas een luxe appartement voor haar oma gekocht, met daarboven ook nog eens een appartement voor een zorgverlener voor haar oma. Hoewel je het niet hoort wat ze zeggen in het filmpje. Ja, de beelden van de totaal verraste oma van de DJ die raken echt iedereen. Ook onze eigen Brabantse top-DJ's Chesto en Hartwell reageren onder de poster met hartjes en lieve woorden. En namelijk zelf, inmiddels dus wereldberoemd techno-DJ, moeder en getrouwd, vindt dit voor haar oma kunnen doen haar allergrootste prestatie.
8: Nou, dat zijn mooie dingen, weet je. Dat zijn de kleine dingen die je doet. Nou ja, grote eigenlijk wel. Maar in ieder geval wel de dingen die je raken. En dat is
1: zeker.
8: Mooi, toch?
1: Hey Colin, dankjewel.
8: Dat ben ik. En het is 3:05. We houden het hoofd lekker cool. En dat doen we met The Runner van The 3 Degrees. In plaats van de ISA.

0: The Script en Superheroes. Ja, niet van mij gemaakt in ieder geval. Hey, ben je er klaar voor?
1: De meezinger van de middag. Maar neurier of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Oké, uitleg overbodig toch? Dit is wel een meezinger, neurier of fluiten. Probeer er niet te veel op te bewegen, daar is het veel te warm voor. Maar fluiten in ieder geval laat je even gelden voor Rick Ashley. Want deze ethisch klassieken die galm nu door je speakers. Never gonna give...

0: kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

Telo en de Scene. En iedereen is van de wereld. Hoor je nu bij Omroep Brabant. Telo, ja, die is er niet meer. Maar zijn positie in de band is overgenomen door Siep van der Ploeg. En die kennen we natuurlijk van De Kast. 18 november vorig jaar kwam dat nieuws naar buiten. En dat is nog steeds een klein beetje wennen, zeg ik heel eerlijk. Maar ja, goed, een Telo, die is er maar één. En trouwens ook een Siep van der Ploeg, die is er ook één. Ook veel betekend voor de Nederlandse muziek. En vooral voor de Friese muziek. Want vraag je om een Fries popliedje, dan kom je snel uit bij Twarres en bij De Kast. Dus wat dat betreft, alleen maar props. En nu Gwen Stefani. Een soort Red Bull stiltje, geloof ik, in de clip van de Sweet Escape. Of wie had ook alweer die lange haren?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
11: Dit
10: voordelig en snel.
11: Dit zit.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens de KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is, maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn dank is groot. Dus even kijken bij Edwin Gerritsen. Die zit bij de ANWB. En die heeft een scherm voor zijn neus. En daar ziet hij alles op. Het is bijna tovenarij, hè?
11: Inderdaad. Alles wat er in Brabant gebeurt, dat zie ik. En het valt nog wel mee. Nog niet zoveel files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Afrit Kerkdriel heb je 10 minuten oponthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum staat een auto met pech. Tussen Nieuwedijk en Knoop het Gorkum. Een kwartier vertraging. A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Reeshof 10 minuten. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Afrit Dussen en Nieuwkuik 10 minuten extra reistijd.
9: Oké, dankjewel. Daarvoor zijn we in ieder geval weer op de hoogte van de situatie op de weg. En zometeen ga ik je een beetje verleiden misschien. Ik kreeg namelijk een appje binnen. Of een appje, een Instagram DM'tje, zoals dat dan hip heet. En daar werd ik zo enthousiast van. Het heeft alles te maken met de dag van de zachte G. En daar wil ik je misschien toe verleiden. Laat je je verleiden? Ik ben heel benieuwd. Zometeen meer.
14: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
20: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in

0: Friese Top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Wat een trompetjes en wat heerlijk. Risk It All, Bruno Mars en daarvoor The Boss. Oftewel Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: Wijn in de middag
2: op Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag. 3:13 op deze 24e juni. Die blaffen en blaf heet is. Maar goed, we gaan er niet aan onderdoor. We gaan er gewoon mee door. En let ook een beetje op jezelf en op elkaar. Een beetje hydrateren, goed eten, dat soort dingen allemaal. Dingen die je nog wel eens vergeet als het zo warm is. Hé, maar ik ben zwanger. Ik ben zwanger van geluk. Want wat vind ik het leuk, zeg, dat we gisteren van Café Gij en ik uit Gemert de vraag kregen: goh, komen jullie naar Gemert op de dag van de zachte G? De dag natuurlijk dat we de Brabantse top 100 uitzenden, maar ook vooral de dag dat we vieren dat we Brabanders zijn. Dat was al echt te gek. Hier staat alles in de fik, dat kan ik je melden. Op de achtergrond, op de radioredactie, alles staat in de fik. Want in 2 weken moet van alles geregeld worden om daar op locatie te komen. En dat is niet alleen radio, hè. Dat is ook marketing, dat is vormgeving, dat is online. Ga zo maar door. Mensen zijn echt bikkel en bikkelhard aan het werken om daar iets heel vets neer te gaan zetten. Maar dat doen we zeker niet alleen. Dat doen we ook wel met jou. Want dit is een feest van heel de provincie. En doe me nou een deugd. Zit je bij een computer of heb je je smartphone in je hand? Surf dan even naar www.omroepbrabant.nl/dagvandezachteg. Heb je hem? Omroepbrabant.nl/dagvandezachteg. Oké, dat is 1. 2 is doe mee. Wat zeg je, Koen? Ja, doe mee. Doe mee met de dag van de zachte G. Want daar staat een interactieve kaart op. En jij kunt meedoen. Neem een initiatief. Dat kan heel klein. En waarom werd ik daar nou door geïnspireerd? Nou, ik kreeg een berichtje via Instagram. Dat vond ik zo verschrikkelijk leuk. Hoi, ik werk op een sport-BSO in Breda. En ik dacht wel voor die kleine kids wat sportspelletjes te kunnen doen met Brabantse dingen. Worstenbroodjes happen bijvoorbeeld. Brabantse carnavalsliedjes zingen met een microfoon. En dan kan onze Johnny Cash natuurlijk niet ontbreken. Nou, Johnny Cash is dan niet Brabants, maar ik denk dat hij een andere bedoelt. Maar dat maakt verder niet uit. Dit is dus zo'n initiatief wat je kan doen. Werk je op een BSO, ga iets Brabants doen met elkaar. Heb je alleen maar Brabantse collega's, trakteer. Of heb je juist een collega die niet uit Brabant komt, heet hem een beetje welkom. Geef hem een worstenbroodje of geef hem een cursusje. Er zijn allerlei dingen die je kan doen. Je kan ook gewoon de vlag uithangen die dag, omdat je heel erg trots bent. Misschien wel een Brabantse vlag, want die hebben we natuurlijk ook gewoon in onze webshop. Kortom, er is echt een hoop wat je kan doen. En zet jouw initiatief op de kaart. En die kaart die vind je dus op omroepbrabant.nl/dagvandezachteg. Doe me een lol, ga in ieder geval even kijken, laat je enthousiasmeren. En hoe klein ook, zet je initiatief op de kaart. En het mag natuurlijk ook heel groot. Als je nou een Mercedes-Benz dealer bent, het is wel leuk als je mij gewoon een G-klasse geeft. Maar dat is een heel ander verhaal.

0: Something in the Water. Nou, die heeft in ieder geval water en dat is wel lekker.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Wat kreeg ik nou net binnen? Dat was ook wel een dingetje. Ik dacht, jeetje, Rudy stuurde mij een berichtje. Die stuurde mij een foto van zijn thermometer. En die zei in de achtertuin, schaduw 1,5 meter hoogte. Niet normaal, toch? Het ding gaf 40 graden aan. Ja, echt. Het is niet niks. Nee, het is echt niet niks. En soms doe je er een beetje grappend over, jongens. Heel Nederland staat op zijn kop. Ja, dit is ook wel terecht, weet je. Dit is als je nou even rent voor de spoorwegovergang of eventjes rent om je boodschappen te saven of whatever, dan heb je bijna al koorts, weet je wel. Dat is gewoon niet goed. Dus let echt goed op elkaar. Zoek een beetje schaduw op, zoek verkoeling, eet en drink genoeg. Nou, al dat soort dingen. Heel erg belangrijk. En weet je, soms kan dit ook wel heel lekker zijn. Gewoon even erop uit. Alleen ook dit is riskant, want vaak als je op het water zit, heb je geen idee van de kracht van de zon. Dan heb je namelijk een lekker briesje. En dat briesje, dat verdooft een beetje. En dan kom je daarna zo rood als een granaal van die boot af. En dat is natuurlijk ook niet goed. Met een zonnesteek. Nou, daar weet Johnny Purple er alles van. Geef me wind en zeilen. Dat is de klassieke vandaag van Nederlandse bodem. Splitsing.

0: Winterzeilen. Van Splitsing, de voorloper van de jazzpolitie. Ah, dat had je er lang al geweten. Of gehoord. Hey jongens, wel Omroep Brabant. Vandaag de klassieker van Nederlandse bodem. Maar we kijken ook even verder dan onze neus lang is. Verder dan Brabant, verder dan Nederland. Want we komen uit in...
1: Omroep Brabant presenteert...
2: Een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Scandinavië, want daar kan de Baza vandaan. Begonnen als schoolbandje, maar later heel succesvol. Nou, dit is de tweede hit hoor. I'll Lose Myself, hoor je.

0: Maar dat zometeen pas allemaal. Want eerst zometeen het nieuws. Colin, wat zit daarin?
1: In een Brabantse stad is een uitzonderlijke hittekracht gemeten. En ik leg je uit waarom er gestrooid wordt op de weg.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Edwin Gerritsen bij de ANWB, waar staat het vast?
6: Nou, op het hete asfalt in Brabant staan nog niet zoveel files gelukkig. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. A58 Breda richting Tilburg voor knooppunt Sint-Anderbos 10 minuten. En op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel voor Brakel een kwartier vertraging door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: En dat hete asfalt, wat een goed bruggetje eigenlijk van Edwin. Nou, daar komen we zo wel op terug. Want het is inderdaad ontzettend warm. Temperaturen die lopen op tot 36 graden. Ja, alle waarschuwingen zijn natuurlijk daarvoor van kracht, dus luister daar in ieder geval ook naar. En daar heb jij zo nog wat over, volgens mij, dat hete asfalt. Maar dat zo meteen pas. Colin.
1: Nou ja, we gaan het wel over de hitte hebben, want in Eindhoven is vanmiddag de hittekracht opgelopen tot 10. En dit is het hoogste niveau op de hittekrachtindex van het KNMI. Nog nooit was de hittekracht zo hoog in Eindhoven. Dit wordt gemeten aan de hand van temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. De extreem hoge waarde werd maar 10 minuten gemeten. Daarna zakte de hittekracht weer naar 9. Maar dat is volgens het KNMI nog steeds uitzonderlijk warm. Hittekracht 10 werd op veel weerstations nog nooit gemeten. Een 41-jarige man uit Breda moet van de rechtbank 8 jaar de cel in voor een poging tot doodslag op zijn vriendin. Januari vorig jaar sloeg hij haar meerdere keren in het bijzijn van hun 4 kinderen. Het is een wonder volgens de rechter dat de vrouw de poging tot femicide overleefde. Ze moest namelijk gereanimeerd worden en lag 3 weken in een kunstmatig coma op de intensive care. Opvallend is dat de twee nog altijd bij elkaar zijn, want zij denkt dat hij haar niet bewust zo heeft beschadigd. In Stevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurde na Oekraïnse droneaanvallen op de energiecentrales op het door Rusland geannexeerde schiereiland. De grote stad op de Krim is vaker doelwit, vertelt correspondent Christian Pauwen.
8: Sevastopol, dat was altijd de belangrijkste havenstad op de Krim. Daar heeft de Russische marine ook een basis. Al is de vloot eerder al grotendeels weggehaald vanwege de drone-dreiging. En nu zie je dus ook verdere aanvallen op kritieke infrastructuur. En dat dus ook de hele stad nu zonder stroom zit.
1: De Krim wordt al sinds 2014 bezet door Rusland en Oekraïne probeert het eiland nu te isoleren. Ja, de ANWB had het er net al over. Heet asfalt in Brabant en wie in Vught op de weg rijdt zal wel even met zijn ogen knipperen, maar daar wordt gestrooid. Zie je normaal gesproken natuurlijk in de winter, maar de gemeente strooit zout om de weg daar te koelen en zo de kans op schade aan het asfalt te verkleinen. Want asfalt wordt met deze extreme temperaturen zachter en gevoeliger voor vervorming. En voordat je denkt straks hele kolonnen strooiwagens op de snelweg tegen te komen, nee. Want dat is een ander soort asfalt, ZOAP, en dat is dus zeer open asfaltbeton. En dat kan daardoor wat beter uitzetten en is dus ook minder gevoelig voor die hitte.
0: Dit is misschien even een zware insight. Maar waarom weet jij dat ZOAP zeer open asfaltbeton is? Waar heb je dat geleerd?
1: Ja, ik weet niet. Er was een radiopresentator ooit en die had een gesprekje met de ANWB.
0: Oh, dat wist je vast sinds een uurtje?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Ah, nee, want we hebben allebei dezelfde school gedaan. De school van journalistiek.
1: Nee, ik wist het wel hoor.
0: Ja, maar dat stond in de kennis van de wereldtoets toen.
1: Echt?
0: Er stond ZOAP staat voor zeer open asfaltbeton. Dus ik dacht, misschien heb jij dat daar ook geleerd.
1: Nee, ik ben gewoon een nerd wat dit soort dingen betreft.
0: Oké, nou, dat wist ik ook al lang trouwens. Maar...
1: en bedankt.
0: Leo Colin, kou voor jou. Hey, dankjewel voor het nieuws. En ook voor de ZOAP-les en de strooiles en al dat soort lessen.
1: Lekker strooien.
0: Altijd blij mee. Precies. En heb ik ook nog een les voor jou. Don't be afraid of the dark.
1: Zo doen.
0: Ja, precies. Ja. Helemaal goed. Zo meteen ook nog Suzanne Freek. En een hele lange, maar hele fijne van Genesis. Maar eerst dus deze van de Robert Cray Band. Hoor je nu hier bij

0: online luistert
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: No Son of Mine van Genesis. Die hoor je hier bij Omroep Brabant. En hij staat al te wachten. Dus ik start het muziekje even in. Lekker relaxed.
1: Wat zal hij doen? Wat zal hij kiezen?
2: Oh ja, dat is die hotellobby muziek.
0: Ja, precies. Dit is die meneer die richting onder die glazen lift.
2: Ja, precies. Dat zijn dat. Ja.
1: En wat kiest Johnny?
0: Ja, want vandaag is John van Vroeno de Ronnie van dienst, zeg maar.
2: Precies, inderdaad.
0: Hey, en ik heb twee liedjes. Allebei redelijk chill, maar eentje zeker heel erg geschikt. En de andere kan je ook zeggen van ja, wij zitten zo al in de zon. Laat maar even. Dus luister mee naar de keuze.

0: Juist.
1: Nou, ik zie iets aan je ogen, maar ik ga dat nog niet verraden. Want daar komen we zo meteen op terug. Denk er nog maar even over na. Doe meteen de tease, want eerst gaan we richting Amam.

0: Altijd goed, hè? Stelt nooit teleur. Mama Anouk. Places to go. Hoor hier bij Omroep Brabant. Wij in de middag nog heel eventjes. Zometeen gaan we richting Afslag Zuid. Daar komen we straks op. Want eerst nog één dikke vette tip. Die kreeg ik van Jouke. Jouke die had vandaag, denk ik, weinig te doen. In ieder geval rondom Houzen kon hij zijn dingetjes gaan doen. En die zei, ik heb vandaag alle winterjassen gewassen. Die waren zo droog. Nou, dat vind ik nou slim. Dat is inderdaad zulke dingen die moet je op dit moment van de dag doen. En als je nou andere dingen aan het doen bent. En je zit bijvoorbeeld te werken. Je zit achter een computertje. En je denkt, ja, weet je, ik moet nog even dit in klok en ik moet nog eventjes dat doen en ga zo maar door. Ga dan ook eventjes naar www.omroepbrabant.nl/dagvandezachtig. Dat is echt een heel leuke site. 7 juli is het zover. De stembussen gaan binnenkort open voor de Brabantse Top 100. Hè. Morgenochtend is dat het geval. Nou, dan kun je via daar natuurlijk ook je stem uitbrengen. Maar het gaat vooral over initiatieven. Wat gaan we doen met z'n allen? We gaan namelijk vieren. En vieren doen we niet met onze handen in de zakken. Nee, vieren doen we door elkaar op te zoeken. Kleine initiatieven. Die kun je daar achterlaten. Nou, doe dat beslist even. Ik ben heel erg benieuwd. En laat het daar achter. Tot zover. Want, John, jij hebt net een keuze gehad tussen de Mezzanets en André van Duin. Wil ik zo meteen horen. Maar eerst richting natuurlijk Afslag Zuid. Want jullie gaan zo meteen weer rocken.
1: En wij gaan zeker weer rocken. En ja, we zijn er gewoon al helemaal klaar voor. Als ik weet niet of je buiten bent geweest sinds dat je hier het pand binnenliep.
0: Nee. Dat ga ik zo meteen doen. En ik weet dat ik vanochtend het huis uitliep. En mijn vriendin die zei, heb jij nou een lange broek aan? Ik zeg, ja, ik heb een lange broek aan. Want ik ga zo meteen de airco van de auto in. Dan moet ik, nou, misschien 30 meter lopen van de auto naar de ingang.
1: Ja.
0: Dan zit ik weer in de airco.
1: Ja.
0: En dan ga ik weer terug in dezelfde 30 meter. En dan doe ik alweer een korte broek aan thuis.
1: Ja, ik moet zeggen, de laatste paar uur heb ik het ook koud.
0: Ja,
1: want ik heb wel een korte broek aan.
0: Ja, precies.
1: Nee, maar we gaan de uitzending staat wel in het teken van warmte en de hitte. Want daar kunnen we vandaag niet omheen. Wat we onder andere gaan doen, we hebben de hitteverslaggever Ruud. Die is Omroep Brabant op pad al de hele dag. Om, om de mensen een hart onder de riem te spreken die buiten aan het werk zijn. Die dingen meemaken. Die in de hitte zitten. Dus daar gaan we straks zeker contact mee hebben. En dit weer vraagt eigenlijk ook om een andere eetpatroon.
0: Ja.
1: Ja. Je eet en drinkt eigenlijk al. Tenminste, dat zou je denken met dit weer. En we gaan daarover bellen. Over
0: maar eet je niet veel te weinig? Ik heb altijd dat ik veel te weinig drink.
1: Precies dat. Er zijn heel veel meer vragen. Van moet je nou heel veel water drinken en dat soort zaken. Dus daar gaan we straks over bellen.
0: Hey, en waar verblijd ik jou mee met de mensen?
1: Nou, in het teken van de hitte van de uitzending zou ik André van Duin wel willen horen. Ja,
0: ja, dan gaan we dat zeker doen. Ja. Dan maak je ook een hoop mensen blij mee. Weet ik zeker.
1: Nou ja, zeker. En meestal wordt hij gevraagd als het winter is. Maar
0: ja, nu. De zomer. Veel plezier zo meteen. It's

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Hey, hallo! Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
9: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
8: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
10: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
11: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
12: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 's Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. En voor de verkeersinformatie schakelen met de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Edwin, goedemiddag.
16: Middag, John. Er staat ongeveer 80 kilometer file in Brabant. Het is niet drukker dan gebruikelijk. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem. 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Wijchen en Kuik een kwartier. Op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Tussen Uitwijk en Brakel ruim een half uur vertraging. De rijbaan is daar dicht, het verkeer wordt daar omgeleid.
15: Oké, Edwin, dank je wel. Zometeen afslagzaait voor deze woensdag die de geschiedenisboeken ingaat als een van de heetste woensdagen van juni. En dat, die trend die zetten we een beetje voort in de uitzending daarover. Alleen maar hitte, hitte, hitte. En natuurlijk heel veel fijne muziek. En in het kader van hitte... Gonna make you sweat, hoor je zometeen afslagzaait.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar... Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
20: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
23: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
24: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
25: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
26: Van tuinsets met parasol.
25: Assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
26: Van tuinsets met parasol.

0: Voor het geval dat je vandaag nog niet had gezweet. Gonna make a sweat. Everybody dance now.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ja, goedemiddag. 4:10. Het is woensdagmiddag die de geschiedenisboeken ingaat. Als een van de heetste woensdagmiddagen in juni ooit. Marjolein ook van de partij. Ik zei het eventjes heel snel tegen jou. We horen eigenlijk helemaal niks over andere grote nieuws van vandaag. Dat zijn de landelijke stakingen in het OV.
3: Ja, toen zei ik,
0: welke stakingen?
3: Het is compleet langs me heen gegaan.
0: Ja. Nee, serieus. Ik heb al het nieuws zo'n beetje... Ik zag net nog één filmpje. Er waren wat borden opgefilmd van de trein en de tram.
3: Maar ik snap het niet. Er rijdt nergens een trein?
0: Nee, ja. Ik weet niet tot hoe laat het ging duren, maar dat was vandaag, ja.
3: Dat is eigenlijk best een groot ding.
0: Ja.
3: Nou, ik weet niet onder welke steen ik heb gelegen, maar...
0: Iedereen heeft het over.

0: superhittekrachten en temperaturen en superhitte golven.
1: Ja,
0: en
1: die
0: dat
1: treinen maken ons gewoon even niks meer uit.
0: Nee. Nee, ja, de FNV die heeft die staking. Ja, dus,
1: Nou, ik ben blij dat je het even zegt. Ben weer mooi op de hoogte.
0: Ja, nee, dus dat. Ja, we tellen vandaag af naar de opening van de stembus. Dat gaat morgen allemaal gebeuren voor de Brabantse top 100. Heb jij je lijstje al een beetje klaar, Marjolein?
1: Nou, een eerste druk, laat ik het zo zeggen.
0: Eerste druk. Nou, je mag het gaan stemmen op Brabantse artiesten. Dus, dat doen we al een aantal jaar. En het is onderdeel van de Dag van de Zachte G. We gaan hem ook uitzenden natuurlijk op 7 juli. En dat doen we live vanuit Gemert. En wil je nou meer informatie daarover hebben? Of weten hoe je bijvoorbeeld ook jouw steentje kunt bijdragen aan die Dag van de Zachte G? Ga dan even naar omroepbrabant.nl/dagvandezachtegg. Daar kan je alles intussen op terugvinden. De dag vandaag waarop het vanaf vanmiddag 12 uur code rood was. In Woensdrecht is rond 9:15 vanochtend al de 30 graden aangetikt. En het is daarmee een van de eerste plekken waar een lokaal tropische dag is vandaag. Het is pas de tweede keer dat het in juni al zo vroeg is, 30 graden. Vorige keer dateert van 22 juni, het was in 2017 al dus weer plaatsen. En het is vandaag ook de dag waarop de Nederlandse hockeysters zich hebben geplaatst. Ze wisten 4 wedstrijden voor het einde al verzekerd, namelijk van de eindzege in de landencompetitie Pro League. De ploeg van bondscoach Raoul Eeren heeft zich daarmee direct geplaatst ook voor de Olympische Spelen van LA in 2028.
1: Oh, wat vet.
0: Ja, weet je wat het leuke is? De hockeysters hoeven er zelf niet eens in actie te komen om zich al te plaatsen.
1: Wat dan?
0: Ja, omdat ze de Pro League voor de 4e jaar op rij winnen, maar Oranje profiteerde van uitglijders van de naaste concurrenten Argentinië en België.
1: Die doen niet mee?
0: Ja, die doen wel mee, maar die hebben tegen elkaar gespeeld. En dat was, zij zijn zo ver al dat ze gewoon de winst kan hun al niet meer omgaan.
1: Nou, wat lekker.
0: Die staan wel gewoon op die eerste plek.
1: Komende 2 jaar lekker rustig aan.
0: Ja, is lekker toch? Ja, inderdaad. Of goed trainen, dat kan ook. Nou, dit is wel echt heel erg sneu. Elon Musk, wie kent hem niet? Die zijn biljonair-status na 2 weken alweer kwijt.
1: Oh, ja, de arme ziel.
0: Hij zag ze gewoon uit zijn broekzak vallen. Ach. Hij werd eerder deze maand namelijk de eerste biljonair ter wereld, dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. En na die notering schoot het aandeel omhoog.
1: Ja, ja.
0: Het vermogen van Musk piekte daarbij op 1,1 biljoen dollar. Sindsdien is de koers van SpaceX fors gedaald, waardoor honderden miljarden dollar aan beurswaarde verloren gingen. Volgens Bloomberg in Billionaires Index bedraagt zijn vermogen vandaag een schamele 957 miljard dollar.
1: Dat is wel zielig. Ik weet niet of hij dat wel volhoudt.
0: Ja.
1: Arme jongen.
0: Die zal het in ieder geval ook heet hebben vandaag, toch?
1: Ja.
0: Dan is er nog altijd iets wat Ronnie altijd doet met jou. Dat is een jingle.
1: Wij hebben een AI-song. Ja, dat is altijd met dezelfde tekst, maar we weten nooit wat voor muziek je eruit komt.
0: Nee, nou, zullen we eens even bijpakken dan? Nou.

0: vind hem wel lekker eigenlijk.
1: Ja.
0: Wat vind jij ervan?
1: Ja, ik vind vooral het drumpen.
0: Ja. Nou, soms komt er echt bagger uit. Maar deze keer denk ik dat we nog wel een keer later kunnen herhalen.
1: Nou, dat is nou mooi. Dan doe ik hem in het bakje bewaren.
0: Nou, leuk.
1: Goed zo. Nou, leuk dat je erbij bent.

0: Sly Fox, Let's Go All The Way. Daarvoor nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Jij wist te vertellen trouwens dat Teddy een groot fan is van Roxy Dekker.
1: Ja, dat hoorde ik in een interview op Pinkpop. Ja, blijkbaar kennen ze elkaar een paar jaar sinds een of andere kerstspecial.
0: Grappig.
1: En hij zei echt zo, ja, Roxy is my dog. Ja. Roxy is my friend. Heel grappig.
0: Ja, jij zit te luisteren. Jij bent onze vriend natuurlijk van de Afslag Zuid van het programma hier bij Omroep Brabant tussen 4 en 7. En vandaag, ja, je weet het. Ik weet het, jij weet het, de hond van de buur weet het. Het is warm, het is gewoon heet. En daarvoor is maar één remedie. Rustig aan en niet druk maken, Marjolein.
1: Nee, manjana, jongens.
0: Zeker. Ja. Nou, ik heb jaren in dit klimaat gewoond. En
1: ja,
0: gewerkt.
1: Curaçao natuurlijk.
0: Ja, zeker. En dit is wel een beetje het weer wat je daar hebt in september, oktober. En dan valt de wind weg. En dan heb je ook dit weer te pakken.
1: Oh ja, bloedje heet.
0: Ik heb vandaag ook al, toen ik hier, ik denk, nee, doe toch even een ander t-shirtje aan. Want vanochtend al was er weer veel te druk bezig. Ja. Maar het brengt ook altijd problemen met zich mee in de vorm van vragen. Wat doe je nou bijvoorbeeld met eten? Eet jij nou anders met dit weer, Marjolein?
1: Ja, echt simpel.
0: Ja, simpel.
1: Ik ga niet koken.
0: Okay.
1: Dat vind ik zo vervelend.
0: Ja, waarom?
1: Ja, dan sta ik of boven een hete pan en ik heb het al warm.
0: Ja.
1: Of dan denk ik doe makkelijk met een ovenschaal of zo.
0: Ja.
1: Maar ja, dan zit die oven mijn hele keuken op te warmen eigenlijk. En het, voor je gevoel is elke bron van warmte nu te veel.
0: Ja.
1: Want je wil het zo koel mogelijk houden. Dus ik probeer gewoon iets heel simpels.
0: Heb je dan ook minder trek?
1: Ja, dat ook wel.
0: Ja,
1: terwijl dat is best wel eigenlijk tricky. Dan moet je natuurlijk op letten dat je wel goed blijft eten.
0: Zeker, goed blijven eten en blijven drinken. Ik kan me voorstellen inderdaad dat mensen nu anders eten en drinken. Maar wij zijn eigenlijk wel benieuwd wat mensen nu doen met eten.
1: Ja, ook een beetje tips. Want ik merk bij mezelf dat ik dan nu in huis ben. En denk, wat ga ik dan nu weer eten? Pak dan weer gewoon een broodje voor de tweede keer vandaag.
0: Ja.
1: Doe ik weer even een soepje opwarmen. Dat kan, maar op den duur na 2 dagen ben je daar klaar mee.
0: Ja.
1: Dus ja, heb je goede ideeën? Wat eet jij met dit weer wat lekker is en makkelijk? En ik hoor het dan heel graag.
0: Nou, hartstikke mooi. Dus wat eet jij met dit warme weer? Mag je doorgeven via de app? Hoor graag van jou 06-573-282-03. Met dit hete, warme weer pas jij je eetgewoontes aan. Hoor we het graag van je via de app. Daar komen we er straks eens even op terug. En als je tips hebt voor ons, mag je dat ook doorgeven. Nelly Vertellen komt eraan. Na James Bay.

0: Hold Back the River, James Bay. Nelly Furtado, die ga ik even meenemen naar straks na het nieuws en de boodschapjes. Want die krijg je zo meteen. En het nieuws krijg je van Colin bij. Colin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ga je het over hebben?
1: Het PFAS-probleem in Brabant is veel groter dan gedacht. En een iconische spelshow krijgt na 33 jaar een ander gezicht.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
5: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
0: En voor de woensdagmiddagspits zoeken we contact met Edwin Gerritsen van de ABB. Hoe staat die spits ervoor, Edwin?
6: Nou, John, het is een stuk drukker geworden sinds een half uur. Er staat nu bijna 100 kilometer file in Brabant. Er zijn weinig opvallende files. De langste staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Batendorp een kwartier op onthoud. A27 Breda richting Gorinchem. Voor knooppunt Gorinchem 10 minuten. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 20 minuten. En op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Tussen Eidwijk en Brakel is het oponthoud 10 minuten.
0: Oké, okay, Edwin, tot over een half uurtje.
6: Tot straks.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, het is tropisch warm vandaag. Kortweg gezegd gewoon heet met 34 tot 36 graden op de thermometer. Veel zon, weinig wind. Ook vanavond is het nog lang erg warm. Door de hoge luchtvochtigheid krijgen we straks een pak nacht. Colin Dijk met het nieuws.
8: Bijna 3000 locaties in Brabant zijn mogelijk vervuild met PFAS. Dat heeft de provincie bekendgemaakt. Op 750 van die locaties liggen woningen, recreatie of drinkwater in de buurt. De provincie dacht eerst dat er maar op 1500 locaties sprake was van mogelijke PFAS-vervuiling. PFAS is een verzamelnaam voor een groep van duizenden chemische stoffen die niet afbreken in de natuur. Ze tasten het immuunsysteem aan en bij langdurige blootstelling zijn sommige soorten kankerverwekkend. Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt op de Tilburgse weg in Moergestel. Het slachtoffer werd door een auto geschept op de oversteekplaats. Vanwege het letsel van de fietser landde er ook een traumahelikopter. Door de klap raakte ook de auto zwaar beschadigd. De weg was enige tijd dicht voor onderzoek. Wie een verkoelende duik wil nemen in Valkenswaard moet er vroeg bij zijn. Het buitenzwembad bij sportcomplex De Wedert gaat morgen en vrijdag eerder dicht. De gemeente is namelijk bang dat door de hoge temperaturen van boven de 40 graden de alertheid en concentratie van de badmeesters afnemen. En er is geen extra personeel beschikbaar om ze af te lossen. En dat zou dan weer mogelijk voor onveilige situaties kunnen zorgen. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Maanden geleden hadden ze al een werk- of studievisum voor Nederland gekregen. Het gaat om mensen met een werkvisum, Palestijnse studenten en meereizende gezinsleden. Maar de Nederlandse overheid wilde de Palestijnen niet helpen om de reis vanuit Gaza mogelijk te maken. Verslaggever Sander van der Hoorn legt uit waarom de overheid toch overstag ging.
9: Zonder deze bemiddeling van Nederland het hebben van een visum niet voorstelt. En heeft dus bemiddeld om ze naar Nederland te halen. Het ticket hebben ze zelf betaald bij Nederland. En de huisvesting hier die wordt geregeld of door henzelf ofwel door de universiteit waar ze vanaf vandaag gaan studeren.
8: Vooral de universiteiten waar de Palestijnen gaan studeren vroegen de overheid wel te helpen. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe gaat nog één seizoen maken van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. In 1944 presenteerde Krabbe de eerste aflevering.
10: Goedenavond. En welkom in een gloednieuw spelprogramma Blokken. In elke ronde stel ik 10 vragen aan de beide spelers. En degene die het antwoord weet op de vraag, die drukt uiteraard als eerste af. En de bedoeling is dat je dan een soort van horizontale rij maakt in dat blokkenveld.
8: Ja, Blokken wordt overgenomen door Sven de Leijer, die overigens ooit publieksopwarmer was bij het VRT-programma.
11: Oh ja, dus die klappen, dus ik met klappen.
8: Ja, precies.
11: De klappenmanager. Het was overigens 1944, het was 1994.
8: Zijn 94? Ja. Dat is wel heel
11: even
8: lang.
11: Terugluisteren. En toen dacht ik, klinkt verrekt goed voor 44.
8: Nou, die kan weer in de bloepenbak, hoor.
11: Ja, die kan erin, zeker. Jij zegt, ik ken het niet.
12: Nee, ik hoor jou over Blokken. Ik denk Blokken. En dan zeg je ook nog het langste ooit. En ik denk echt, nou, ik zit nu te voelen.
11: Ik moet heel eerlijk bekennen. Nee. En ik kom toch regelmatig ook wel in België. Ik ben er ook best wel veel.
8: Jullie gaan me toch niet zeggen dat jij dit ook niet kent?
11: Nou, ik ken het. Toen jij zei, dat is het kennisquiz met combinatie met Tetris, dan dacht ik, daar heb ik al eens een keer iets voorbij zien komen. Maar hoe laat werd dat uitgezonden?
8: Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik heb dat echt wel vroeger, maar dat was ik wel een stukje jonger. Maar goed, dat kan. Het is van 1994. Ik heb dat wel eens een paar keer met mijn ouders zitten kijken, ja. Ja, blijkbaar was er niks in Nederland tot de televisie. Maar die Belgen die kunnen ook wel leuk televisie maken.
12: Ja, dat is wel waar. Ze kunnen leuk
11: televisie. Dat is absoluut waar. Ja, ik mag er ook graag naar kijken. Absoluut. Dankjewel, Colin. Tot over een half uurtje. Wat eet jij met dit warme weer? Heb jij tips voor ons? Zijn je eetgewoontes aangepast? Je mag het doorgeven via de app 06-573-282-03. Ja, dan gaan we straks eens even kijken wat Brabant op het menu heeft staan vanavond en de komende dagen tijdens deze hittegolf.

0: Het mag dan heet zijn, maar er kan altijd gedanst worden. Was vroeger in de discotheek ook, was het toch gewoon echt, echt f heet. Of wel fucking hot. Tavares, Don't Take Away the Music. Luister naar Afslag Zuid op Omroep Brabant. En ja, we vroegen jou, jouw eetgewoonte op dit moment tijdens de hitgolf. Overigens, daarover gesproken, Marjolein. Ik had gisteren het briljante idee om slow cooking te doen op mijn green egg buiten. Met spare ribs. Wat heel lekker is trouwens.
1: Ja, heel lekker. Maar was het niet ook heel warm?
0: Het was zo heet. Ik had op een gegeven moment dacht ik van ik hoef mijn barbecue niet eens aan te zetten. Ik hoef alleen maar de deksel dicht te doen. Voor de rest.
1: Precies. Hij bakt wel.
0: Hij bakt wel, ja. Dus, maar het is gelukt uiteindelijk. Ja, we vroegen jou wat jij doet met dit weer.
1: Ja. Er kwamen heel veel echt leuke reacties binnen. En ik vind het ook grappig om te zien dat iedereen toch wel net een beetje wat anders doet. Eén ding is zeker, we willen niet koken.
0: Oké, dus we kunnen ook wel concluderen dat mensen hun eetgewoonte aanpassen aan het weer.
1: Ja, echt wel. En ook minder honger, wat jij ook zei. Ja. Hebben ook veel mensen.
0: Minder trek, ja.
1: Hetty die zei bijvoorbeeld, we eten met het weer alleen maar salades in allerlei variaties, heerlijk en licht. Nou, Mion die doet het ook, want die zei, wij doen dan witlofsalades met van die kiphaasjes kajoen. Ja, is wel lekker. Lekker makkelijk ook. Paul die zegt, niet te moeilijk en vooral geen oven als het even kan. Koude macaronisalade, die komt deze dagen wat vaker voorbij. En als ik ga koken, dan het liefst buiten. Nou, maar ik hoorde dus net van jou dat ook niet zo'n...
0: Normaal zou ik zeggen ja, want ik ben ook heel graag buiten. Maar ik kom met dit weer gewoon ook nauwelijks buiten. Alleen noodzakelijk.
1: Ja, precies. Ja. Jeanette die zegt nog, ik ga eigenlijk gewoon weer normaal koken vandaag. Want al die salades, ik heb eigenlijk nu wel weer zin in een AVG'tje. Ja, dat snap ik ook, na een paar dagen. Michelle die zegt, het liefst zo min mogelijk warm eten. Eigenlijk gewoon niet warm eten. En als ik dan wel iets pak, dan is het een koude pastasalade. Even een tip, kook die pasta 's ochtends vroeg. Dan is het nog wat kouder en dan heb je niet zo last van die warme pan.
0: Goeie tip.
1: Paul, die heeft ons iets ingesproken.
2: Met weer een lekker slaatje, jongen.
0: Oh, ja. jongen, heel
1: en hij stuurt er nu echt net een foto bij van zo'n lekkere, wat is het? Een ijsschotel. Ja, lekker. Echt zo'n salade met mayo en zo. Josette die had ons ook bericht en die schreef, ik maak een maaltijd met sla, tomaat, appel en huttenkeze. Daar kan er nog een beetje tonijn in en dat is dan natuurlijk allemaal lekker koud, dus dat is lekker makkelijk. Maar een carpaccio salade vindt ze ook wel lekker. Of soms toch een quiche of koude Spaanse tomatensoep. Oh ja, dat noemen we caspacho, toch?
0: Vind ik ook lekker,
1: Ook lekker. Caroline die zegt gewoon eten, want anders ga ik echt snaaien. Ik heb zelfs gepresteerd om zuurkoolstampot te maken
0: met
1: warme veer. Ze zei, alles was wel op. Dus het viel wel in de smaak bij hun thuis. En ze zegt erbij, als ik echt een keer geen zin heb, dan maak ik een snelle kipwrap of even lekker Chinees bestellen. Dat kan natuurlijk altijd. Ja. Dat is ook een goeie.
0: Ja, dan met sambal, dan krijg je zekerheid.
1: Ja, precies, dan krijg je het daar weer heet van. Marga die appte ons ook. Met dit warme weer eten we vandaag een frittata. Dat vond ik ook wel een goed idee.
0: Ja.
1: Ze zeggen, dan kan ik ook alle groenten en aardappels wat nog in de koelkast liggen, dat kan ik opmaken. Ik ben supersnel klaar, kwartiertje werk ongeveer. Top. Meer die zegt, wij doen aardappels met bloemkool en een carbonade en een beetje appelmoes. En dat is natuurlijk normaal koken. Ze zegt, want ik heb hier airco. Dan valt het wel mee om boven een kokende pan te hangen.
0: Nou, slim bekeken.
1: Wat een luxe.
0: Ja, luxe zeg.
1: We komen bij jou eten morgen. En Paul die zei, eigenlijk zat ik wel boven een hete pan. Ik heb namelijk vanochtend wat verse rabarber verwerkt.
0: Oh ja.
1: En ik kreeg ook zo'n foto bij. Hij zat in de tuin op zo'n elektrisch kookpitje met een klein pannetje.
0: Ja.
1: Zat hij daar zelfgemaakte rabarber te maken.
0: Oh, wat goed zeg.
1: Dus ik zei wel, had jij het niet bloedheet? Zei hij, ik heb hier achter mijn zwembadje staan. Dus er kom af en toe even zo in.
0: Met de rabarber, het zwembad in.
1: Lekker hoor. En Peter die zegt nog, een maaltijdsoep goed gevuld. Wel een extra bouillonblokje in doen deze dagen voor het extra zout.
0: Slim.
1: Succes verzekerd.
0: Okay.
1: Ook een goede tip inderdaad. Hermien die heeft het nog over een zelfgemaakte pokeball. Ook lekker. En Ricky, daar begon mijn oren van te klapperen. Die heeft ertessoep gemaakt.
0: Ertessoep.
1: Lekker, hadden we even zin in.
0: Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor alle reacties. En doe er je voordeel mee. Valt mij op dat het vooral ook cool eten is. Het is koud eten.
1: Ja, allemaal koud eten.
0: Ja, overstappen van warm naar koud. Nou, de komende dagen blijft dat het geval. Want de hittegolf die duurt aan. En straks gaan we ook dus bellen met een voedingsdeskundige over wat je nou eigenlijk wel en niet moet doen.

0: afgelopen weekend was hij meerdere keren te horen natuurlijk. Robbie Williams in het Zero's Weekend hier bij Omroep Brabant. En daar hebben we met z'n allen weer heerlijk van genoten. Om weer even terug te duiken in de muziek uit de Zero's en alle verhalen die daar omheen komen. Deze man was groot in die periode. Groot in dat decennium. Rock a DJ. Afslag Zuid, het is tijd voor een energy shot, ook op deze woensdagmiddag. En daarvoor gaan we naar Helmond. Eens even bellen met EP Electro Piet Gruiters daar.
1: Tijd voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Dus even kijken.
2: Met Tom Gruijs, goedemiddag.
0: Ton, goedemiddag. Je spreekt met John van Omroep Brabant, Afslag Zuid. Je bent op de radio.
2: Oh, dat is mooi.
0: Ja, dat is mooi, hè? Want wij bellen altijd zo rond dit tijdstip om iemand succes te wensen bij de laatste loodjes van de werkdag.
2: Ja.
0: En toen dacht ik eigenlijk aan jullie in Helmond, want volgens mij vliegen de airco's bij jullie de winkel uit.
2: Ja, die zijn op.
0: Ja, die zijn op.
2: Ja, nou, we hebben nog wel iets, hè. Airco's, daar kan ik van bij krijgen nog.
0: En ventilatoren, hebben jullie die nog wel?
2: Ja, eigenlijk is het op, ja. Ik kan er nog wel meer gebruiken eigenlijk, hè?
0: Maar, ja, maar je kan ze niet meer op korte termijn bijbestellen, begrijp ik.
2: Ja, dat gaat nog even niet.
0: Nee, precies.
2: Van de winter weer.
0: Ja, mensen moeten vooruitdenken, hè, wat dat betreft.
2: Ja, maar ja, dat soort dingen doen we dan niet.
0: Nee. Heb je er zelf wel een aanstaan?
2: In de winkel, ja.
0: Dat is goed vol te houden dus.
2: Voor ons wel, ja.
0: Wij mogen namens de luisteraars jou ook een plaatje aanbieden. Gaan we die lekker draaien? Wat zou ik mogen draaien voor jou?
2: Ah, dat is een goeie.
0: Ja.
2: Carré de Nord met Danny Vera.
0: Danny Vera, ja.
2: De laatste.
0: Met Marlon Pichel.
2: Ja.
0: Ja. Nou, gaan we die draaien. Dat is een prachtig liedje. Try Again.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Nou, Ton.
2: Nou, bedankt.
0: Gaan we doen. En succes bij je EP. Ja.
2: Meteen erbij zeggen. Mevrouw Joke, die is heel warm, want ze zit thuis zonder ventilator.
0: Oh.
2: Oké, ja.
0: Nou, Joke, succes. Dankjewel, Ton.
2: Oké, tot ziens.
0: Dag. Hoi.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: try again. Speciaal voor Ton van Electro, Piet Gruiters EP in Helmond. Waar ze geen airco's meer hebben en geen ventilatoren. Zelfs zijn vrouw Joke die zat zonder ventilator thuis. Daar moest ik er nog even bij zeggen. Maar het plaatje was speciaal ook mede voor haar. Ja, we hoorden net al wat Brabant een beetje op de menukaart heeft staan. Wat eten betreft, als het gaat om deze hoge temperaturen. We passen daar toch ons eetpatroon bij aan. Konden we daar wel concluderen. Veel koud eten wordt er geserveerd. Maar wat zijn nou de dingen die je wel en niet moet doen met dit warme weer? Qua eten en drinken betreft, daarover gaan we straks bellen met een diëtist. Om wat tips te krijgen over wat je wel en niet moet doen. Dat en meer zometeen in Afslag Zuid.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
5: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Maar mee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
14: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
16: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Eens kijken hoe het er met deze hit aan toe gaat op de weg. Edwin Gerritsen van de ANWB. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Er staat 100 kilometer file in Brabant. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 20 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en Gorinchem een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en Knoopend Bankhoef een kwartier. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Bavel een kwartier extra reistijd.
0: Oké, okay, dankjewel weer. Zometeen afslag uit. Laatste uurtje voor deze woensdagmiddag. We gaan door tot 7 uur natuurlijk. Zoals iedere dag. Je hoort Ricky Martin en Christina Aguilera zometeen samen. En we gaan het hebben over wat je met dit weer nou wel en niet moet eten. En dat afkomstig van een deskundige die er alles van weet.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
5: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Maar mee?
5: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
20: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
24: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
25: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
24: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
26: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
27: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
26: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
28: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
29: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
30: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
26: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
2: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: Morgen gaat hij open.
7: De stembus voor de Brabantse top 100.
3: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
7: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Afslag Zuid. John van Vroenhoven.
8: Je ziet hem wel zijn best doen.

0: Het is hier al raad weten met de hitte. Daar ook vaak tropische liedjes bij hebben. Nu een samenwerking van Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely.
1: Omroep Brabant.
0: Het is woensdagmiddag. Laatste uurtje voor deze woensdag. Afslag Zuid. Roddy is lekker aan het genieten van een vrije dag. Dus vandaag met mij, met John. En natuurlijk Marjolein, die is er ook. En die praat ons even bij over het nieuws.
2: Ja, burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven noemt Woenselse Markt een paradijs voor criminelen. Uit politieonderzoek blijkt namelijk dat honderden ondernemers in beeld zijn vanwege mogelijke betrokkenheid bij zaken als witwassen, drugs en mensenhandel. De gemeente gaat daarom nu alle ondernemers doorlichten en vergunningen opnieuw beoordelen. Volgens Dijsselbloem moet de malefiede ondernemers zo uit het gebied weer verdwijnen. En een hond is vandaag uit een snikhete auto gered op een parkeerplaats bij de woonboulevard in Os. Het dier zat in de volle zon en een auto kan met dat soort temperaturen dan binnen 10 minuten oplopen tot dik 35 graden. De eigenaar meldde zich pas later en zei dat hij maar 10 minuten weg was geweest. Nou, de politie heeft de zaak vastgelegd en bespreekt het voorval nu met de dierenpolitie.
0: Maar hoe vaak horen we dit? Het is
2: toch
0: altijd...
2: Ik
0: snap het ook niet. En ik kan me toch gewoon niet voorstellen dat een eigenaar van een huisdier dat met opzet doet.
2: Dus nee.
0: Ik twijfel ook niet aan de goede intenties. Ja, ik ben maar 10 minuten weg. Maar dan nog, je weet gewoon dat die auto...
2: Ja. En je hoort het ieder jaar.
0: Ja.
2: Dus je zou dan op den duur weten we nu toch allemaal, je kan een hond, een dier, een mens, maakt niet uit wat het is, geen minuut alleen in een brandende zon laten.
0: Nee, dat gaat gewoon niet.
2: Dat kan niet.
0: Nee.
2: Ja, stom. Nou, niet doen dus.
0: Nee, wees gewaarschuwd.
2: Ja. En een monteur die niets verkeerd had gedaan, is toch ontslagen na een opmerkelijk incident in een hotel. Hij en zijn collega hadden een storingsdienst in Maastricht en kregen daar een overnachting bij. Maar zijn collega stond tijdens die overnachting zo lang onder de douche dat er zelfs een flinke lekkage ontstond, waardoor later in het hele hotel kortsluiting ontstond. Nou, uiteindelijk heeft het hotel dat natuurlijk willen verhalen bij de mensen van die kamer, dat waren die monteurs.

0: Ja. Dus dat is doorgegaan naar het bedrijf van die monteurs. Nou, dat bedrijf, die werkgever, die wou een klant tevreden houden. Dus die zei, allebei, weg ermee. Maar ja, die man die zegt, het is niet mijn schuld. Het was mijn collega. Ik heb niet gedoucht. Ik heb daar niks gedaan. Ik was daar alleen maar. Die is naar de rechter gestapt. En de rechter heeft inderdaad gezegd van, nou, dat is onschuldig dat jij hem als zondebok hebt gebruikt. Nu moet hij hem €12.000 betalen.
1: Zo.
0: En terecht.
1: Allee, deze. Nou, dan kan je een lekker hotelletje verpakken.
0: Ja, dan kan je wel een paar keer voor weg naar Maastricht.
1: Precies. Ja. Dan kan je naar 5 sterren niet. Ja. Ja, heerlijk. En lekker lang douchen. Ja. Misschien heeft hij een hele hoge gasrekening thuis gehad. Deze dag van, maak even gebruik van.
0: Ja, maar het was dus niet eens hij. Dat was zijn collega.
1: Nee, hij niet. Het was zijn collega. Ja,
0: dus het is een soort van, je gaat met een collega verplicht een weekend weg op werkweekend. Die collega die vernielt iets en jij wordt op een badje geroepen.
1: Ik weet niet, gaan wij ook nog een weekendje weg in met z'n allen? Nou, dan zijn we gewaarschuwd. Ja. We gaan het zo hebben over wat te eten met dit warme weer.

0: Nog een paar maandjes, dan horen we er weer. Hè. Dan horen we er zeg maar, weer een week of drie lang met dat ene liedje. Ping, ding, ding, ding. Mariah Carey. Wat is met kerst? Dat is heel iets anders. Want we hebben op dit moment temperaturen boven de 30 graden. En we proberen allemaal een beetje verstandig te eten en te drinken. Maar van alles wat je nu online leest, daar word je ook niet altijd wijzer van. Goed eten en drinken, maar niet te veel. Want dan verlies je weer te veel belangrijke voedingsstoffen. Zout eten, maar geen vet eten. En ergens anders zegt een dokter weer dat je friet moet eten. Ofwel, de adviezen die vliegen om de oren. Tijd voor duidelijkheid en daarom bellen we met diëtist Samira. Die is werkzaam in de regio Helmond en Eindhoven. Samira, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Leuk dat ik mag bij jullie komen praten over gezonde voeding.
0: Ja, want laten we even beginnen bij het allerbelangrijkste, Samira. Water drinken. Is het waar dat je met dit weer niet te veel water moet drinken?
1: Nou, het is andersom. Het is goed om genoeg te drinken. Niet te veel, maar ook zeker niet te weinig. En verdeel het goed over de dag om goed gehydrateerd te blijven. Maar het is zeker goed om genoeg te drinken. En daarmee benadruk ik ook, let goed op de kleur van de urine. Hoe lichter, hoe beter.
0: Oké. En is het, want er wordt ook gezegd van als je heel veel water ineens drinkt, dat je dan tekort aan zout krijgt. Hoe zit dat dan?
1: Nou, dat gebeurt ook niet zo snel. Kijk, dat is meer bij topsporters, bij mensen die bijvoorbeeld last van diarree hebben of veel overgeven. En, maar in normale situatie, bij de gezonde mens, is dat niet snel het geval. Maar wat er wel kan gebeuren is dat je het water wat te veel gedronken wordt, te snel weer uitplast. En dat is zonde. Je wil het water gebruiken voor allerlei processen in het lichaam.
0: Ja.
1: Dus daarom is het beter om juist het water te verdelen in porties over de dag. Dus bijvoorbeeld om de uur een glas. Wat een cliënt ooit zei, dat vond ik heel leuk. Die zei na elke plas een glas.
0: Oké. Ja,
1: dat is leuk, hè?
0: Ja, dat is leuk. Ja, dat is makkelijk te onthouden ook. Maar er wordt ook wel gesproken, met dit weer zweet je wat meer. En dan zou je ook bepaalde stoffen uitscheiden door het lichaam. En dan wordt er gezegd, je moet meer zout eten. Frietjes eten, wel zout, maar niet vet. Maar hoe zit dat dan?
1: Ja, normaal inderdaad, zweet bestaat uiteindelijk uit water en mineralen. Als we te veel zweten, verliezen we ook wat mineralen. Maar in de normale situatie, we krijgen ook te veel zout binnen. Dus is dat absoluut niet erg. Ik zeg altijd vaak bij klachten, dus voel je misselijk, heb je last van draaierig gevoel, ben je heel moe, ga je juist overgeven, dan pas zou ik iets van zout doen. Dus dan is het niet verkeerd om een kopje soep of bouillon, klinkt gek hè, met dit weer,
0: ja.
1: Maar dan is het absoluut geen enkel probleem. Maar de normale mensen, als je gewoon goed eet, goed drinkt, goed het eten verdeelt overdag, is het niet nodig.
0: Oké, okay. En wat is nou de grootste fout?
1: We krijgen met z'n allen.
0: Wat is nou de grootste fout die mensen maken met dit weer, als het zo warm is?
1: Nou ja, wat ik vaak merk in de praktijk is dat mensen juist maaltijden overslaan, wat natuurlijk niet verstandig is. Je gaat ook veel water drinken, wat aan de ene kant goed is, maar tegelijkertijd ga je minder eten van bepaalde belangrijke, of dan krijg je belangrijke voedingsstoffen niet genoeg binnen. En dat is juist zonde. Dus het is goed om juist het eten te verdelen over de dag, geen maaltijden over te slaan. Niet te veel bakken, niet te veel gefrituurd eten, geen zware maaltijden. Want dat kost veel energie van het lichaam en dat maakt juist ook nog meer moe.
0: Okay.
1: In deze hitte.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, als je je ook moe voelt, dan is dat al een teken van dat je niet goed qua eten en drinken bezig bent.
1: Onder andere, sowieso, als je niet genoeg drinkt, krijg je ook eerder snel last van hoofdpijn. Dus hoofdpijn is al een teken van, ik heb niet genoeg gedronken. Dat gevoel van moeheid kan ook te maken hebben dat je te veel op zondag gedaan hebt. Dus neem de rust, zorg voor verkoeling, eet genoeg. En vocht zit niet alleen maar in water, maar het zit ook in genoeg fruit en groenten. Denk maar watermeloen, aardbei, zit ook heel veel vocht in. Maar ook komkommer, tomaat, ijsbergsla. Dus maak lekker een salade tussendoor. En dat is ook je vocht die je tussendoor nodig hebt of kunt nog aanvullen.
0: Ja, nou, ik denk dat met deze tips kunnen we een heel eind op weg. Je wilde nog iets zeggen?
1: Ja, graag. Want ik zie heel veel ouderen die alleen wonen. En ik zou zeggen, let goed op je buurman, je buurvrouw, je vader, je moeder die alleen is. Zorg voor dat ze genoeg water in huis hebben. Ja, we hebben allemaal genoeg water, maar meer leg een fles of een kan met water neer bij hun dichtbij. Want dan raken ze niet uitgedroogd.
0: Ja, want het is
1: dus
0: inderdaad waar,
1: dat
0: ouderen wat minder drinken.
1: Ja, klopt. Maar sowieso hoe ouder we worden, hoe dunner onze huid wordt. En daardoor verliezen we ook meer vocht. Dus die hebben dus meer risico op uitdroging dan, ja, dan als je iets jonger bent.
0: Oké, nou, concluderend, Samira, dan hebben we dus na iedere plas een glas. Dat heb ik even opgeschreven. Als je hoofdpijn hebt, dan moet je al in de gaten houden. En als de plas niet meer licht van kleur is, dan is het ook niet goed.
1: Ja, heel goed samengevat, dank je wel.
0: Nou, daar heb ik goed opgelet.
1: Ja, supergoed. En blijf goed drinken, hè?
0: Ja, nou, dat is aan mij wel besteden. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar geen alcohol, hè?
1: Nee, dat is waar. Dat niet. Voor een tijd wel, maar niet voor afvocht.
0: Nou, goed zo. Samira, hartelijk dank voor de tips. En ik zou zeggen, ja, houd het hoofd koel ook met deze dagen. Dank je wel, hè.
1: Graag gedaan, u ook bedankt. Tot ziens.
0: Diëtist Samira uit Helmond en werkzaam in de regio Eindhoven met de tips voor dit weer qua eten en drinken in Afslag Zuid.

0: Dus mag je best van rijstrook wisselen. Maar blijf van je radio af, want hier zit je goed.
1: Omroep Brabant brengt je thuis. Dit is Afslag Zuid met John van Groenhoven.

0: lekker.
1: Ja, dat is wel een plek om op moeten zijn. Een paar graadjes koeler. En als je het dan nog warm hebt, kan je lekker afkoelen in de zee. Bluff en aan de kust. We gaan naar het nieuws. Colin, waar ga je het over hebben zo?
2: Een flinke celstraf na een poging tot femicide. En zonder Marjolein, ga je nu mee naar Muizendrecht?
1: Muizendrecht.
2: Vertel je zo waar we dan naartoe gaan.
1: Oké. Okay.
3: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
4: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
6: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
1: 6:02. Kijk hoe het verkeer erbij staat. Edwin Gerritsen van de ABB.
8: Ja, de meeste files die worden wat korter in Brabant. Er staan nog wel 60 kilometer bij elkaar. De langste files die vind je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier oponthoud. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem. 3 kwartier extra reistijd. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef. 1 kwartier vertraging.
1: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
1: Op deze tropisch warme dag, kortweg heet. 34 tot 36 graden is het geworden vanmiddag. Veel zon, weinig wind. Ook vanavond is het nog lang erg warm. Zometeen gaan we uitgebreid bellen, spreken over het weer met Weerplaza. Maar eerst naar het nieuws. Het krijg je van Colin Bijk.
2: Een 41-jarige man uit Breda is veroordeeld tot 8 jaar cel voor een poging tot doodslag op zijn vriendin. Januari vorig jaar sloeg hij haar meerdere keren in het bijzijn van hun 4 kinderen. Volgens de rechter is het een wonder dat de vrouw de poging tot femicide overleefde. Redacteur Wim Heesterbeek.
10: De vrouw was er heel erg aan toe. Ze was buiten bewustzijn en ze moest gereanimeerd worden. Ze heeft 3 weken in coma gelegen en heeft ook blijvend letsel overgehouden. Het slachtoffer is nog steeds bij haar partner en ze gaf aan dat ze zich niet kan voorstellen dat hij dit haar bewust heeft aangedaan. Ja, en die houding baart de rechter zorgen voor de toekomst.
2: Door de extreme hitte last het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch meerdere toetsen af in de 1e tot en met de 4e klas. In de 5e klas gaan de tentamens wel door in ruimte met airco. De school laat in een brief aan scholieren en ouders weten dat de temperatuur in sommige lokalen verre van optimaal is. Toetsen die afgelast worden kunnen de scholieren volgende week alsnog inhalen als de temperaturen wat gunstiger lijken. We krijgen weer een Brabantse motorrijder in de Dakar Rally. Lars van Berkel uit Veghel doet volgend jaar voor het eerst mee aan de woestijnrally. Hij behoort al jaren tot de internationale top van het strandracen. Het is voor het eerst in jaren dat Brabant een deelnemer bij de motoren krijgt met serieuze klassementsambities. De 32-jarige van Berkel wil namelijk Frans Verhoeven uit Goorden opvolgen. Die was in 2013 de laatste Nederlandse motorrijder die een Dakar-etappe won. Bijna de helft van de Nederlanders heeft er geen vertrouwen in dat de overheid extra geld voor defensie goed gaat besteden. Dat blijkt uit een onderzoek voor instituut Klingendaal. Voor de extra miljarden die naar defensie gaan is wel veel draagvlak, omdat mensen de noodzaak lijken in te zien, blijkt uit het onderzoek. Maar mensen vragen zich wel af of defensie het goed lukt om dat allemaal uit te gaan geven. Zo werd vorige maand al duidelijk dat defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. En dan iets totaal anders. Het kleinste geheim van Nederland heeft snorharen, kleine pootjes en zit verstopt achter piepkleine deurtjes in hoge heide. Wie door het dorp wandelt en goed om zich heen kijkt, ontdekt steeds meer sporen van Muizendrecht. Een verborgen wereld, bedacht door Chantal, waar muizen hun eigen huisjes, verhalen en avonturen hebben.
0: Eigenlijk is het hele idee erachter dat je soms dingen wat kleiner moet bekijken in het leven. Het is weer zover, het kaaswerpen. In Muizendrecht is het weer tijd voor deze jaarlijkse traditie. Het leuke is, je kan gewoon door de echte wereld met een Muizendrechtse kaart lopen. En dan vind je dus allemaal kleine deurtjes.
2: Ja, wie nou zelf een kijkje wil nemen in deze wonderlijke fantasiewereld van Muizendrecht, kan een plattegrondje trekken uit een nostalgische kauwgomballenautomaat. Het huis van Chantal aan de Kloosterstraat is namelijk het startpunt van een wandelroute door Hogerijden. Muizenrits Shanti die leidt de bezoekers langs de verscholen muizendeurtjes. En de QR-codes op de muizenkaart vertellen dan de verhalen van de inwoners van Muizendrecht. Ik vind het werkelijk waar. Bril.
9: Wat leuk.
1: Maar is het echt? Zijn die deurtjes echt?
2: Ja, ga maar naar de website van Omroep Brabant of naar onze app. En daar staat het hele verhaal. Erik Peters heeft dat gemaakt.
9: Het is een soort kabouterverhaal, echt geknutseld voor kinderen, dat ze een hele soort speurtocht kunnen lopen.
2: Ja.
9: Dat vind ik heel leuk.
1: Oh, wat leuk, hè?
9: Ja, vind ik heel leuk.
1: Heel creatief.
9: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Nou, je hoort het, Colin al zeggen. Web en app van Omroep Brabant. Daar vind je ook het laatste nieuws altijd terug. Maar ook dus uit Muizendrecht. Marjolein, het is woensdag. Dat betekent dit.
9: Ah, ja.
11: Roddy's Radio Roulette.
1: Ja.
9: En nu is Johnny's Radio Roulette.
1: Ja, juist, maar wij zijn wel makkelijk te vervangen.
9: Jullie zijn goed te switchen met elkaar.
1: Precies. Johnny's Radio Roulette. Dat betekent, jij gaat dadelijk het balletje laten rollen.
9: Ja, ik heb hier de roulette tafel staan.
1: Ja, mooi. Wordt het even of oneven? 06-573-28203. Dus wordt het balletje even of oneven, en althans in het vakje met het getal erbij. Gooi het in de app 06-573-28203.

0: Zometeen Ronnie's ofwel Johnny's Radio Roulette. Dus gaat het balletje in een even vakje komen of gaat het in een oneven? Dan mag je appen 06-573-282-03. Mag je even appen even of oneven? We gaan naar Berend van Straten van Weerplaza. Jullie als meteorologen die smullen van dit van zo'n periode als nu. Kan ik me voorstellen, Berend?
1: Nou, ik niet hoor.
0: Jij niet? Nee. Maar
1: nee, ja, er gebeurt genoeg, dat wel. Ja. Ja. Ik vind deze hoge temperaturen helemaal niks. Ik ben niet zo van de warmte. Dus ik kijk juist uit naar weer wat koeler weer.
0: Ja. Oké, nou, om daar dan meteen met eventjes op in te gaan. Komt er koelere weer aan?
1: Zeker, maar dat duurt wel nog even. Ja, de komende dagen wordt het zelfs nog wat heter. Vandaag hebben we al te maken gehad met in Brabant recordtemperaturen van tussen de 35 en 36 graden. Dat is op 24 juni was het nog niet eerder voorgekomen. En ook morgen zien we weer vergelijkbare temperaturen met 35 of misschien wederom 36 graden. Dus wederom een zeer hete dag. Morgen zon overgoten. Er staat misschien net ietsje meer wind dan vandaag. Dus misschien dat het net een beetje minder heet aanvoelt. Maar nog steeds denk ik dat je er niet heel veel van gaat merken. En ook die nachten, dat zijn toch wel iets om rekening mee te houden de komende nachten. De komende nacht koelt het af naar zo'n 20 graden op de meeste plekken. Maar in zeker in stedelijke gebieden is het al een stukje warmer. En de nachten daarna, die worden nog wat warmer. Dat worden echt van die plaknachten. Dus dat is niet heel aangenaam om te gaan slapen natuurlijk. En vrijdag spant dan natuurlijk ook nog de kroon met temperaturen die dan richting de 40 graden gaan in de provincie. Ik denk niet dat we die 40 graden op grote schaal gaan halen. Op de meeste plekken verwacht ik 38 of 39. Maar zeer lokaal een 40 graden is misschien best mogelijk.
0: Ja. Jeetje. Ja, dan wou ik bijna zeggen, je moet je bed buiten leggen, maar dat maakt er niet heel erg veel meer uit.
1: Nee, ja, dat is inderdaad misschien zelfs nog een beetje warmer dan dat je binnen blijft. Ja, in ieder geval als je het overdag doet.
0: Maar vaak hebben we te maken met dit soort weer en dan komt er een flinke onweer bij je. Ja. Hoe ziet dat?
1: Ja, die trigger die lijkt een beetje afwezig deze dagen. Vandaar dat die hitte echt heel lang aanhoudt. Maar in de loop van vrijdag is het niet geheel uitgesloten. De kans is heel klein. In het weekend gaat er wel verandering in komen. Want zaterdag volgt wederom een hete dag met temperaturen die uitkomen tussen de 34 en 37 graden. Maar in de loop van de dag krijgen we dan te maken met onweersbuien. De exacte locatie en waar ze precies overheen gaan trekken is nu nog onzeker. Maar het kan best wel weer een interessante setting geworden. Een beetje zoals vorige week vrijdag hadden we natuurlijk ook te maken met zeer hevig onweer in het land. Dat zou zomaar weer kunnen gaan opspelen. Dus ja, dat moeten we in de gaten gaan houden. En ook zondag trekken er meerdere buien over het land. Wederom een hete dag met temperaturen van een graad of 32. Maar in de nieuwe week, dan heb ik goed nieuws voor mensen die echt klaar zijn met deze hitte na deze uitzonderlijk hete periode. Want dan gaat de temperatuur flink inleven. Dan gaan we een beetje richting die normaal van 23 tot 26 graden in Brabant.
0: Nou, dat zien we TZT. Maar dat is in ieder geval voor iedereen denk ik goed nieuws. Want volgens mij kan me niet meer heel veel mensen voorstellen die 40 graden zeg maar, in Nederland lekker vinden. We gaan het allemaal horen van jou en je collega's bij Weerplaza. Dankjewel Berend, fijne avond. Nou, het hoofd koel hè.
1: Zelfde.
0: Dankjewel. Ja, dan dit.
2: Ronnie's Radio Roulette.
0: Johnny's Radio Roulette vandaag. En wel met Marjolein natuurlijk. En die mag het balletje zo gaan gooien. Zullen we dat gaan maar doen?
3: Laten we het doen.
0: Oké, nou. Gaan we draaien.
2: Hard draaien. Radio Roulette.
0: Hij is echt, hè? Dat is wel heel gaaf.
3: Ja, ik heb echt een roulette staan.
0: Ja, heel veel die denken, ja.
3: Oké, hij is gevallen. En het is een... daarom doen we dit spelletje, omdat ik hier heel slecht in ben. Ja. Een oneven getal.
0: Oké, welke is het dan?
3: Ja, dat mag ik nog niet zeggen.
0: Oh, dat mag je nog niet zeggen.
3: Ga ik jou zo vertellen.
0: Oh, het is een oneven getal. Nou, goed zo. Oké. Dan gaan wij zo iemand bellen met die oneven als je hebt. Maar hij is wel echt een roulette. Ik dacht altijd, dat is gewoon helemaal niet echt, joh. Dat is gewoon, die doen gewoon net alsof.
3: Ja, nee.

0: Dua Lipa, Houdini.
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Jol, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, jij had oneven gehad.
2: Zeker.
0: Ja, daar komt dan een getal bij, Marjolein. Dat moet wel oneven zijn.
3: Nee, maar dan mag je even checken of het klopt. Ja, hij viel op 19.
0: Op 19.
3: Dat is oneven, toch?
0: Dat is oneven. Ja, dat is absoluut oneven.
3: Dan heb ik wel de goede gebeld. Dat is veel fijn dat we dan Jol aan de lijn hebben.
0: Ja, precies. Jol, bij 19. Je weet hoe het spelletje gaat?
2: Ja.
0: Ja, nou, dat betekent, nou, dat is mooi. Je klinkt heel overtuigd. Ja, dan hoop ik dat je net zo overtuigd bent met het antwoord. Want je krijgt een vraag, die hoort bij 19. Dus ik ga even de vraag erbij pakken. Dat is een meerkeuzevraag.
3: Dat is altijd fijn.
0: Dat is altijd wel fijn, ja. Hè? Eens even zien. Ben je een beetje thuis in het zwemmen, Jol?
2: Ja, kom maar op. Ik weet het niet. Ik weet niet
0: welk
2: kantje op wil.
0: Oh nee, dat klopt. Nou, nee,
3: dat snap ik wel. Het is wel breed begrip zwemmen.
0: Ja, absoluut. Nou, wat is de grootste zwemplas van Brabant? Wil je al denk jij van ik weet hem al? Of wil je gewoon ook nog de meerkeuze?
3: De meerkeuze.
2: Nou, lijkt me slim om die meerkeuze te doen, toch?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat is mensen die zeggen, dat weet ik zo.
2: Het is
0: een
2: beetje warm, hè?
0: Ja, dat is waar. Oké. Dan heb ik voor jou de drie keuzes. Op A, de Kraaienbergse plassen in het land van Kuik. Op B, het Engelermeer in Den Bosch. Of C, de IJzeren Man in Vught. En de vraag is, wat is de grootste van die drie zwemplassen in Brabant?
2: Nou, weet je, ik ga gewoon gokken, want ik weet het absoluut niet. Ik doe het met B.
0: Jij doet met B?
2: Ja.
0: Je weet zeker dat de hitte niet is toegeslagen?
2: Ja, ik denk dan toch C.
0: Je denkt dan toch C?
3: Ja, nou, denk nog eens.
0: Wat goed, joh.
3: Ja, dit weet je of dit weet je niet, hè? Jol, die zit gewoon in de feitjes. Ja.
0: Ja, ik zei, ben je er nog of ben je helemaal van je stoel gevallen?
2: Ja, uiteraard, ik leef nog.
0: Nou, gelukkig. Ja, nee, dit is gewoon best wel lastig.
2: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja, toch, hè? Ja. Nee, maar dit is inderdaad, even voor de goede orde, Kraaienbergse plassen in het land van Kuik is met 475 hectare het grootste zwemplas van Brabant.
3: Echt gigantisch.
0: Ja, is echt gigantisch groot.
3: Ja, het Engelermeer was ook groot, hoor. Maar die heeft 58 hectare en IJzeren Man in Vught is net iets kleiner met 52 hectare.
0: Ja.
3: Ja. Dus goed gegokt, joh.
0: Ja, je bent hartstikke goed gegokt.
3: Nou, en vooral deze stress die we nu opgeleverd hebben, krijg jij in ieder geval een antistress Brabo-bolide. Kan je daar even rustig in knijpen, precies, zodat alles er weer uit is?
2: Oh, daar zullen ze hier thuis blij mee zijn. Dan kan ik in ieder geval in die antistress Brabant-bolide knijpen.
0: Nou, doe dat. We zorgen dat hij naar jou toe komt, Jol. En ik kan zeggen, maak er nog een mooie avond van. Het wordt wel een lange avond wat betreft de temperaturen. Dus ik hoop dat je het een beetje tegen kunt.
2: Ik kan nog helemaal prima tegen. Dankjewel en jullie ook een hele fijne avond.
0: Dankjewel, Jol. Tot de volgende keer. Dag. En dit is Lily Allen in Afslagzuid en Smile.

0: Lights Off. In Afslag Zuid, zometeen naar de woensdagavond, het eerste uurtje in Afslag Zuid. En daarin gaan we contact zoeken met onze eigen hitteverslaggever Ruud. Hitteverslaggever, jazeker, die hebben we.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Teunarts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350, relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teunarts in Sint-Hubert.
2: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
3: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
6: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. We gaan nog eventjes naar het overzicht van de files. En Edwin Gerritsen, die heeft dat lijstje voor zich. Ja. Edwin, goedenavond.
10: Goedenavond. Dat zijn er niet zoveel meer. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Ossen en Knooppunt Bankhoef 1 kwartier. En op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomeren en Gelderop 20 minuten vertraging. Er liggen voorwerpen op de weg. 1 rijstrook is dicht.
9: Oké, dankjewel. Zometeen afslag Zuid voor de woensdagavond. We hebben een hitteverslaggever vandaag op pad gehad. Die is zweven door de provincie gegaan om te zien hoe Brabant omgaat met de hitte. Daar hoor je straks meer over.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: ANWB en gaan.
17: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
19: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
20: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
21: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
22: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
23: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
24: Morgen gaat hij open.
25: De stembus voor de Brabantse top 100.
24: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
25: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Afslag Zuid. John van Vroenhoven.

0: Mooi geluidje is dit, hè? Sophie B. Hawkins. Je hebt van die slaap-apps, die hebben dit dan op.
1: Ja, kon je al lachen.
2: Ja, ik vind dat wel toepasselijk inderdaad.
1: Ja, daar word je heel rustig van.
2: Van die meditatiedeuntjes.
1: Van die meditatiedeuntjes, ja.
0: Right beside you in Afslag Zuid.
3: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
1: Ja, Marjolein, is er nog wat gebeurd vandaag?
2: Dat is er zeker. Bewoners van de Van Heeswijk in Kaatsheuvel hebben vandaag zelf ingegrepen nadat er een zinkhol was ontstaan vanochtend in het wegdek. Ja, vlakbij een tankstation gebeurde dat. Met kliko's en pionnen hebben ze toen het enorme gat maar afgezet om voorbijgangers te waarschuwen. Ja. De gemeente werd daarna ingeschakeld. Die kwam wel heel snel en stuurde wegwerkers. De weg blijft voorlopig even afgesloten totdat ze de zinkhol hebben gerepareerd. Lijkt me zo eng.
1: Ja,
2: je ziet soms van die filmpjes uit Japan of zo, of China. Dan lopen mensen op de stoep en dan ineens vloep, zakje.
1: Nou. Je hebt voor die kunstenaars, die kunnen een tekenen. Hè? En heb je dat wel eens gezien?
2: Ja, maar dat vind ik wel tof.
1: Dat is echt heel tof.
2: Ja, dat is heel cool. Zo'n 3D-tekening. Ja. Dan loop je eigenlijk om de tekening heen, terwijl je brein weet...
1: Ja, precies.
2: Dit is gewoon stoep.
1: Het is gewoon stoep. Nou, daarover even een verhaaltje. Het is echt heel lang geleden. Want toen was ik op een Canarisch eiland geweest. Volgens mij was het Lanzarote. Toen hebben we daar een tocht gemaakt. En daar heb je dus vulkanen. Het is een heel vulkanisch eiland. Ja? Daar kun je ook grotten in. En daar liepen wij en was op een gegeven moment En moesten we om een gat heen gaan staan.
2: Ja.
1: Toen zei die, de leider, of
2: de groeps, de tourguide...
1: die zei, niet te dichtbij komen, want het is echt, als je hierin valt...
2: Dan ben je er gaan.
1: En toen dacht ik, maar hoezo... Helemaal geen afzitting of niks. Ik vond het al heel raar. En dus die maakte daar een heel mooi verhaal van. En bij het einde van het verhaaltje pakte die een steen, gooide die in dat gat.
2: Ja?
1: Was het een plas.
2: Oh, echt? Ja. Maar dat zag je helemaal niet.
1: Nee, dat zag je echt.
2: Zo stil was het of zo.
1: Je zag het echt. Ja, dus in een grot. Dus
2: dus er lag allemaal spul op het water, zeg maar. Ja,
1: maar je zag het echt serieus niet. Maar ik vond het. Ik voelde wel nattigheid. Ja, leuke woordspeling. Maar normaal zou je dat afzetten, zeg maar. Dan zou je nooit met een groep toeristen omheen gaan staan.
2: Nee, precies.
1: Om dan zo van, kijk uit dat je er niet invalt.
2: Maar mocht je erin springen daarna?
1: Nou, dat was helemaal leuk geweest. Ja, dat
2: lijkt me best wel eng.
1: Ja.
2: Nou ja.
1: Nee, maar het is gewoon zoals je het... Het is gewoon plat.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Ja, gekkige dingen.
1: Ja, dus.
2: En na Roland Garros ontbreken de Nederlandse tennisters nu ook in het enkelspel van Wimbledon. Suzanne Lamens was de laatste Nederlandse die nog kans maakte op een plekje in het hoofdtoernooi. Maar zij strandde in de tweede kwalificatieronde. Eerder kwamen ook Koevermans en Rus al uitgeschakeld. Daardoor staat er dit jaar geen enkele Nederlandse vrouw in het enkelspel op Wimbledon. En Frank Lammers en J.W. Roy gaan samen het theater in met een nieuwe Brabantse muziekvoorstelling. In Geboren Vrienden brengen de twee een avond vol muziek, humor en verhalen samen met hun band en een paar bijzondere gasten. Op het programma staan bekende nummers als Hier is het goed en De Ronde van Steensel. Maar ook Brabantse versies van hits van André Hazes en Bon Jovi komen voorbij. De voorstelling is pas in december te zien in een muziekgebouw in Eindhoven. Maar ik neem het alvast mee, want dit zijn misschien wel hele mooie artiesten voor op jouw stemlijstje voor de Brabantse top 100.
1: Ja.
2: Want morgen gaat de stembus open.
1: Om 10:15 in Kei Goeiemorgen.
2: Precies, dus als je nog zat te twijfelen en je zocht nog wat artiesten waarvan je dacht, die moeten erop. Nou, misschien heb je hier wat aan.
1: 100% Brabant. Alhoewel, Frank Lammers kan toch niet zingen?
2: Frank Lammers, ik heb even bij ons in het systeem gekeken.
1: Hij heeft een keer zo'n liedje
2: een paar liedjes gemaakt. Maar het is vooral J.W. Roy die je op je stemlijstje kan zetten.
1: Ja, absoluut. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Marjolein. Zometeen gaan we eens even contact zoeken met Ruud. Die is op pad geweest vandaag. Dat was onze zogenaamde hitteverslaggever.

0: Mark Anthony, I need to know. 8:30, 6:30. Goedenavond. Luister de Afslag Zuid op deze bijzondere woensdag, die de geschiedenis in boeken ingaat als een van de heetste sowieso in juni. En het is natuurlijk warm, dat weten we, maar hoe houdt iedereen het hoofd koel? Nou, dat is de vraag waarmee collega Ruud Ritsen vandaag op pad is gegaan. Door onze provincie. Zo was hij vanochtend al bij Christel, die op de markt staat in Woensel XL, voor een oven van 180 graden waar de kippen worden gebraden. En zij had de moed er gelukkig nog goed in. Hij zag ook jongeren verkoeling en adrenaline zoeken door in een bos van de brug te springen in de Dommel. En hij kwam midden in een watergevecht terecht tussen scholieren en leraren in Bokstel. En nu is hij in Sint-Oederode om te kijken hoe ze daar zorgen dat het ook met de dieren goed gaat en dat de dieren koel worden gehouden. Hadi Ruud, waar ben je precies?
1: We staan hier bij Paardenrusthuis Klavertje 4. En naast me loopt Danielle Aarts, de eigenaresse van het rusthuis. Wat is een paardenrusthuis eigenlijk, Danielle?
2: Een paardenrusthuis is eigenlijk, je kunt het vergelijken met een verzorgingshuis. Maar niet voor mensen, maar dan voor paarden. Dus paarden op leeftijd, paarden die hun kwaaltjes hebben, waardoor ze niet meer gereden kunnen worden. En die dan op rust komen ze met pensioen. En dat doen ze hier.
1: En dat klinkt eigenlijk best gezellig. Is het ook gezellig voor die paarden om zo met elkaar van de oude dag te genieten?
2: Ja, ze komen samen in kuddes en kunnen op die manier samen optrekken. En een paard is een kuddedier, dus die kan er zeker van genieten, ja.
1: Nou is het op dit moment gruwelijk warm, hè? Hebben jullie nog speciale maatregelen die nemen om de paarden toch een beetje te beschermen? Ze zijn natuurlijk op leeftijd, dus misschien zo'n oud paard die kan er ook iets minder goed tegen dan een jong veulentje.
2: Oh, zeker. Die hebben inderdaad wel een... het vraagt wel meer van hen. En we hebben een heel aantal paarden die zelf kunnen kiezen binnen en buiten. En die kunnen zelf kiezen of ze onder een boom gaan staan of niet. Of ze drinken of eten, dat kunnen ze helemaal zelf kiezen. Dus dat is prima. Die kunnen aan hun eigen behoeften toegeven. Maar we hebben ook een aantal echt oude paardjes. En die zetten we 's morgens extra vroeg buiten. Dat ze als het heet wordt binnenkomen. En dan staat er een hele mooie grote ventilator van 1,40 meter doorsnede. Die dan lekker frisse lucht in ieder geval door laat waaien.
1: Ja, en die ventilator die staat hier. En het haar van Danielle dat wappert ondertussen ook alle kanten op. Want het komt een enorm lekkere frisse bries hier door die stal gewaaid. Ik ga hier ook lekker de rest van de avond blijven zitten tussen de paarden. Hartstikke gezellig.
0: Nou, die ventilator die is te horen. Dat was Ruud. Dankjewel, Ruud. Ook een fijne avond voor jou. En dankjewel voor alle mooie verslagen. Die zijn terug te lezen en terug te zien ook met filmpjes op omroepbrabant.nl. En ook in onze app. Gaan wij lekker door met veel fijne muziek die nog voor je klaar staat. En ik heb er nu eentje, die kan je lekker mee zingen. James Brown in Afslag Zuid, dit is Sex Machine.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
4: Go ahead, go ahead.
3: I want to get into it, man, you know.
4: Go ahead.
3: Like a sex machine, man.
4: Yeah.
3: Moving, doing it, you know.
4: Yeah.
3: Can I count it off?
4: Go ahead.
3: One, two, three, four.

0: Ja, James Brown. Van James Brown naar Colin Beck. We gaan het over hebben zometeen.
1: Een voorwaardelijke geldboete na een dodelijk verkeersongeluk. En in Mexico hebben ze een bijzondere nieuwe WK-mascotte.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: In Mil, Reuzel en Riethoven.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
7: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Ja, we gaan er even een keertje naar Edwin Gerritsen van de ANWB voor het staartje van de avondspits, denk ik.
8: Ja, zeker, John. Een paar files nog op de A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem 10 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging.
0: Oké, kort maar krachtig. Fijne avond.
8: Dank je wel.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, dit wordt ook vanavond nog lang warm. Blijft nog lang warm, zo moet ik het zeggen. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het ook nog extra warm aan. We krijgen een plaknacht. Temperaturen die niet onder de 20 graden uitkomen. Met name in steden zal het ook nog wat warmer zijn. Morgen en vrijdag nog warmer. En gaan we de temperaturen misschien wel van 40 graden aantikken. 6:30 is het. Tijd voor het nieuws met Colin.
1: Een vrachtwagenchauffeur is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van €500 voor het doodrijden van een fietser. De 44-jarige moeder van twee jonge kinderen kwam met haar fiets 2 jaar geleden onder een betonmixer in Tilburg. Het ging mis toen de chauffeur van de bouwplaats wegreed aan de Appenijnenweg. De man zegt dat hij haar nooit gezien heeft. Volgens het OM en de rechter heeft de chauffeur dit nooit gewild, maar stond een spiegel verkeerd afgesteld en had hij haar daardoor wel moeten zien. Bij 3000 locaties in Brabant zijn mogelijk vervuild met PFAS. Dat heeft de provincie bekendgemaakt. Op 750 van die locaties liggen woningen, recreatie of drinkwater in de buurt. De provincie dacht eerst dat het maar op 1500 locaties sprake was van een mogelijke PFAS-vervuiling. PFAS is een verzamelnaam voor een groep van duizenden chemische stoffen die niet afbreken in de natuur. Ze tasten het immuunsysteem aan en bij langdurige blootstelling zijn sommige soorten zelfs kankerverwekkend. En dat het keiheet was, dat weten we nu wel, maar dat levert ook al wel records op. Want in Eindhoven is vanmiddag de hittekracht opgelopen tot 10. En dit is het hoogste niveau op de hittekrachtindex van het KNMI. En nog nooit was de hittekracht zo hoog in Eindhoven. Dit wordt gemeten aan de hand van temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. De extreem hoge waarde werd maar 10 minuten gemeten, maar toch. Daarna zwakte de hittekracht naar 9 en dat is volgens het KNMI nog altijd heel erg warm. Hittekracht 10 werd op veel weerstations nog nooit gemeten. Meer hittenieuws vind je in ons live-log op web en app.
0: Ik denk alleen dat heel veel mensen het iets hebben. Ja, boeien, hittekracht 10. Kijk, 40 graden, dat snappen we nog met z'n allen. Maar
1: ja, nou, maar dan is dat kan je wel weten. Als je op vakantie gaat, dat hitte op sommige plekken heel anders voelt door dit soort factoren. Door bijvoorbeeld
0: gevoelstemperatuur. Wind,
1: En dat het dan 10 hier is, ja, dan is het wel echt. Daar is niet grappig meer.
0: Nee, maar dat voelen we allemaal als we buiten komen. Ja, toch?
1: Ja, ik zit in de airco, dus Er komt geen extra onderzoek naar agenten die zonder reden informatie hebben opgezocht over de vermoorde Lisa uit Apkoude. Ondanks dat de agenten niets te maken hadden met de terugmakende zaak, keken ze wel in de politiesystemen. De advocaat van de verdachte van de moord wil daarom extra onderzoek, maar dat zien de rechter en het OM niet zitten, vertelt deze verslaggever.
10: En ook de advocaat van de familie van Lisa nam, zonder dat ze het woord kregen, het woord om te zeggen dat deze hele discussie tergend is voor de ouders van Lisa. Ze noemen het onmenselijk dat het hier steeds over moet gaan. Dit gaat niet over de zaak zelf. Het is onnodig belastend.
1: Het OM had al eerder besloten geen onderzoek te doen. Het komt namelijk vaker voor dat niet betrokken agenten in een dossier kijken, zeker als de verdachte nog op de vlucht is. Misschien heb je hem zelf al voorbij zien komen. Een eend met een Mexico-shirt aan. Nou, die eend heet Merlin en is inmiddels een beroemdheid geworden in Mexico en ook wel een beetje daarbuiten, want hij woont bij een familie die water verkoopt en Merlin gaat altijd mee op pad. Maar die familie, ja, die weet echt niet wat ze meemaken nu, want mensen willen massaal op de foto met Merlin. TV-programma's willen hem in de show en er worden zelfs al liedjes over Merlin gemaakt. Ja, wel vrolijk, hè? Het is nog niet alles. Het gaat echt wel ver, dit. De president van Mexico heeft de eend inmiddels op bezoek gehad en riep Merlin uit tot Conti, nationaal symbool van dit WK.
11: Wat goed! Prácticamente la mascota
1: del mundial. Ja, saillant detail. Merlin houdt er niet van om plotseling gaai te worden.
12: Ah.
1: Ook niet door de president, want die probeerde haar te breiten.
13: Oké, ik was bijna bang dat je de schrijffout had gemaakt. Dat je niet houdt er niet van om plotseling genaai te worden. Maar
1: geaaid.
12: Ja, geaaid. Genaaid.
13: Nee, nou, genaaid, dacht ik. Dat je geen typfoutje had gemaakt.
1: Nee,
13: fijn. Ja, dat is misschien mijn brein dat ik daar dan.
12: Dat denk ik, John. Dat is jouw brein.
13: Ja. Ja. Ja, dus, ja, de eind houdt er niet van. Het is plotseling genaaid te worden.
1: Is de hint jou ook naar jou
13: te steken? Krijgen we Merlintjes.
12: Ja, nou, dat zou wel leuk zijn.
1: Ja, dat zit in Mexico de komende jaren gerand.
13: Ja. Ja, wel van Peking eend. Maar goed, dat is weer heel iets anders.
12: Nee, dat is dan weer zielig, John.
1: Jongen.
13: Is Mexicaanse eend.
12: Nee.

0: tijd.
1: Je had het net over Frank Lammers en J.B. Roy. Hè?
2: Dat, ja, klopt. Gaat het theater weer in.
1: Theater in. Dat is ook Bon Jovi-liedjes gaan doen.
2: Ja, nou ja, in ieder geval Brabantse koffers.
1: Brabantse koffers. It's my life. Hoe zouden ze dat dan doen? Is mijn leven, jongen.
2: Ja, ja, misschien zoiets
1: ja,
2: wel.
1: Ja, ik weet het niet. Nou.
2: Dat zou wel grappig zijn. Ja.
1: We gaan aan het rad draaien. De rad draaien voor de woensdag. Dat betekent dat er komt zo meteen een letter uit het rad. En met die letter mag je een liedje aanvragen. Moet de artiesten of de titel of allebei?
2: Mag allebei. Maakt niet uit. Ja, dus of nou ja, een van beide.
1: Eén van
2: eigenlijk
1: beide.
2: Moet dus beginnen met de letter die we zo gaan draaien.
1: Oké, nou, zullen we er een slinger aan geven dan?
2: Ja, laten we doen.
1: Soepeltjes.
2: Ja, bijna. Ja, oké. Okay. Oeh, dat is een goede letter. De letter G.
1: De letter G?
2: Ja, daar is op zich wel wat mee te doen, denk ik.
1: Ja, denk je? Nou.
2: Ja, ik kan even zelf op niks komen. George. Er is vast een George,
1: ja,
2: die muziek maakt.
1: Ja, er is wel een George die... ik weet niet of George er nog is, maar...
2: George, Gina.
1: Die George is niet meer.
2: Hey. Nou, ik weet het even niet, dus we hebben je hulp nodig.
1: Okay, de letter G. Geef een appje in 06-573-28203. Voor een liedje, voor een artiest met de letter G. Of een liedje dat begint met de letter G. En dan gaan we hem zo meteen voor jou draaien. En denk ook even aan het weer, hè. Misschien iets vrolijks, iets zomers. Kan

Sixpence, None the Richer, Kiss Me. En voor nog Jerusalem. Het is bijna 7:10 geworden. In de afslag Zuid, op Omroep Brabant. Draaien. Met de letter G. Dankjewel voor alle reacties. Het gaat echt alle kanten op. Maar één artiest wordt opvallend vaak genoemd. En dat is de man met de naam Gerard Joling. Jawel, met de letter G. Verschillende liedjes, maar een stukje vrolijkheid, die zat er ook bij.

0: maak me gek. Letter G bepaalde dat het dat liedje werd. En dit was toen Kim Wilde en Kids in America. Where the kids. Een paar minuutjes voor zeven. Betekent het alweer deze aflevering van de woensdag erop zit. Ik ga er gewoon van storten. Het is tijd om naar huis te gaan.
1: Ja, precies. Ja. Ja, de hitte wordt nu ook te veel.
0: Ja, wordt
1: nu
0: te veel.
1: Is het einde van de dag.
0: Nog even belangrijk. Morgen dan in Kei Goeiemorgen met Mark en Jordi. Natuurlijk een hoop gezelligheid vanaf 6 uur. Maar om 9:15 gaat de stembus open voor de Brabantse top 100.
1: Ja, kei belangrijk.
0: Dus kei belangrijk. Dus zet hem lekker af. Beter gezegd, hou hem lekker aan op Omroep Brabant. De muziek gaat lekker door. Ik vond het weer gezellig, Marjolein. Tot,
1: nou, fijn,
0: tot weer
1: een
0: volgende fijne avond. Ik hoop dat het een beetje cool is. Ook,
1: dat het te doen is.
0: Is te doen, is te doen. Goed, dankjewel. Fijne avond allemaal.
2: Zo, het is eindelijk afgelopen.
3: Oké, Ronnie, dankjewel. Hallo.
4: Ja, hallo.
3: Hallo. Hallo. Hallo.
4: Ja, hallo.
2: Bedankt voor het luisteren.
3: Hallo.
5: Die flauwekul heeft nou lang genoeg geduurd.
2: Allee.
3: Hallo, bedankt.
6: Nou, dankjewel.
7: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches sounding looking like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
17: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
16: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
18: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
19: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
18: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue. Avenue.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
21: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. of kijk op deverfzaak.nl.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
23: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
22: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
24: Morgen gaat hij open.
25: De stembus voor de Brabantse top 100.
24: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
25: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: non-stop de lekkerste muziek.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: laat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Morgen opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding wel zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stille.
0: Wordt het weer Guus? Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1? Ik
3: alleen, de gelukkige stand.
0: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf morgen via omroepbrabant.nl/top100.
3: Het allermooiste dat bestaat.
2: omroepbrabant.nl/top100.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
3: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
2: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke speler komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Morgen gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
3: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
2: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Morgen gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: De 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
1: En dat kan vanaf morgen via omroepbrabant.nl/top100.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Gaan we niet langer aan het lijntje? Pepijntje, wacht op je sein.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
3: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
2: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Morgen gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Morgen gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9 op Omroep Brabant.

0: gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Morgen opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stil.
0: Wordt het weer Guus?
4: Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1?
0: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf morgen via omroepbrabant.nl/top100.
5: Het allermooiste dat bestaat.
2: omroepbrabant.nl/top100.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag of vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Straks gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Straks gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: overkant. Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.